0: Goedemorgen.
1: Dag Nathalie, met Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Vincent.
1: Lang geleden. Ja, het is lang geleden dat je nog eens een bericht gestuurd had.
0: Ja, ik heb het zo druk, Vincent. Ja, je weet dat ik mijn eigen strijkatelier heb. En ik werkte ook met dienstenchecks. Maar dat systeem dienstenchecks is verschrikkelijk. En ik ben er nu van afgestapt. Maar gevolg is wel, om mijn bijberoep te kunnen doen, moest ik een andere job erbij pakken.
1: Oh ja, en wat is de andere job dan?
0: Ik werk nu als verkoopster in Albert Heijn.
1: Oh, allee, hoe vaak?
0: Ja, nu is dat nog maar 2 dagen in de week, omdat ik zit nog altijd met de uitwerktijd van mijn dienstencheck. En dan wordt dat 3 dagen. En we gaan zien hoe de atelier blijft lopen of niet. Dan wordt dat 4 dagen. Ik kan meer uren krijgen dan Albert Heijn.
1: Maar fantastisch. Is het leuk in de supermarkt?
0: Eigenlijk wel, omdat ik daar geen kopzorgen heb. Ik moet niet denken, dat moet ik nog doen of dat. Weet je, vult gewoon de rekken bij en klaar, je helpt klanten. Terwijl in mijn atelier, ik moet mijn omzet hebben. Mm-hmm. Als een klant afbelt, ben ik teleurgesteld, want ja, ze bellen last minute af. Ja, dan heb ik geen geld, je weet dat ik alleen ben. Dus en in de supermarkt weet ik, ga mijn 8 uren werken, ik kom thuis en het is klaar.
1: En strijkatelier, maar ik heb vorige week nog aan jou gedacht, of alleszins aan strijkers in het algemeen. Want als het zo boven de 30 graden is, dan is het bij jou binnen 50 graden, denk ik.
0: Ja, maar dat is ook de reden waarom ik zo in de ochtend begonnen ben en ook naar u beginnen luisteren ben. En dat is dan begonnen eerst om 4 uur en dan ben ik om 3. En soms, als ik echt heel druk heb, dan om 2. Want om 11 uur hou ik het niet meer in de atelier uit. Maar ik luister wel naar u, maar ik heb gewoon geen tijd. En denk ik zo over dat verhaalje wat je begonnen bent. Dat was eigenlijk eerst heel mooi. Dan gaat dat alle kanten uit en dan denk ik, ja, het einde weet ik wel, hè. Dat allemaal gewoon een droom was, hè. Ik dacht, dat is mijn laatste zin die ik eraan ga doen.
1: Oké.
0: Het was allemaal een droom.
1: Ah, maar dat zou goed zijn, maar dat weten we nu natuurlijk nog niet, hè. Want je hebt het over Björn het lieve heersbeestje.
0: Naar het einde toe, hè.
1: Ja, zeker. Eind juni moet er dan de laatste zin komen, hè, van het verhaal.
0: Ja.
1: Maar je had ook een bericht gestuurd voor een foute hit, hè? Je favoriete foute hit. Wat mag het zijn dan?
0: Ja, op dit moment is dat wel Madi Wodo van Gert en James. Ik vind dat een leuke
1: Het is zo'n nummer waarbij je denkt, oh, dit is goed, maar ik ga het niet te luid roepen tegen mensen, want dan word ik misschien een beetje raar bekeken, maar het is goed. Het is echt een goed nummer. Ja. Goed, ik ga draaien. Speciaal voor jou, Nathalie. Fijne ochtend. Dag, hè.
0: Dankjewel.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Het is een beetje vervelend. Ik sta graag recht als ik presenteer, maar de voorbije weken ben ik noodgedwongen op een stoel moeten gaan zitten. En ik vind dat vervelend, want dan kan ik moeilijker bewegen. Maar ik heb de voorbije weken echt heel veel pijn aan de onderkant van mijn linkervoet. Ik heb die pijn al 5 jaar. Maar de laatste 3 weken is het echt heftiger geworden plots. Dus iedereen zegt dat ik naar de dokter moet gaan. Dorothee zegt, ga naar de dokter. De baas van Q-Music heeft gezegd, ga naar de dokter. Maar ik durf niet goed. Dus ik ben bang van dokters. Dus ik stel dat altijd maar uit. En dat is belachelijk, want er kan natuurlijk niks gebeuren als je naar de dokter gaat. Integendeel, kunnen alleen maar goede dingen gebeuren. Dus daar zit ik een beetje mee in mijn hoofd vandaag. En dan panikeer ik een beetje, want ik wil niet mijn hele leven pijn aan mijn linkervoet. Elke stap die ik zet is pijnlijk. Dus wandelen is niet tof meer. Bon, tot daar over mij en waar ik mee bezig ben. Nu wil ik van jou weten dat je wakker bent. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app. Nu, Jelly Roll, I'm good.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Een berichtje van Dieter uit Destelbergen die zegt: goedemorgen Vinnie, neem de stap om naar de dokter te gaan. Elke stap doet pijn, Dieter. Steven uit Leden zegt: goedemorgen, spelen ze weer met uw voeten? Ja. Amber uit Deinzen zegt: hele goedemorgen, nog een uurtje strijden en dan mijn bed in. Kevin uit Bocholt zegt: goedemorgen, gedaan met werken, nu lekker bedje in. Bart uit de Senderlo zegt: goedemorgen aan iedereen op de baan. Hou ze tussen de lijntjes, hè. En David uit Aarschot heeft nog dit gestuurd:
2: goedemorgen Vincent, groetjes uit Aarschot. Ik wens je een fijne donderdag.

veel berichten binnen over wat ik daarnet al zei over de pijn in mijn linkervoet, die ervoor zorgt dat elke stap die ik zet pijnlijk is. En ja, ik draag al 2 jaar steunzolen voor die pijn, maar het is dus heftiger geworden. Ik vrees dat het concept van deze hit me niet gaat helpen. Music is my medicine. Ja, dat Valgan is my medicine, hè. Dit is Milking Back You.

In Nederland heeft een man meegemaakt wat geen enkele man wil meemaken. De schrik van elke man. Als man moet je soms een risico nemen en meestal gaat het goed, maar heel af en toe loopt het fout. De schrik van elke man, ik leg het zo meteen uit, na Harry Styles bij Q Music.

Het gebeurt af en toe een huwelijksaanzoek met publiek erbij. Dus een huwelijksaanzoek in het openbaar. Ik vind een huwelijksaanzoek sowieso al beangstigend. Als je dat dan nog eens doet met heel veel publiek erbij, met heel veel mensen erbij, dan al helemaal. Een paar dagen geleden was er in Nederland een concert, best een groot concert, en de zangeres haalt een man uit het publiek die op zijn beurt dan weer met een microfoon naar zijn vriendin gaat en haar ten huwelijk vraagt. Dus voor een volle zaal, een grote concertzaal, 10.000 mensen. Dat hele publiek natuurlijk extreem blij en maar applaudisseren, want dat is dan hoe het gaat. Maar de vrouw in kwestie antwoordt: nee, ik wil niet met je trouwen. Oh, bijzonder pijnlijk natuurlijk. Oh, de schrik van elke man, hè, dat zoiets gebeurt, dat je degene die je ten huwelijk vraagt niet met je wil trouwen. Dan sta je voor een publiek van, ja, dus die 10.000 mensen, en dan sta je voor aap. Want het huwelijksaanzoek is met een sisser afgelopen. Wil je niet meemaken? Ik wil graag van jou weten hoe jouw huwelijksaanzoek is gegaan. Mag je laten weten in de Q-app. Hoe heb jij je partner ten huwelijk gevraagd? Dit zijn Alok en de Chainsmokers. Dit is Jungle in de vroege ochtend van Q.

0: over hoe jij je partner ten huwelijk hebt gevraagd. Krijk uit Zeelen zegt, hey Vinnie, ik heb dat gedaan op de babyborrel van onze dochter. Oh ja, dat is wel mooi, hè. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Vincent.
0: Hoe heb jij je partner ten huwelijk gevraagd, Jan?
1: Wij waren in Disneyland Parijs met een oudste zoon. En bij Mickey Mouse ben ik op mijn knieën gegaan voor mijn vrouw. Het was een ideaal moment, want er was een fotograaf aanwezig. Dus eigenlijk is alles op beeld opgenomen.
0: Oh.
1: En het hele grappige aan de hele situatie is dat de oudste zoon dacht dat ik dat ik mama aan het pranken was. Want hij dacht om te lachen was dat ik het gevraagd had.
0: Maar ik vermoed dan wel dat ze ja gezegd heeft, aangezien je haar je vrouw noemt op dit moment.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe reageerde Mickey?
1: Mickey was dol enthousiast. Dat was echt superleuk.
0: Dat is wel een goed idee. Het is wel echt een goed idee, want inderdaad, er staat iemand bij die de foto's kan nemen, die eventueel video's kan maken. Dat is wel leuk, ja. Wel, heel goed, dankjewel voor het verhaal, Jan. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

0: But it's true. I'm still in love with you.
1: Hoe heb jij je partner ten huwelijk gevraagd? Gunther uit Capelle zegt in een gondel in Venetië onder de brug der zuchten. Ik ben wel maar half op de knie gegaan, zo'n gondel is niet echt stabiel en ik wilde onze stuurman niet in het water zien vallen. Xavier uit Houthulst zegt, ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd op een bankje, spontaan tijdens haar middagpauze op haar job. Totaal random, zonder romantische gevoelens. En Dave uit Hulshout zegt, hey Vinnie, ik gewoon thuis samen met de kinderen, dacht iets van 100 kaarsen aangestoken met een padje en hartjes en gemaakt met letterkoekjes op de grond. Geschreven, wil je met mij trouwen? Heel erg romantisch ook, Dave. Andy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Andy, hoe heb jij je partner ten huwelijk gevraagd?
2: Ik heb toen mijn kindjes een t-shirt laten aandoen met wil je met papa trouwen?
1: Oh, wauw. Oh, dat zijn sowieso tranen.
2: Ja, en bij mij ook.
1: Ook oh, snap
2: ik
1: het.
2: Ik wou een volledige tekst zeggen, maar dat is er gewoon niet meer uitgekomen.
1: Oh man, maar ze heeft wel ja gezegd.
2: Ze heeft wel ja gezegd, ja.
1: Heel goed, wanneer was dat?
2: Oh, eigenlijk, we zijn 13 jaar samen, dus 9 jaar geleden heb ik haar te huwelijk gevraagd.
1: Ja.
2: Maar we zijn maar pas nu, 5 juni, hebben we 5 jaar getrouwd. Eigenlijk moesten we er ook nog voor getrouwd zijn, tijdens de corona, maar dat is allemaal afgelast.
1: Ah, ja, uiteraard. Dankjewel voor het verhaal, Andy. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend.
1: En dan ook nog even naar Eloïse uit Ieper. Dag Eloïse, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe heeft jouw partner jou ten huwelijk gevraagd, Eloïse?
3: We waren een weekendje weg in Centerparks. We waren iets aan het drinken aan de bar. En daar is hij dan op zijn knieën gegaan.
1: Oh, maar er was dus ook wel publiek bij. Er waren andere mensen bij.
3: Ja, maar het was niet lekker wat hij verwacht had. Hij had verwacht dat iedereen ging klappen of ging proficiat wensen of enthousiast ging zijn. Maar er was geen reactie. Het was een beetje awkward dat hij zodanig rap recht stond.
1: Niemand had het door. Oké.
3: Okay. Nee, weinig.
1: Dankjewel, Louise. Fijne ochtend. Salut.
3: Salutje. Tada.
1: En dit is Michael Jackson in de vroege ochtend van Q Music. Black

Een heel erg goedemorgen. Het is donderdagochtend 4 juni. Straks bij Maarten en Dorothee neemt Jens een donkerje mee in zijn teletijdmachine. Dat hoor je om 7:15. Terwijl de Rode Duivels zich zaterdag verder klaarstomen voor het WK, doen de jonge Rode Duivels met spelers onder de 17 jaar het heel goed op hun Europees kampioenschap in Estland. Vanavond spelen ze in de halve finale tegen Frankrijk. Zondag staat de finale gepland, misschien dus wel met België. De ontknoping van Roland Garros komt dichterbij. Zondag kennen we de eindwinnaars. Vandaag staan de halve finales bij de vrouwen op de planning. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele

0: Zometeen mag Greet uit Merksem een nieuwe zin verzinnen voor het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. En Bjorn is ondertussen een stripper in een nachtclub.
1: De grote boze wolf in de zaal lachte zijn tanden bloot.
2: Hij nam een briefje van 5 euro uit zijn zak en stak die in de bikini van Bjorn.
3: 's Avonds stopte Bjorn met dansen en kocht hij met het geld een ijsje.
4: Het was heet in de club. En het ijsje was heel verfrissend.
5: Het was zo warm in de stripclub dat het ijsje van Bjorn smolt.
0: Hoe gaat het verder? Hoor je zo meteen. En deze man is gisteren 28 geworden. Dit is Miles Smith.

0: is Bjorn een stripper in een nachtclub. En met het geld dat hij had verdiend, kocht hij een ijsje. Maar dat ijsje is ondertussen gesmolten, omdat het zo heet was in de club. Greet uit Merksem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag is het aan jou. Wat is de volgende zin in het verhaaltje?
1: Hij barstte in tranen uit, maar werd getroost door de grote boze wolf.
0: Oh ja, ik vraag me dan af of er een soort van vriendschap zal ontstaan tussen de grote boze wolf en Bjorn het lieve heersbeestje. Maar de wolf is natuurlijk groot en boos, dus ik vrees ervoor. Maar dat is voor morgen. Dankjewel, Greet. Fijne ochtend.

0: uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman en daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Car Gent. De fabriek ligt al sinds dinsdagavond stil. 4500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en ook zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. En het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria El Ouadi naar het WK kan. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS rijden, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni en dat is tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger vanaf de kust en komt de zon erdoor.
3: Music. Vincent van Geel.
0: De hele wereld slaapt nog, maar jij hebt al een voorsprong op de dag. Heerlijk, even niemand die in je nek komt hijgen.

Speciaal, je bent samenjarig met iemand die heel veel voor mij betekent. En ik zal je straks vertellen over wie het gaat. Eerst gaan we samen zingen, uiteraard om de hele wereld wakker te maken. En dan gaan we met z'n allen van, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur, de vrachtwagen, dat... De...

0: Hey Katinka, die is ook wakker. Dag Katinka, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Katinka, waar ben je nu?
1: We zijn op weg naar huis.
0: Oh ja, dus jullie komen van de luchthaven?
1: Ja, klopt.
0: En jullie rijden weer naar Zingen?
1: Ja, klopt.
0: Hey, welkom terug in België, Katinka.
1: Dankjewel.
0: Waar zijn jullie naartoe geweest?
1: Naar Egypte, Hurghada.
0: Oh, ik ben nog nooit in Egypte geweest, dus ik heb geen idee wat het is. Maar vertel me eens even, wat is Egypte? Ik weet wat Egypte is, maar wat voor land is het?
1: Super vriendelijk, super warm, ja, gastvrijheid.
0: En wat hebben jullie daar gedaan? Was dat een resort waar jullie zaten, een hotel, of ja, hebben jullie rondgetrokken?
1: Nee, het was een resort. Het is eigenlijk al de vierde keer dat we naar hetzelfde resort gaan, met het zoontje. Dus dat was eigenlijk echt een chill vakantie.
0: Ah, oké. Even gewoon aan het zwembad liggen in de zon. Zoiets?
1: Ja, klopt.
0: En dan elke maaltijd buffet?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, fantastisch. Ja. Het is bij mij al heel lang geleden dat ik dat soort vakantie heb gedaan, maar ik vind het wel fantastisch. Maar het is nog heel vroeg. Jullie zijn natuurlijk heel vroeg terug. Wat gaan jullie dan nog doen vandaag?
1: Ik denk dat we nu nog even ons bed in kruipen. En ja, dan de valies uitpakken en wasjes en plasjes en back to reality, hè.
0: Ja, want het verschil in temperatuur is nu ook wel echt gigantisch, denk ik.
1: Ja, het is niet normaal. We komen vandaag 36 graden.
0: Oké. Okay. Ja, vandaag.
1: Ja, nee,
0: ik ben net heel blij dat het sinds gisteren koeler geworden is in België. Dus het was hier tot eergisteren altijd 27 tot meer dan 32 graden. Maar nu is het koeler. Ik ben ook wel blij even.
1: Ah nee, ja, voor ons mocht het net iets langer duren. Want wij zijn vertrokken met 31 graden. Dus wij zijn niet voorbereid op gietende regen. En ik heb ook niet zo heel veel als ik zo'n beetje uit de auto moet met een valies.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je was er niet op voorzien. Ja, geen dikke trui meegenomen of een jas, een regenjas, nee.
1: Nee. Normaal gezien wel altijd, maar nu was het zo warm dat dat dus niet het geval was. Nee,
0: klopt, ja. Katinka, dankjewel. Fijne ochtend, slaap wel. En geniet van je terugkomst hier in België.
1: Dankjewel.
0: Dag.

Ik heb er nooit nood aan gehad, maar jij misschien wel. Fritten met een biersmaak. Ik heb nooit gedacht, weet je waar ik zin in heb? En bestond het maar, fritten met een biersmaak. Lindsay de Postbode vertelt je er zo meteen alles over.

0: Yves LaRock en Rise Up. Het is 16 over 5 en heel erg goedemorgen. Dag Lindsay de postbode, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
1: De Zoo van Antwerpen en de Zoo Plankendaal die hebben een wedstrijd georganiseerd, namelijk om de jongste wetenschapper van 2026 te worden. En dat is de 10-jarige Louis uit Kruibeke geworden. Hij heeft... heel speciaal. Met een pincet heeft hij tussen de braakballen van kerkuilen geprutst of uit elkaar gehaald. En heeft op die manier gedocumenteerd welke prooien dat hij daar allemaal tussen vond.
0: Maar hoe kom je erbij als je 10 jaar bent om braakballen te gaan zoeken van kerkuilen en daar dan met een pincet in te gaan peuteren?
1: Ja, ik had gezegd dat het speciaal was.
0: Maar ik vind het heel cool. Zo'n jonge wetenschapper, dat is als die nu al met dat soort proeven begint, wat moet dat dan later zijn? Hè? Voilà. Misschien dat hij nog geneesmiddelen uitvindt tegen ziektes die we nu nog niet kennen. Kan, hè? Zou tof zijn, hè?
1: Ja.
0: Echt tof dat soort gasten bestaat. Dat niet elke 10-jarige bezig is met TikTok.
1: Pokémon.
0: En influencer worden. Hè? Je zou het ook hebben over frietjes met een biersmaak. Wat is dat allemaal?
1: Ja, naar aanleiding van het WK willen ze eigenlijk dat mensen uit het buitenland die in België komen, dat die denken aan frietjes en aan bier vaak. En nu wil Belviva, het aardappelbedrijf, eigenlijk de twee combineren. Dus de frietjes zien er hetzelfde uit als anders. Maar ze proeven naar een fris getapt Belgisch pintje.
0: Oké, ik drink nooit bier, dus ik fritten met bier smaken, ik zou niet, maar ik wil graag dat mijn fritten naar aardappels smaken. Dat wil ik.
1: Maar echt, gelukkig is het een beperkte oplage, dus dat moet het lezen.
0: Gelukkig maar. Hey, als ik aan België denk, dan denk ik ook wel aan wafels, toch? Dat is ook wel...
1: Dat doen ze dus ook.
0: Ah,
1: dat komt er
0: hoezo?
1: Ook nog.
0: Wat dan?
1: In de vorm van een wafel.
0: Ah, frieten, maar dat bestaat al langer, hè? Frieten in de vorm van een wafel. Maar ook wel lekker.
1: Ja.
0: Ah, dat is wel iets wat ik zou willen eten. Een friet in de vorm van een wafel is wel leuk.
1: Oh.
0: Wel, Lindsay de postbode, dankjewel om de kranten weer te lezen en om ons op de hoogte te houden. En dan hoor ik je heel graag morgen terug.
1: Zeker, tot morgen.
0: Tot morgen. Dit is Cameron Whitcomb bij Q Music.

0: Karin uit Assenede, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Wat staat er vandaag op het menu?
1: Toverij met frietjes.
0: Ah, frietjes. En hebben ze een biersmaak, de frietjes?
1: Nee.
0: Misschien maar goed ook. Want het zijn middelbare schoolstudenten, hè, aan wie je frietjes moet geven.
1: Een lagere school.
0: Een lagere school. Oké, niet doen, niet doen, niet doen. Smakelijk, Karin. Salut.
1: Salut.
0: Als je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met mijn oma. Ja, mijn oma wordt vandaag 102. En ik ben zo blij dat ze haar verjaardag thuis kan vieren. Ze heeft in februari heeft ze haar heup gebroken. En mensen zeggen dan, dit zou wel eens het einde kunnen zijn. Maar niet van mijn oma, nee. Mijn oma is een vechtersbaas. Ze heeft 2 maanden gerevalideerd in het ziekenhuis tot ongeveer een maand geleden. En nu woont ze weer gewoon thuis. En deze namiddag is er een feestje voor de hele familie. En we zijn ondertussen met een stuk of 60 mensen. Met haar aan de top, uiteraard. Een beetje raar om te zeggen, maar uit haar zijn we allemaal voortgekomen. De Mater-familie als 102 wordt ze niet te geloven. Ze is niet te stoppen. Of zoals Sia dat zou zeggen, ze is unstoppable.

En oma, ben jij ook niet te stoppen vandaag? Unstoppable Sia hoorde je bij Q. De vroege vrienden uit Limburg zijn al aan het sturen in de Q-app. Vincent, de zon is aan het opkomen. Ja, maar nog heel even geduld. Ik doe zo meteen het officiële moment. Beloofd.

Ik heb zometeen goed nieuws voor A, fans van stripverhalen in het algemeen en B, fans van Suske en Wiske in het bijzonder. En als je dan ook nog eens C, fan bent van Japan in het algemeen en D, van manga in het bijzonder, dan is het goede nieuws al helemaal iets voor jou. Je hoort het zometeen na Destiny's Child.

0: en Homewrecker. 6:30 een heel erg goedemorgen. Het is 4 juni 2026. Ik vind het zelf heel cool, dus daarom geef ik het even mee. Vandaag komt er een manga uit van Suske en Wiske. En een manga is een strip, maar dan uit Japan. Dus een Japanse strip in die specifieke Japanse tekenstijl. Denk aan Pokémon bijvoorbeeld. En nu zijn er twee Nederlanders en die hebben een manga gemaakt van Suske en Wiske. Dus misschien iets voor je kinderen of voor jezelf, want Japan is populair, hè? Heel veel kinderen lezen manga's en dat is vaak even wennen. Want in Japan lezen ze van achter naar voren en van rechts naar links. Moet je heel even aan wennen. Maar dus vanaf vandaag in de stripwinkel een manga van Suske en Wiske. Als je jarig bent vandaag, proficiat. 3 dikke kussen en een stevige handdruk voor de mannen. Je bent samenjarig met Angelina Jolie. Ook met Chris van Tongelen van de Romeo's. Chris wordt 58. En Pascal Naastens van de Kookboeken. Die wordt dan weer 57. Nu zaterdag gaat Vincent Live een heel café trakteren. En vanavond kom je te weten welk café dat zal zijn. Bij Vincent Live tussen 4 en 7. En gaat het ook vandaag weer regenen? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger vanaf de kust en komt de zon erdoor.

Limburgse vroege vrienden die me elke dag laten weten: hey Vincent, de zon komt nu op. Ja, I know, maar in Limburg komt de zon vroeger op. Ah ja, want Limburg ligt in het oosten. Dus hoe meer naar het westen, hoe later de zon opkomt. Maar het is nu wel echt het moment. Ik hoop dat je de zon kan zien. Dus beste vrienden, de zon...

Midden-Limburg richting Lummen. De pechstrook en de rechterrijstrook zijn daar versperd. Er is een ongeval gebeurd op de ring rond Gent, de R4, ter hoogte van Zelzate-West richting Mariakerke. Daar is de rechterrijstrook versperd. En Nico uit Zandvliet, die laat weten dat er een ongeval gebeurd is op de E17 ter hoogte van Haasdonk richting Antwerpen. De linker- en de middenrijstrook zijn daar versperd. Dat ongeval is daar net gebeurd. Dankjewel voor het melden, Nico. Er zijn mensen die dat nog niet wisten, dat van de zon die vroeger opkomt in Limburg dan in West-Vlaanderen. Ah ja, er is een verschil van 10 tot 12 minuten tussen Limburg en West-Vlaanderen. Hey, zometeen het antwoord op de vraag, als Marco Borsato een Vlaming was, hoe zou die dan klinken? Wel, Meteor heeft een nieuwe single en dat is het antwoord, hoor je zometeen. En daarna ga ik een minuut lang berichten voorlezen, dus stuur nu jouw goeiemorgen door in de Q-app. Eerst Anouk en Nobody's Wife.

0: Dit zou ook de comeback single van Marco Borsato kunnen geweest zijn. Het doet me heel erg denken aan Marco in de Zeros. Maar deze nieuwe single van Meteor heeft hij bijzonder goed gedaan, vind ik.
1: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
0: Daar gaan we. Marijke uit de Pinte zegt laatste werkdag van de week. We hebben een feestweekend in het vooruitzicht. Morgen is mijn man Wim jarig. Zaterdag wordt onze zoon jarig 30. En s'avonds hebben we een trouw van vrienden. Sofian uit Lokeren zegt goedemorgen. Net een klant afgezet in de luchthaven. Soefdrive uit Lokeren, uw taxidienst. Laura uit de Senderlo zegt joepie. Vanmiddag begint mijn weekend. Morgen een dagje shoppen in Hasselt. Eerst nog de patiënten in Laagdal verzorgen van thuisverpleging Bieke Verwimp. Davy uit Zottegem zegt, zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Cheerio. Matthias uit Zevenkoten zegt, nog 2 dagen voor ik trouw. Hoop zo op goed weer. Hilde uit Overmeren zegt, goedemorgen Vinnie. Nog 3 ritjes en dan 3 dagjes uitrusten. Fijn weekend al. Tommy uit Nienhoven zegt, good morning Vinnie. Nog een week en het WK begint. Come on England. Oké. Okay. Tanja uit Antwerpen zegt, goedemorgen. Happy birthday voor uw oma. 102 jaar. Wauw. Melissa zegt, nog 16 dagen en dan trouw ik met de allerliefste en beste vrouwtje op deze wereld. Ik hou zoveel van jou, vrouw. Lief groetjes van Melissa. Oh. Ja, er zijn meer mensen wakker dan je denkt, dus je bent echt niet alleen. En om wakker te worden, voor iedereen een espresso van Sabrina Carpenter.

Zometeen het nieuws van 6 en daarna hoor je de nummer 2 van de Q-top 40, Fever Dream van Alex Warren. Dat is iets om naar uit te kijken. Maarten en Dorothee komen eraan na Dinoro en Gigi D'Agostino.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Israël en Libanon hebben een akkoord over het staakt het vuren in de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten ze opnieuw rond de tafel. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. De fiscale voordelen bij werkloosheid worden ook afgebouwd. De regering wil, dat weet je, dat wie werkt beter beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in een tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Bij Volvo wordt er intussen verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord met toeleverancier Plasman. En daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent en het personeel heeft het werk dinsdagavond al neergelegd. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. En het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria El Ouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 graden. Morgen iets minder buien, ook zonnige periode dan en maximaal rond 16 graden.
4: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen is een ongeval gebeurd op de E17. En tussen Sint-Niklaas Centrum en Haasdonk moet je een kwartier extra rekenen.
5: Music. Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen, laat ons de dag opstarten met Alex Warren. Fever Dream in de ochtend. 2 over 6.

0: Goedemorgen, het is 6:08.
1: Het is donderdag 4 juni.
2: Belgische consumenten kopen steeds meer online. Vorig jaar hebben Belgen voor 18,3 miljard euro online spullen gekocht. En vooral Chinese webshops die profiteren daarvan, want meer dan 6 op de 10 Belgen kopen al eens op webshops zoals Temu. Het is goedkoper, maar de kwaliteit is ja ook vaak slechter. En soms zijn de producten, de samenstellingen daarvan ook gewoon gevaarlijk. Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen.
0: We zouden vanuit de overheid toch eens moeten kijken of dat geopolitiek de beste strategie is.
2: Ja, want dat is gewoon... ja.
0: Of onszelf niet compleet kapot maken.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon geen vraag, hè. Dat is gewoon zo. Tuurlijk.
0: Dat is toch iets wat ze moeten bekijken.
2: 4 miljoen, dat is echt... dat is zo mottig van te worden. Zo veel.
0: Dat is echt om mottig van te worden. Een nieuw offensief in de supermarktenoorlog. Aldi wil alle winkels op zondag openen tot 1 uur 's middags. Boom, pats. Het personeel zal op vrijwillige basis mogen werken in ruil voor een financiële toeslag of meer verlof. Op feestdagen zou de winkel wel dicht blijven. Colruyt bakt sinds deze week in 10 extra winkels ter plaatse brood af. Een strategische zet, want er is geen enkel product dat zo vaak gekocht wordt als brood. Maar ik vraag me tegelijk af, is Colruyt nu niet bijna de enige die zondag niet open is?
2: Ik vermoed van wel.
0: Het is, ik vraag me echt af hoe lang ze dat nu gaan blijven volhouden. Want ja... En ik vraag me ook af wie er als eerste gaat vallen. Van alle supermarkten, want ik kan toch niet blijven duren?
2: Ah ja, je bedoelt dat echt gewoon sluiten, bedoel je?
0: Dat is toch zot wat er aan het gebeuren is. Die concurrentie, die marges zijn zo klein.
2: Of de warme bakkers, hè. Als we allemaal naar de supermarkt gaan voor brood.
0: Ja. Ik probeer mijn brood wel bij een bakker te gaan halen.
2: Ja, wij ook wel echt altijd. En ik vind het ook lekkerder.
0: Ja, ik heb het ook liever. Absoluut. Wat?
2: Nee, niks. Ik ben gewoon aan het luisteren.
0: Ja, ik heb dat ook liever. Ja, je voelt dat toch altijd als dat van een supermarkt komt, op een of andere manier.
2: Voel je dat? Of qua smaak bedoel je? Of?
0: Ja, je voelt
2: brood
0: dat ook
2: moet je niet
0: letterlijk
2: voelen.
0: Nee, maar ik smeer veel boterham en ik voel dat aan dat brood.
2: Het is
0: en
2: lichter.
0: Ik weet niet, dat is anders.
2: Je wil wat dikker brood.
0: Ik wil beter brood.
2: Voilà. De Rode Duivels zijn compleet. Leandro Trossard heeft zich gisteren als laatste gemeld in Tubeke. Zeno de Bas die traint wel nog individueel door een blessure. Die mist al zeker de match tegen Egypte, maar die is er dus al wel bij, bij de gang. Die is wel al aanwezig.
0: En terwijl de Rode Duivels zich verder klaarstomen voor het WK voetbal, doen de jonge Rode Duivels met spelers onder de 17 het heel goed. Op het EK U17 in Estland. Vanavond spelen ze in de halve finale tegen Frankrijk en zondag dan de finale misschien dus wel met België.
2: Mooi, hè?
0: En Brian laat weten dat Lidl ook niet open is op zondag. Dat is waar.
2: Het was een spannende dag voor je zoon, Leon, gisteren. Maarten, hij moest een spreekbeurt geven op school.
0: Ja.
2: Die ging over de dikke hagelbollen van afgelopen weekend. Want bij jullie in de buurt waren die echt gigantisch, waren tennisballen.
0: Gelukkig niet boven ons huis, maar inderdaad de omliggende gemeente.
2: Maar je had het gisteren over een powerpoint die je had voorbereid en zo. Met gordijntjes die opengingen en special effects.
0: Ja, zo de slide die opgefrommeld wordt en dan weggegooid.
2: Hoe is het gegaan, de spreekbeurt?
0: Ja, ik vroeg het hem gisteren, maar je krijgt er weinig uit, zo'n kind. Oh ja, goed. Ja, top. Ja, perfect.
2: En specifiek viel de PowerPoint in de smaak?
0: Ik denk het wel, alles is goed verlopen. Maar ik vond vooral, ik wou ook zo niet, weet je, omdat hij er zo casual over deed, wou ik ook hem niet opfokken richting volgende presentaties. Zo van, dat is toch serieus en dat is toch spannend. En
2: Waar.
0: Ik wou hem in die vibe laten. Maar hij was content. Dus als hij content is, ben ik ook content.
2: Nu, is dat met punten in zo'n frenet?
0: Of
2: is
0: met bollen. Met bollen.
2: Ah ja, dacht ik.
0: Ja. Wat?
2: Als je het goed gedaan hebt, krijg je een konijntje.
0: Nee, er zijn 4 bollen.
2: Of mogen ze zelf hun punten kiezen?
0: Nee, fuck you. Nee, er zijn 4 bollen. Blauwe bol is heel goed, groene bol is semi-goed, geel is nee en rood is ai-ai. Dat is een beetje het concept.
2: Zo toch nog een beetje, zo rood is slecht. Zo
0: maar natuurlijk.
2: Beetje conservatief.
0: Maar dat is allemaal hetzelfde. Maar in ieder geval, ik denk dat de bollen, dat het goed zit met de bollen. En dan voel je toch dat je ouder wordt. Hè? Als je zoon je vertelt wat het nieuwe Office pakket kan doen. Maar dat is toch zo. Jong zijn en jong blijven, het is een mindset. Want dat is niet altijd makkelijk. DJ Licious en Milo proberen het. Forever Young.

0: herinneringen. Zorgeloze momenten. Feel good vibes. Met de gitaar van Milo. En de computer. Van DJ-licious. Allee, het is te zeggen, Milo heeft ook een computer natuurlijk met software erop om muziek te maken, maar ja. Je hebt dat toch in je hoofd, dat DJ-licious dan zo de man is achter de knoppen.
1: Dat vind ik zo een beetje wel.
0: En Milo de man met de gitaar.
1: Ja, ja. Nu ga je er zo wat van uit.
0: Nee, dat is natuurlijk niet waar, hè. Want, allee, ja. Je zou ook kunnen zeggen de Wim en de Jonathan. Nou ja, DJ-licious, Wim Klukkers en Milo, Jonathan, hoe heet hij nu weer? Jonathan van den Broek. Ja. Dat klinkt al veel minder sexy.
1: Mocht je van deze uitleg niet in slaap gevallen zijn, dan is het nog één keer slapen. Want vanaf morgen maak je kans om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs.
0: Wow.
1: Vanaf morgen zingt elke ochtend een bekende, maar toch op een manier een beetje een onbekende gast, zijn of haar favoriete Disneylied. Als jij kan raden wie het is, wie aan het zingen is, dan maak je dus kans om met ons mee te gaan. En volgend weekend, dan zijn we weg.
0: Oh, het is toch zo'n spannend spel en zo'n leuk spel. En ook een prijs die echt de moeite is. Q-Music. Elke woensdag hoor je Born en Arne in de show met de Q-Musical. En een goede Q-Musical heeft altijd een aantal belangrijke ingrediënten. Dus kijk, wat hebben we allemaal? Een actueel onderwerp. Herkenbare muziek. Goeie moppen. Dat is cruciaal. En daar hebben de boys zeker opnieuw voor gezorgd deze week.
2: Born en Arne presenteren Loontransparantie. De Q-Musical. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar twee lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo. Hallo. Beste katten en honden.
8: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
7: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
8: Ze zal het wel doorkrijgen.
7: Tot binnenkort.
9: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson.

0: voor alle beleidsmakers die hun beloftes niet nakomen. Hè. What about us?
1: Pink in de ochtend van Q. We zeiden het net, de Rode Duivels zijn compleet. Leandro Trossard heeft zich gisteren als laatste gemeld in Tubeke.
2: Stefan uit Sint-Pietersleeuw stuurt en wij zijn de officiële vlaggedragers voor de Rode Duivels. Dus zaterdag voor de match op het veld, de mensen met die grote vlaggen, dat zijn wij. En daarvoor krijgen we 2 gratis plaatsen in de tribune.
1: Oké, dat is wel chill. Als je er ook bij wil zijn, zaterdag voor die uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. En dan kan je Stefan ook eens met een stevige vlag zien zwaaien. Morgen kan je bij Vincent Live de allerlaatste tickets winnen, want het Koning Boudewijnstadion is volledig uitverkocht.
3: De Q Musical met Born en Arne.
1: Onze twee boys bezingen deze week de loontransparantie.
2: Ja, dat is die veel besproken Europese richtlijn. Hè. Die moest normaal gezien tegen komende zondag in ook de Belgische wetgeving zijn gegoten. En daardoor zou je dan voortaan te weten kunnen komen hoeveel je collega's gemiddeld verdienen. Maar ons land heeft dus 6 maanden uitstel gevraagd, omdat er nog te veel vragen zijn, bijvoorbeeld over afspraken die in strijd zijn met de privacy.
1: In het Zuidpark in Antwerpen heeft een CEO haar bruto loon op een groot billboard gezet. Swat, het is genoeg om aan de slag te gaan.
3: Born en Arne presenteren Loontransparantie, de Q-musical. De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft helaas een feit. En daar wil de Europese Unie verandering in brengen. Werknemers moeten kunnen weten wat collega's die hetzelfde werk doen verdienen. Maar geld blijft voor ons Belgen een moeilijkheid.

Ja, want door de nieuwe Europese richtlijn wordt gepleit voor meer loontransparantie. De Antwerpse CEO van Payflip, toevallig een loonbeheer-app, geeft alvast moedig het goede voorbeeld door op een gigantisch reclamebord te etaleren hoeveel zij per maand verdienen.

Maar niet iedereen verdient zoveel als een CEO. De doorsnee werknemer verdient veel minder, maar werkt wel minstens even hard. Als we straks elkaars loon gaan kennen, gaat dit niet nog oneerlijker aanvoelen voor de gewone Vlaming? Ik sta op!

is transparantie de oplossing. Dus weg met dat taboe. Laat ons allemaal maar uitpakken met hoeveel we verdienen en zo bouwen aan een betere, ongelijke wereld.

0: nieuws, 1 over half 7. Het is hoopvol. Delphine, hoopvol nieuws uit het Midden-Oosten.
1: Ja, Israël en Libanon die zijn het vannacht eens geraakt over een nieuw tijdelijk staakt het vuren. Na 2 dagen onderhandelen in de VS deden ze dat. Ze hebben een paar voorwaarden afgeklopt. Zo komen er proefzones waar Libanon dan de leiding heeft. Veel hangt wel af van terreurgroep Hezbollah in Libanon. Vooral dan van wanneer Hezbollah stopt met aanvallen. Volgens een gemeenschappelijke verklaring maakt dit in elk geval de weg vrij naar een allesomvattend vredes- en veiligheidsakkoord. Dus dat is inderdaad hoopgevend. En dan in eigen land zijn ouders ondertussen overtuigd van het smartphoneverbod op school. Dat is sinds september ingevoerd. Veel ouders waren in het begin sceptisch. Ze dachten dat de schermtijd op de gsm gewoon zou vervangen worden door schermtijd op een laptop. Maar intussen zijn 8 op de 10 ouders wel voorstander. En dat is opvallend, want ze merken eigenlijk weinig verandering aan hun kinderen. Niet meer of minder stress. De schermtijd neemt ook niet af en ze zien ook niet dat er minder online gepest wordt. We krijgen vandaag regelmatig buien, soms ook onweersbuien met hagel en veel wind en het wordt 18 graden.
0: Ik heb thuis zo'n laptopkijker zitten. Mijn kinderen hebben geen gsm-toestel. Ah, wel, ze hebben wel een iPhone voor als ik eens 8 minuten weg ben of zo om een brood te gaan halen. Dan hebben ze zo'n iPhone met van die grote knoppen erop. Kan je,
1: ah, ja, ja,
0: je hebt zo op de iPhone hulpbedieningstoegang. En dan kan je dan, dat is eigenlijk voor mensen met een beperking, en dan kan je zo zeggen, deze 4 apps die mogen werken. En dat is dan zo berichten en telefoon. En dus die gebruiken ze niet, want dat is niet interessant. Maar mijn zoon zit altijd op de laptop. Op
1: YouTube. Want daar kunnen ze alles doen dan.
0: Ja, op YouTube zit hij altijd Minecraft-filmpjes te kijken. En hij weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Moet ik hem laten doen en gewoon daarmee opvolgen? Moet ik daar toch een beperking op steken? Dat is niet gemakkelijk, hè?
2: Nee, omdat, ja, dat is zoals met heel veel dingen, hè. En, ja, kinderen kennen zelf nog geen grenzen.
0: Nee.
2: Dus of dat nu schermtijd is of chocolade eten of...
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja. Ja.
2: Allee, ja, jullie zijn de ervaringsdeskundigen, maar dan denk ik, als je er geen grens aan stelt...
0: Ja, is moeilijk.
2: Dan zou een kind ook 2 kilo snoep eten, bijvoorbeeld.
0: Oh, ja, ja, ja. Oh,
1: maar ja,
0: wat
1: dat het ook moeilijk is om te zeggen, ja, je mag dan 3 snoepen of 5 of 7.
0: Ja, ja.
2: Exact. Wat is dan de grens?
0: Oh, weet je, wat mijn truc altijd is zeggen tegen die mannen, jongens, ik weet het ook niet. Ja, ja, ik heb nu het gevoel dat je er te veel op hebt gezeten, maar ja, weet ik veel. Ik ben ook maar voor de eerste keer papa.
1: Maar daarmee is het niet opgelost.
2: Is dat een truc of gewoon zwakte?
0: Eerlijk. Gewoon eerlijkheid. Eerlijkheid. Ik had gisteren nog zoiets... Allee, nu zijn we aan het afwijken misschien, want we moeten de files doen. Maar ik stond gisteren nog bij de fietsmaker. Ja. Ik ging een fiets kopen voor mijn zoon. En er moest nog een spatbord op. En mijn zoon zei, waarom? Het regent toch niet? Laat ons nu gewoon vertrekken, want hij wou erop fietsen. En ik moest lachen en de fietsmaker moest ook lachen. En het zit toch allemaal dezelfde, zei de fietsmaker. En mijn zoon zei achteraf, ja, ik vond het echt niet fijn dat jullie me aan het uitlachen waren. En ik zei, ja jongen, ik vind dat ook mega moeilijk, want ik wil dat je gedacht zegt, maar ik wil ook niet dat je schaamt, snap je? Eigenlijk zorg ik ervoor dat hij zich schaamt, en waardoor hij dus gaat zwijgen. Ja, zo moeilijk.
2: Maar ja, dat is dan weer leren moeilijk omgaan met een beetje plagerij, niet per se pesten en die grens ontdekken, maar ja, dat is ook... Ja.
0: Ah wel, dat heb ik hem dan uitgelegd, maar dat is moeilijk, hè. Dat is niet...
2: Ja.
0: Dat is, ja, moeilijk. Zijn er eigenlijk files?
2: 4 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen E17 tussen Sint-Niklaas-West en Haasdonk staat op dit moment de langste file. Daar is een ongeval gebeurd. 50 minuten extra rekenen. E313 tussen Herentals-West en Mommelgem. 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 13 minuten extra. En richting Brussel E40 tussen Aalst en Afligem een kwartier extra.
0: De weg van het leven is lang en hobbelig. Probeer veilig te rijden. Miles Smith en Niall Horan komen eraan.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Multitasken is veel dingen tegelijk half doen.

0: moeilijk, hè, dat levenspad. Probeer veilig te rijden. Durf af en toe eens een bocht te nemen. Miles Smith, Miles Horn. 7:08. Goedemorgen. Gisteren hadden wij Aaron Blommaert te gast met een meisje dat hij leerde kennen toen ze naast hem kwam staan aan de microfoon. Hij was een liedje aan het schrijven, het was gezellig. Hij wilde wat dingen inzingen, zo van, zullen we wel eens een keer wat zingen wat we hebben geschreven? Zo wat, hè? En ineens kwam dat vreemde meisje dat in de hoek zat, kwam naast hem staan in de vocal booth. En hij dacht, oké, en wie ben je? Ja, maar, huh? Achteraf bleek dat hij heel de tijd al aan een duet aan het werken was. Zonder dat hij het door had. Het resultaat van Aaron Blommaert en dat meisje, die twee stemmen samen, hoor je zo. De live versie van Tranen van Goud komt eraan na Lighter van David Guetta, Galantis en 5 Seconds of Summer.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: af. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
4: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wauw, je zegt goed.

0: IKEA.
1: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Maarten en Dorothee.
7: Je dag

0: Galantis. 5 Seconds of Summer. En David Guetta. Leider, 6 uur 44.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: In de stripwinkel kan je vanaf vandaag een speciale Suske en Wiske strip vinden in manga-stijl. Oh. Die typische populaire Japanse tekenstijl met zo bijvoorbeeld hele grote ogen van de personages vaak. En in de strip maken Suske en Wiske een explosie mee in Tokio, waardoor ze terechtkomen in een parallelle versie van Japan.
0: Okay.
2: Ja, en dan proberen ze dus opnieuw thuis te geraken. Maar ik ben wel zo benieuwd om het eens te zien. Suske en Wiske in manga-stijl.
0: Ik vind dat wel leuk, dat soort experimenten. Probeer het gewoon eens. Ah ja, waarom niet?
2: Ja, natuurlijk. Ja, en we zijn ook wel echt een stripland. En ja, in Japan is manga heel populair. Dus, allee, het kan maar elkaar inspireren, hè?
0: Uiteraard. Lisa uit Melle stuurt een tof berichtje in de Q-app. Sinds 31 oktober 2000 zou er altijd minstens één mens in de ruimte geweest zijn. Dat betekent dus dat sindsdien de hele mensheid nooit meer samen op aarde was.
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Altijd van iemand, ja, het ISS, hè, het Space Station.
2: Onder andere.
0: Moet bemand worden.
2: Vind ik leuk van die dingen. Daar kan je toch echt. Dus de voorbije slordige 26 jaar zijn we nooit meer met z'n allen op de aarde geweest.
0: Ja, ja.
2: Dat is toch leuk om te beseffen.
0: Zoals een astronaut die een foto neemt van alle 6 miljard of 7 miljard mensen. Zo. Ja, dat is toch. Ja.
2: En die dan zegt van, hé, je staat op de foto.

0: foto.
1: Ja.
0: Ja, je hebt ook zo van die foto's van de volledige Melkweg.
1: Ja.
0: Waarbij dan staat, als je op die datum leefde, hè, wanneer de foto is genomen, dan sta je op deze foto. Dat is ook iets dat alleen astronauten kunnen ervaren. Dat was nu onlangs toen ze toch zo naar de maan zijn gegaan.
1: Ja, ja.
0: Rond de maan is beter gezegd. Het gevoel van... Ja, het overzicht op de aarde. En wat zijn we toch klein en kwetsbaar hier zwevend in de ruimte. En
1: absoluut.
0: Die komen dan... Ja, terug met een gevoel van, waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig? Als het dan gaat over...
1: Ja, dan heb je ineens zin in wereldvrede.
0: Ik denk dat iedereen daar zin in heeft, maar voor hen wordt dat dan ineens heel bevattelijk. Hè?
1: Ja,
0: waar zitten we nu ons ruzie over te maken? Je zou eens moeten weten hoe het eruit ziet van daarboven.
1: Fantastisch toch? Ja. Over Aaron Blommaert zijn we de voorbije 24 uur meer te weten gekomen dan we hadden gewild. Dat is voor zo. Nog geen 24 uur geleden was hij hier samen met Zoe Levi om hun duet Tranen van Goud live te brengen. Daar gaan we nu nog eens samen van genieten.

0: Zoe Levi en Aaron Blommaert helemaal live gisteren bij ons. Tranen van goud. Eerste duet van Aaron.
1: Ja, al vertelde hij hier gisteren dat hij eigenlijk helemaal niet wist dat het een duet zou worden.
0: Maar wat een verhaal.
1: Gelukkig was Zoe wel op de hoogte. Dat is opgetreden in Leuven en ze was toen gecharmeerd geraakt door het Vlaamse publiek.
2: Toen zei ik dat, van, kunnen we niet samenwerken met een Vlaamse artiest? En een week later zat ik toen met Aaron in de studio, maar Aaron was niet zo op de hoogte als ik, volgens mij, wat we gingen doen.
3: Ik wist, dat het mijn duetje was.
2: Geen idee, die jongen.
3: Want ik weet dat jij daar zo in de hoek van de kamer zat. En ik dacht ook de hele tijd, wie is dat meisje?
2: Ja, letterlijk.
3: Maar en we beginnen die song te schrijven en we beginnen dat in te zingen. En dan kwam jij erbij en zo. En dan dacht ik, oh, amai, die klinkt goed. En dan kwam ik het pas te weten, ja, eigenlijk.
1: Ik vond het wel mooi dat ze zo eerlijk waren.
0: Ja, ik vind dat verfrissend. Zodat je gewoon zegt van, zo maken we muziek.
1: Ja, maar ja,
0: dat is niet zo van één artiest die zo peinzend aan zijn schrijftafeltje zit en dan, oh ja, ik heb iemand leren kennen en oh, kunnen we samen even, oh, dat zou prachtig zijn. Nee, gewoon management samenzetten, hup, boom, kijken wat er gebeurt.
1: Het zal niet per se altijd zo gaan, maar als het zo gaat, is het tof dat het gewoon verteld wordt.
0: Het was echt, ook omdat ze elkaar echt graag hebben, het is echt een goede klik tussen die twee en ze vertellen gewoon eerlijk hoe ze elkaar hebben leren kennen en het is een goede song, dus I don't see the problem. Ik vind dat echt heel fijn.
1: We kennen Aaron al vrij goed. Nu, gisteren kwamen we eigenlijk iets te veel te weten.
0: Ja.
1: Met dank aan de zus van Aaron. We hadden haar een paar vragen gesteld.
0: Wat is de raarste gewoonte van Aaron? Het antwoord van je zus. Willen we je niet onthouden? Luister goed.
4: Als Aaron een scheet laat,
3: dan
4: durft hij dat thuis wel eens op te scheppen met zijn hand. Maar ja, dat klinkt nu heel raar, maar als in van, hij wil het ons dan laten ruiken. Dus hij neemt het precies in een kommetje in zijn hand en schuift het dan onder onze neus.
3: Stop! Dat gaat niet!
0: Aaron, dit kan toch niet?
2: Dit is heel goor.
1: Ja,
2: maar dat kan je niet maken.
0: Het is ook mooi dat we in
3: al de mogelijke seksappeal die ik had, is weg.
2: Helemaal verdwenen.
3: Ik ga het nooit bij jou doen.
2: Nee, ik hoop het niet, Aaron, nee.
1: Oh nee, nu gaan zo de echte fans dat willen, Aaron.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Dan pot je ook nog.
1: Ja. Please, ik wil ook.
0: Hij heeft bij mij al het kommetje gedaan en bij u nog niet. Ja. Nou, dat is toch een voor en een na, hè. Ik bedoel, dit kan je niet onthoren, natuurlijk. Hè.
1: Nee.
0: Katy Perry in de ochtend van Q Music. Het is 8 voor 7. Dit is Last

0: Maarten en Dorothee. De teletijdmachine van Jens den Donker.
1: In 1966 zaten er twee beklaagden met een zeer bijzondere band in de rechtbank van Miami. De uitkomst van die rechtszaak is op zijn minst gezegd opmerkelijk te noemen. Waarom dat zo is, vertel ik u straks rond 7:15.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
12: Goedemorgen, iets van 7 krijg je van Delphine.
13: Goedemorgen.
14: We blijven meer online kopen. Vorig jaar alles samen voor €18 miljard. Of een goede 5% meer dan het jaar ervoor. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops. Zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
15: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer. En meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
14: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. 8 op de 10 ouders zijn nu voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat heeft de Vlaamse ouderenkoepel bevraagd. Dat verbod is sinds dit schooljaar ingevoerd. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op hun laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. Maar ouders merken niet meer of minder stress bij hun kinderen en ze merken ook niet dat er minder online wordt gepest. Bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor wordt er sinds dinsdagavond gestaakt. Ook de ochtendploeg ging niet aan het werk. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. 4.500 mensen zijn daar economisch werkloos. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici de baan op, omdat er dit jaar al dubbel zoveel klachten kwamen over internetproblemen dan begin vorig jaar.
16: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
14: TV-gezicht Margriet Hermans wordt woensdag begraven op de kolonie in Merksplas in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72 jaar. Israël en Libanon zijn het eens over een nieuw tijdelijk staakt het vuren in de oorlog in het Midden-Oosten. Het is beslist na 2 dagen onderhandelen in de VS. Het staakt het vuren hangt wel vooral af van wanneer de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon zijn aanvallen stopt. Over 3 weken zitten de onderhandelaars nog eens samen. En het is intussen niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou eigenlijk gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar hij had problemen met zijn visum en mocht het vliegtuig daardoor niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen en Elouadi te laten meespelen. spelen tijdens de eerste match van Marokko. Dat is op 14 juni tegen Brazilië. Het wordt een wisselvallige dag vandaag bij 18 graden. Morgen iets minder buien, ook zonnige periode dan en maximaal rond 16 graden.
13: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E17 tussen Waasmunster en Haasdonk. Daar moet je een uur extra rekenen. Enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem ook 20 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, daar moet je 12 minuten extra rekenen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 12 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
12: Het gevoel van thuis te komen als je lang bent weggeweest. Ed Sheeran kan het zo mooi omschrijven. Castle on the Hill. When I was 6 years old.

0: Ik zei het al, ik heb dat met de A12. Het gevoel dat je thuiskomt of met die eerste Belgische reclame aan de piscijn in de luchthaven. Dat je zo uit het vliegtuig stapt en dat je zo die Belgische reclame ziet en dat je denkt, ah, ik ben thuis.
1: Het is donderdag 4 juni.
2: Het gemiddelde rusthuis is €570 duurder dan het gemiddelde pensioen. Goh. De kloof tussen de twee bedragen is opnieuw groter geworden. Ja, en normaal gezien zou je kunnen denken, ja, rusthuis, waar beginnen ze nu over? Maar ja, met al dat nieuws rond de pensioenbesparingen, is dat toch wel goed om vroeg te weten, hè? Want €570 duurder dan het gemiddelde pensioen, dan moet je vlot beginnen sparen nu al.
0: Goh. Ja. Moeders lopen 2 keer meer kans op burn-out of depressie dan vaders. En het verschil wordt nog groter als er meer kinderen onder de 7 jaar in het gezin zijn. Belangrijkste reden ligt bij de ongelijke verdeling van de zorgtaken.
2: De spullen van acteur Matthew Perry die worden morgen geveild. Hij speelde jarenlang Chandler in Friends. Hij is 3 jaar geleden gestorven door een overdosis. En er worden onder andere bijvoorbeeld een gesigneerd script van Friends daar geveild. En de opbrengst gaat naar de Matthew Perry Foundation, een goed doel dat ook steun biedt aan mensen met een verslaving.
0: En we zijn helaas opnieuw onder de indruk van iemand die heel geliefd was, waar we afscheid van moeten nemen op alle voorpagina's vanochtend, Margriet Hermans.
2: Ze is overleden aan de gevolgen van een agressieve, snelgroeiende kanker. Die werd pas eind april vastgesteld, maar sinds half mei was ze daarvoor al opgenomen in het ziekenhuis. En ze wilde ook zelf haar levenseinde in handen nemen. Ze heeft gekozen voor euthanasie. En in het laatste nieuws bijvoorbeeld zijn er echt verschillende pagina's aan haar gewijd. Ze had een fantastische carrière natuurlijk, die ook volledig wordt opgesomd. Ze was heel geliefd.
0: Ja, tuurlijk. In de 90's was ze al heel populair, maar ook de jongere generatie van nu leerde haar een paar jaar geleden heel goed kennen. Toen ze jurylid was in De Slimste Mens ter Wereld, toen ze meedeed aan Liefde voor Muziek. En toen kwam ze ook nieuw binnen in de Foute 728.
3: Lekker blijven hangen.
0: Dit was toen live hier in de studio.

0: hangen.
1: Dat is heel erg fijn. Ja. Ja. Oh, ik denk dat iedereen gisteravond is geschrokken dat het zo snel is gegaan. Wim uit Ravels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jij bent ook geschrokken. Jij zag haar vaak.
2: Ja, ik zag ze wel redelijk vaak bij een bakker of in de supermarkt. Maar ja, het was echt wel... Ik was er wel van aangedaan, dat wel. We babbelden wel met elkaar, maar eigenlijk gewoon zoals iemand bij de bakker tegenkomt. Hè.
1: Ik kan me voorstellen dat dat iemand is die je dag echt goed kan maken. Gewoon zo bij de bakker.
2: Ja, toch wel. Want zoals ze op tv is, zo is ze nog meer in het echt. Ze is echt gewoon vriendelijk en gewoon, ja... Ik kwam ze even geleden met mijn zoontje tegen. Mijn zoontje was ook grote fan van. En ik had ze gezegd. En ze was echt heel blij. Heel spontaan. En de zoon was het, vond het. Ja, die was helemaal van zijn melk.
1: Het is iemand die gemist zal worden. Hè? Daar ook in Ravels, dat is duidelijk.
2: Ja, sowieso.
1: Wim, dankjewel voor je herinneringen. En we willen je toch een hele mooie dag wensen.
2: Oké, dankjewel. Jullie ook. Hè.
1: Kygo,

0: was somebody else. Gisteren moest Jens nog van Antwerpen naar Bornem reizen. Hij stond in het CC met zijn show over de romantiek. Vanochtend reist Jens samen met ons terug in de tijd. Hij is hier iets over 7:30.
1: Donderdag 4 juni, als je vandaag jarig bent. Proficiat, je bent samenjarig met de dochter van de Britse prins Harry en Meghan Markle, Lilibet, die wordt 5. Chris van Tongelen van de Romeo's, die wordt 58. En hij is er ook bij op de Foute Party eind deze maand. En Pascal Nassas, die eet vermoedelijk iets van kikkererwtentaart met zeewier of zo, want die wordt vandaag 56.

0: Angelina Jolie.
1: Wereldberoemde actrice. Je kan niks winnen. Dus doe gewoon even voor de fun.
2: Een gokje.
3: Ja, ik weet wel waar het in de buurt zal zitten, maar moeilijk.
1: Ja, je weet, ja, ze is lang geleden al begonnen met acteren, maar hoe oud was ze toen? Ziet ze er jonger uit dan ze is? Of is ze eigenlijk jonger dan jij denkt dat ze is? Kan alle kanten uit. Enfin, laat maar komen in de QR.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoop, man!
5: Kom,
6: laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech?
11: Ja, wat?
12: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Oh nee.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Caraïbisch blauw
16: of tropisch groen.
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
18: Vanavond bij VTM trekken Jacques en Axel nog één keer naar de rommelmarkt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 vind je Tourist Slam C tussen de diehard voetbalsupporters in de harde kern. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Angelina Jolie, wereldberoemde actrice.
1: Björn uit Jabbeke die stuurt, ik denk dat ze 60 wordt. Marie uit Genk die stuurt, ik denk dat Angelina Jolie rond de 50 jaar is geworden. Voilà, meteen een kloof van 10 jaar.
2: Voilà.
1: Dat maakt haar inderdaad ideaal voor dit spelletje. Mario uit Antwerpen die stuurt, mijn eerste gedacht, 57. En Karen uit Medelbeke die denkt, 49.
0: Zo, het zal toch ouder zijn, denk ik.
1: Ik zou 53 zeggen.
0: Ja. Of 54 of zo, ja. Ja.
1: Ah, ik dacht dat jij het al wist. Dat...
0: Deze wordt 51, blijkt.
1: Oké. Okay.
0: Dat is toch eigenlijk jong. Voor een carrière die zij al heeft gehad.
1: Tuurlijk.
0: Het is 51 jaar Angelina Jolie, mocht je ze tegenkomen. Zeg proficiat.
3: Vier op een rij.
0: Laurent uit Antwerpen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Word jij ook jonger geschat?
4: Ik weet het niet, eigenlijk. Ik hoop het.
0: Je bent een neuroloog, dus je houdt je bezig met hersenen, ruggenmerg, zenuwen, spieren. Dus jij weet natuurlijk als geen ander hoe je dat lichaam en jouw hersenen dan specifiek fit houdt.
4: Denk ik. Een neuroloog in opleiding nog. Dus nog een jaar. En ik denk dat ik een beetje hetgene doe dat iedereen probeert te doen. Voldoende proberen ontspannen en... kijken hoe ver dat mij brengt.
0: Ja, en lukt dat? Want neuroloog in opleiding, is dat dan dat je eigenlijk gewoon al in een ziekenhuis werkt, maar zo nog niet de juiste titel hebt?
4: Ja, dus eigenlijk na je basisopleiding is dat specialiseert je verder of gaat je verder als huisarts in opleiding. In dit geval is dat dan specialisatie en dan heb je, ja, je werkt eigenlijk onder supervisie van de neuroloog.
0: Ja, ja, ja. Maar dat zijn toch stevige uren, want ja, hersenen die het laten afweten, dat is niet van 9 to 5, hè?
4: Ja, nee, dat is geen enkele van de specialisaties in 9 to 5. Dus het is pittig, maar het is wel aangenaam.
0: Nu, jouw hersenen komen wel van pas natuurlijk, het is te zeggen. Je moet je vooral focussen op die van Dorothee Douwe. Zij gaat nu luisteren naar Q-Foute Radio. En jij gaat 4 associaties geven bij 4 woorden die ik je zeg. Veel succes, ik begin met stek.
4: Stek?
0: Ja.
4: Als een biefstuk of zo.
0: Het wordt gespeld STEAK.
4: Ah ja, frieten.
0: Oké. Okay. Schrift.
4: Pen.
0: Pen, oké. Okay. Italië.
4: Pizza.
0: Deksel.
4: Pot.
0: Oké. Okay. Ik zwaai naar Dorothee en als ze mij ziet...
1: Yes.
0: Dan kan ze ons opnieuw horen. Stek.
1: Als in
0: STEAK.
1: Friet.
0: Ja, dat kunnen we goed. U had frieten gezegd.
1: Ah ja, ik dacht gewoon zo, stekfriet. Dat vind je toch vaak zo, hè?
0: Ja, schrift.
1: Oeh. Letters.
0: Ja, pen. Ja. Italië.
1: Pizza?
0: Ja, ik dacht dat je land ging zeggen, maar jullie zeiden allebei pizza.
1: Aha.
0: Deksel.
1: Ah, potje?
0: Ah ja, potje. Ja.
4: Ja, close.
1: Toch een vrij goede neurologische connectie.
0: Ja.
1: Ja, daar ging het neurologisch fout. Ja.
0: Het ging even fout met de verbindingen. Goed, oké. Okay. Helaas, niks aan te doen. Je krijgt natuurlijk wel die prachtige troostprijs. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beter Bed. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
4: Dank u wel.
0: Dank u wel.
3: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed. Je dag is goed.
5: Hey, I'm Shakira.

0: Zoo, Shakira, 7:30. Kort nieuws, Delphine, er blijven meer pakjes besteld worden online.
1: Ja, we shopten ook vorig jaar meer online dan het jaar ervoor. Een goede 5% meer. Maar de Belgische webshops die zagen hun omzet wel maar met een goede 3% stijgen. Dus we kopen vooral op buitenlandse webshops. Zoals Shein of Temu, die zijn goedkoop. Maar wel niet altijd even kwalitatief of veilig. En medewerkers zouden ook kledij maken tegen hele lage lonen voor hele lange dagen. Dus dat is oneerlijke concurrentie voor onze Belgische winkels. Die dat op lange termijn mogelijk niet gaan overleven of werknemers moeten ontslaan, bijvoorbeeld als wij vaker in het buitenland blijven kopen. En iets anders, rusthuisbewoners die moeten nu al gemiddeld €570 per maand bijleggen om een rusthuis te kunnen betalen. De kloof tussen het pensioen en wat een rusthuis kost is weer groter geworden. Een maand rusthuis kost nu gemiddeld €2.360. En dat is dan nog zonder dokterskosten of kosten voor wasserij of een tv-abonnement. En daarom vraagt ouderenvereniging Okra een structurele oplossing. Denk aan tarieven die gelinkt zijn aan het inkomen.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Zeg Maarten, hoe is het eigenlijk geweest met de spreekbeurt van Leon?
0: Ah, ja, goed. Hij zei dat het goed was over de hagelbollen. Ja, de hagelbollen die gevallen zijn in de regio, puur Sint-Amand. Hij zei, ja, het was goed, het was perfect, hij was content. Dus we zullen zien of het resultaat nu ook goed is. Maar
4: en heeft hij interesse om ook weerman te worden, bijvoorbeeld?
0: Dat denk ik niet, nee.
3: Nee? Nee. Mijn dochters ook niet. Dat lijkt precies toch niet zo'n interessante job.
0: Hij is meer gevonden.
3: Gelukkig hebben ze toch een paar van die nerds gevonden die dat dan toch doen.
0: Oef. Hij wil voorlopig nog heel cliché politieman worden. Dus we zullen zien hoe dat evolueert. En hij is heel erg geïnteresseerd in Minecraft.
3: En ja, oké, maar politieagent, dat is nu toch ook de ideale job niet meer. Hè? Het respect naar politie toe is wat verminderd. Hè?
0: Ja, we zullen zien wat het wordt.
3: Je hebt er ook van die nodig, natuurlijk. Hè? Dat is een feit.
4: Ook van die nodig, ja.
0: We hebben niet alleen weermannen nodig, dat is waar.
4: Anders is Minecraft ook een mooie job, hè?
0: Ja, die mannen waar hij naar opkijkt, die verdienen daar geld mee.
4: Ah, zo van die professionele gamers op toernooien, dat soort mensen.
0: Nee, van die vloggers, hè. Van die vloggers.
4: Ah.
0: Ja, die zitten dan hun eigen hoofd zo rechts onderin zo, en die zitten dan heel de tijd Minecraft tegen elkaar te spelen, hè.
3: Hè? Oké. Nieuw voor mij.
0: Ken je dat niet?
3: Nee,
0: hij kijkt de hele tijd naar Alex Klein. Dat is zo zijn... en daar wilde dan ook een merch van en zo. En ja, Frank.
3: Kan je mij volgen?
0: Dat is niet erg, Frank. Dat moet ook niet.
3: Dus dat.
0: Je moet gewoon zeggen of het gaat regenen vandaag. Dat is een beetje,
3: dat is mijn job, gelukkig. Ja, voilà. Ja, dat kan ik nog altijd. Dus voorlopig lukt dat nog allemaal. Vandaag niet zo goed, hè. Dus op dit moment toch hier en daar al een paar buitjes. Veel wolken. In de loop van de dag gaat de atmosfeer onstabieler worden. Krijg je toch nog felle buien. Al dan niet ook zelfs met onweer. Zelfs windstoten zijn ook mogelijk. Redelijk wat wind toch wel. Tijdens de passage van de buien vooral dan toch. En dat bij temperaturen die toch ondermaat zijn. Hè. 18 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ongeveer hetzelfde scenario, dus qua temperaturen sowieso koud, in loop van de dag buien. Iets minder intens dat wel, in vergelijking met wat we vandaag op ons bord krijgen. En dan het weekend, zaterdag in loop van de dag meer en meer bewolking. Het gaat af en toe wat regenen. Heel misschien zondag, met een beetje geluk dat het wel grotendeels droog blijft. En dat we zelfs in de loop van de dag ook wat zon krijgen. Dus zondag is een betere dag van het weekend. 20 graden kan het dan worden.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
3: Tot straks.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
4: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de enige 10 tussen Brecht en Antwerpen Noord moet je 35 minuten extra rekenen. E19 tussen Herentals West en Wommelgem 25 minuten erbij tellen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen West 23 minuten extra. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout ook een kwartier extra.
0: Yes, de donker komt eraan.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Olivia Dean en So Easy. Het is 7:30. Goedemorgen.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen.
0: Wij zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Heb je misschien interesse om mee te doen?
2: Wacht, als je zegt, wat bedoelde iemand die dan aan de lopende band oneerbiedige voorstellen doet?
0: Exact. Dat is waar we naar op zoek gaan.
3: Voilà. Dus, nee.
2: Wat?
3: Ja, het is de bedoeling dat één luisteraar op de Foute Party eind deze maand het Foute Anthem zingt.
2: Oké. Okay.
3: En ja, daar gaan we naar op zoek op alle foute werkvloeren in Vlaanderen. Hè.
2: Ja,
3: ken je iemand op de werkvloer die echt top zou zijn om op te treden op het grote podium van de Foute Party? Daar zijn we dus.
2: Oké, ik bezorg jullie mijn persoonlijk lijstje vanavond nog. Want ik ken wel wat fout volk.
3: Okay. Ja, van bij jou op de werkvloer.
2: Van onder andere. En van ik ken wel wat figuren.
3: Oké, maar je hebt ook wel ervaring met, naast niet altijd ervaren zangers staan, bij de Masked Singer bijvoorbeeld.
2: Ja, maar chinchillas nog wel echt alles.
3: Positief of negatief? Maar ja, natuurlijk. Ja, je gaat nooit meer zelf kunnen meedoen aan de Masked Singer.
2: Nee.
3: Maar zou je dat tof vinden zoals nu dit bijvoorbeeld? Stel nu, we vragen Jens, wil je het Foute Anthem op de Foute Party zingen?
2: Ik heb ooit echt een verbod gekregen van mijn vrienden. Ik ben ook denk ik de enige mens ter wereld, denk ik, die is buitengegooid in een karaokebar.
3: Is dat echt?
2: Ja, nee, dat is echt waar. Dat is lang geleden, was mijn studententijd. Maar dat was echt zo gruwelijk, dat ze gewoon hebben gezegd van, maar dit kan echt niet meer. Ik stop nu met zingen.
3: Wat heb je toen gezongen?
2: I Did It My Way, Frank Sinatra. En dat was blijkbaar zo'n aanval op het concept muziek, dat ze mij gedwongen hebben om daar meteen mee op te houden.
0: Nogthans is de boodschap van het liedje wel echt, I did it, maar ik heb het op mijn manier.
2: Maar ik mocht het niet op my way doen.
3: Nee. Dus dan zullen we het misschien vanochtend bij tijdreizen houden.
2: Zeg baby's, hebben jullie toevallig zin in een good old-fashioned rechtbankdrama?
0: Oh yeah.
3: Altijd.
2: Let's go.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Brothers, Love Me to Heaven.
1: Maarten en Dorothee.
0: Morgen rond deze tijd gaat een eerste bekende gast zijn of haar favoriete Disney-lied zingen hier in de show.
2: Als jij kan raden wie aan het zingen is, dan maak je kans om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs. Hoe dat ongeveer gaat klinken, wat je mag verwachten, daar hebben we het zo over.
0: We moeten eerst nog ergens naartoe.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
2: Jens, nog eens goedemorgen.
3: Een zeer goedemorgen. We gaan dus samen naar de rechtbank.
2: Ja,
3: let's go.
2: We staan zelf niet voor iets terecht of zo.
3: Nee.
2: Het is geen dagvaarding.
3: Rustig blijven. Nee. We gaan gewoon even gaan genieten van andermans plezier.
2: Oké.
3: We zijn vandaag 17 januari 1966 en we zijn in de rechtbank van Miami, Florida. Het zit hier afgeladen vol. Op de beklaagde bank zitten twee mensen. De eerste is Candice Mosler. Haar bijnaam is Candy. Dat was vroeger een model en nu is ze een bekend society-figuur. En naast haar zit haar neef Melvin.
2: En waar worden ze van verdacht?
3: Ze worden verdacht van de brutale moord op Jacques Mosler, de man van Candy. Een bankier met een vermogen van $33 miljoen.
0: Dat is genoeg geld voor een motief, denk ik dan.
3: Een motief hoeven we inderdaad niet ver te zoeken. Wat ook niet bepaald helpt, is de eerste getuige die wordt opgeroepen. Dat is de man die nu vooraan komt zitten. Dat is de notaris van meneer Mosler, de man die dus juist vermoord is.
4: Do you solemnly swear that the testimony you are about to give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth? So help you God.
3: En meneer de notaris vertelt dat het slachtoffer kort voor zijn dood naar hem kwam omdat hij wilde scheiden van zijn vrouw. Hij dacht namelijk dat ze vreemd ging. Waarop de notaris hem aanraadde om dat vooral niet te doen, omdat hij zo de helft van zijn fortuin aan Candy zou moeten schenken.
2: Dat zijn zo van die dingen. Ja, dat is toch te toevallig.
0: Ja, dat vind ik toch ook.
3: Ja, inderdaad. Ze zijn hier ondertussen bijna klaar met het verhoor. Maar voor de notaris mag beschikken, heeft de meneer de juge nog één vraag voor hem.
4: Did Mr. Mosler also say with whom he suspected his wife was having an affair?
0: Oh.
3: Ja, hij,

0: Vraag dus, heeft meneer Mosler ook verteld met wie hij vermoedde dat zijn vrouw een affaire had? En jullie voelen het al langen. De notaris heft zijn arm op en wijst naar onze Melvin.
1: Order.
2: Oh, wacht. Jij had nu toch gezegd dat die Melvin dat de neef was van die Candy?
0: Ja.
3: Oei. Mogen we dat incest noemen?
0: Ja, dat mogen we zeker incest noemen.
3: Dus ja, maar wacht, het is sappiger met die minuutantwoorden, hè?
0: Jazeker, en nu worden ook de rechercheurs aan het woord gelaten en ook zij steken Candy en Melvin in nog nauwere schoentjes. Want, zeggen ze, toen we een eerste ondervraging deden bij Candy, zei ze dat ze dacht dat het een overval moet zijn geweest die uit de hand was gelopen. Maar dat is een piste die de rechercheurs zelf niet geloven, omdat Jacques Mosler met meer dan 30 messteken om het leven is gekomen.
2: Maar kan het dan geen overval zijn?
0: Nee, omdat iemand zo vaak toetakelen als je er vlakbij staat vooral voorkomt bij passionele moorden. En wanneer ze dat voorleggen aan Candy...
3: verandert zij waarschijnlijk haar verklaring.
0: Je kon het alweer raden. Van het ene moment op het andere is Candy niet meer overtuigd van een overval, maar zegt ze dat ze al lang vermoedde dat haar echtgenoot eigenlijk gay was en dat de moord wellicht was gepleegd door zijn minnaar.
3: Wacht, dus nu hebben we eigenlijk een dubbel motief. Passiemoord en een gigantisch fortuin. En dan zijn er nog verklaringen die elkaar allemaal tegenspreken.
2: Het ziet er niet zo goed uit voor Candy en haar lief. En haar neef, haar lief.
3: Ja, dat is hetzelfde eigenlijk. Ja, haar neef lief. Nee, lief neef.
0: Klopt.
3: Ja.
0: Dat zouden denken, maar plots werpen de advocaten van Candy een tegenargument op dat de rechtszaal toch weer verdeeld. Want, zeggen ze, Candy leefde al, zolang dat ze niet meer samenwoonde met Jacques, van een wekelijkse toelage van $5.000 die hij betaalde. Dat zou in onze tijd grofweg €40.000 zijn per week.
3: Daar kan de mens al van rondkomen.
0: Ja, daar kunnen van rondkomen. En dat is exact het punt van de advocaten van Candy. Waarom zou onze cliënten in hemelsnaam het risico lopen om iemand te vermoorden voor zijn kapitaal als ze er ieder jaar sowieso al $250.000 van krijgt?
3: Ja.
2: Ja, ik moet nu wel toegeven, it makes perfect sense.
0: Ja.
2: Nee?
0: Zeg maar bon, terwijl we wachten op de uitspraak, wat denken jullie, schuldig of niet?
2: Ja, het is wel heel erg duidelijk dat het niet de gay lover was.
3: Nee, dat niet, hè?
2: Dus ik denk wel dat het, denk wel dat ze...
0: Oh, ze maken zich klaar voor een...
2: Oh, sorry. Oh,
4: it is the judgment and sentence of this court that you are not guilty.
0: Ja, je ziet het. Ze vallen elkaar in de armen en ze wandelen hand in hand naar buiten.
3: Maar dus, ze is onschuldig. Ze heeft haar man niet vermoord voor al dat geld. Dus ja, dan denk ik, eind goed, al goed.
0: Ja, het is te zeggen, ze is onschuldig bevonden.
2: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ze ook effectief onschuldig is.
2: Beetje zoals O.J. Simpson eigenlijk. Zo.
0: Ze wandelen wel als vrije mensen naar buiten. En van zodra ze terug op straat staan, worden ze natuurlijk bedolven onder de reporters. Met heel veel vragen. Veel mensen waren niet overtuigd van hun onschuld. Daar kregen ze vragen over. En uiteraard ook over hun relatie. En daarop antwoordde Candy, well, nobody's perfect.
3: Oh.
2: Ja, wat een verhaal.
3: Want het is niet omdat ze onschuldig is of onschuldig bevonden voor de moord op haar man, dat ze die relatie met haar neef niet heeft. Dat is eigenlijk wel...
0: Nee,
3: ja, voilà.
0: Die geeft ze zelfs gewoon een grift toe.
3: Ik ben heel blij dat we terug in 2026 zijn. Misschien hebben we even een plaatje nodig om te bekomen.
0: Misschien wel. Hè? Dat snap ik.
3: Tot volgende week.
0: Yo.
5: Beluister de Teletijdmachine van Jens den Donker ook als podcast. Op qmusic.be, in de Q-app of in je favoriete podcast-app. Q-music.

0: Lost Frequencies. So much beauty around us. En hij heeft verdorie gelijk. Jesse Donker net gehoord met de teletijdmachine. Als iemand ervaring heeft met zingende BV's herkennen, is hij het wel natuurlijk. Dus hij zou goed zijn in het spel dat we vanaf morgen spelen.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
2: We hebben dat vorig jaar ook gedaan. Dat was een magisch weekend. We hebben toen Mickey gezien. We kregen voorrang bij attracties. Ook echt de allerbeste plekjes 's avonds voor het vuurwerk.
0: Vanaf morgen zingt er elke ochtend een bekende gast zijn of haar favoriete Disney-nummer. Als jij raadt wie aan het zingen is, dan maak je kans om mee te gaan op 13 en 14 juni. Herman Verbrugge was een schitterende lumière uit Belle en het Beest.

als je weet wie het is, is het niet moeilijk natuurlijk. Probeer al eens. Wie zag hier een kinderdroom uitkomen als geest van Aladdin? I'm your major G. Dat is niet makkelijk, hè?

0: Dit was Jelle de Beulen. Moet je goed concentreren. We hadden vorig jaar ook iemand die Supercalifragilisticexpialidocious zong. Oh, wie was dat nu weer? Dat was Anne Lemmes. De bewegelijke tong. En dan hadden we natuurlijk nog het weerduet.
1: Kom, dan maken we een sneeuwman. Of we gaan fietsen in de hal.
2: Wat voor gezelschap is de hoogste tijd?
0: Ja, die heb je meteen herkend.
2: Weerman Frank.
3: Onze weerman Frank en weervrouw Jacob Brokken, die samen een liedje uit Frozen hebben gezongen.
0: Ja, het is ook dat nieuwe deel. Van de sneeuwman die gemaakt moet worden.

0: We gaan het samen ontdekken. Een compleet nieuw stuk van Disneyland Parijs. Volledig in het teken van Frozen.
1: Dus vanaf morgenochtend opnieuw, elke ochtend een bekende zingende gast. Als je luistert en iemand herkent, dan maak je dus kans om met ons mee te gaan naar

0: When You're Gone. Het is bijna 8 uur. Goedemorgen.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Matthias uit Antwerpen heeft een tv-programma bedacht, dat gemaakt. En hij presenteert het ook zelf. Klinkt op zich niet extreem uitzonderlijk.
2: Nee, maar Matthias is amper 12 jaar. En hij is daarmee de jongste audiovisuele auteur die ooit geregistreerd is geweest bij Sabam. Hij vertelt ons hoe dat voelt om als 12-jarige zijn eigen programma op tv te zien. Dat doet hij rond 20 over 8.
0: En het bericht waarvan we wisten dat het ging komen, maar dat we niet zo snel verwacht hadden. Margriet Hermans is overleden. Rond 9:15 blikken we terug op haar leven met Erik Goens. Niet zo lang geleden was Margriet bij hem te gast in het huis. En na het nieuws vannacht ook al een mooi eerbetoon aan Margriet van Meteor.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
7: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Exact 8 uur, nieuws krijg je van Delphine.
9: Goedemorgen. We kochten ook vorig jaar weer meer pakjes online. Alle Belgen samen voor €18 miljard. Een goede 5% meer dan het jaar ervoor. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. En meer dan 6 op de 10 Belgen kopen ook op Aziatische webshops, zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
10: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij. En dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. Er zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop. En die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
9: Want de Belgische webshops dieven kochten maar 3% meer vorig jaar. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is nog zonder de dokterskosten of kosten voor een wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing. Denk aan tarieven die gelinkt zijn aan de inkomens. 8 op de 10 ouders zijn nu voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat heeft de Vlaamse ouderenkoepel bevraagd. Dat verbod is sinds dit schooljaar ingevoerd. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op een laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. Maar ouders merken niet meer of minder stress bij hun kinderen. Ze merken ook niet dat er minder online gepest zou worden. TV-gezicht Margriet Hermans wordt woensdag begraven op de kolonie in Merksplas in de Kempen, waar Hermans is opgegroeid. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72 jaar. Israël en Libanon verlengen hun staakt het vuren in de oorlog in het Midden-Oosten. Dat hebben ze samen laten weten na onderhandelingen vanuit de VS. Er zijn wel voorwaarden. Zo moet de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zich terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Over 3 weken onderhandelen Israël en Libanon verder over een definitiever staakt het vuren. En voetbal. Het Nederlandse nationale team vertrekt met weinig vertrouwen naar het WK later deze maand. Want het verloor gisteren met 0-1 van Algerije. Bondscoach Ronald Koeman bevestigde dat ze weinig agressief waren en dat er ook nog wat puntjes op de i moeten komen. Zondag 14 juni speelt Nederland zijn eerste groepsmatch op het WK. Dat is tegen Japan. Het wordt een wisselvallige dag. Lokaal felle buien en niet warmer vandaag dan 18 graden. En ook morgen en zaterdag wisselvallig bij 18 graden. Zondag dan iets droger en 20 graden.
0: Ik denk dat dat toch een verschil maakt. Als je zo verliest in eigen huis tegen Algerije, dat is zo. Zoe Levi zal ook niet blij geweest zijn, want die vertelde gisteren dat ze ging kijken.
2: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Daar moet je 35 minuten extra rekenen. Op de E313 gaat het traag tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een 30 minuten extra. E17 tussen Sint-Niklaas-Centrum en Antwerpen-West. 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Haarlem. Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. Richting Gent dan E17 tussen Lokeren en Gentbrugge 20 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten erbij tellen.
0: Music. Maarten en Dorothee. Hey, goedemorgen, fijn dat je luistert. Laat ons de dag starten met Fateless Vibes. BB Rexa, New Religion.

0: Bibi Rexha en Faithless. Goedemorgen, 6 over 8.
1: Het is donderdag 4 juni.
2: De Rode Duivels zijn compleet. Leandro Trossard heeft zich gisteren als laatste gemeld in Tubeke. En ja, Zeno De Bas die traint natuurlijk nog individueel door een blessure. Die mist al zeker de match tegen Egypte. Maar dus de gang is wel
0: ja, dat
2: compleet.
0: Is wel fijn. Ja, ja, absoluut. Terwijl de Rode Duivels zich verder klaarstomen voor het WK voetbal, doen de jonge Rode Duivels met spelers onder de 17 het heel goed op het EK U17 in Estland. Vanavond spelen ze in de halve finale tegen Frankrijk. En zondag staat de finale gepland. Ja, hopelijk dus ook met België.
2: Wel cool, hè?
0: En hopelijk ook voor de mannen die examens moeten doen. Dan moeten ze die niet doen, zeker. Ja, ik weet het niet. Als je onder 17 bent.
2: Is het soms een voordeel om een examen niet te doen? Want dan zit je dan vaak net met herexamens bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: of dan moet je het in de zomer inhalen. Dus ik weet niet of het dan altijd zo leuk is. Ja, in het nieuws met Delphine ook vanochtend. Belgische consumenten kopen steeds meer online. Vooral Chinese webshops profiteren daar dus van. Maar het zijn eigenlijk hallucinante cijfers die bijvoorbeeld ook in de krant staan. Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen.
0: Ja, het maar maakt onze economie kapot, was daar net ook in het nieuws. Hè. Dat is echt verschrikkelijk. Hè. Dat is echt, ja.
2: Het is ook, onoverzichtelijk niet te vatten. Hè. Dus elke dag 4 miljoen pakjes vanuit Azië.
0: Dat is gestoord.
2: In België.
0: Echt gestoord.
2: Dat is, ja, dat is echt waanzin.
0: En op alle voorpagina's vanochtend, ja, en terecht, heel grote foto's van Margriet Hermans. Ik denk dat iedereen gisteravond is geschrokken dat het dan toch zo snel is gegaan. Overleden aan de gevolgen van een agressieve, snel groeiende kanker, een zeldzame kanker ook, werd pas eind april vastgesteld, maar sinds half mei was ze daarvoor al opgenomen in het ziekenhuis. En ze wilde zelf haar levenseinde in handen nemen en ze koos voor euthanasie.
2: Ja, heel veel mensen reageren op het nieuws. In de Q-app ook heel veel berichten. Charlotte uit de Westkerken die stuurt: dit slaat bij mij echt in als een bom. Opgegroeid met Margriet, haar geweldige lach en persoonlijkheid. Veel sterkte aan iedereen die de geweldige kans had deze persoon ooit te mogen kennen of te ontmoeten. Katrien uit Geel die stuurt: Margriet leerde Vlaanderen om positief te blijven, ondanks alle tegenslagen en commentaar. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie samenvatting van wie Margriet was.
0: Ja, want er waren wel wat tegenslagen, er was ook wel wat commentaar, maar ze had ook een fantastische carrière en ze was ook heel erg geliefd. In de 90's was ze al heel populair, maar ook de jongere generatie leerde haar een paar jaar geleden kennen, toen ze onder andere jurylid was in De Slimste Mens ter Wereld en ook toen ze meedeed aan Liefde voor Muziek. Ze won dat jaar zelfs de zomerhit. Ze kwam met Lekker Blijven Hangen ook meteen hoog binnen in de foute 728.

0: Margriet Hermans en lekker blijven hangen. Ik weet nog dat ze dat kwam brengen op de foute 728. En jij weet dat nog goed hoe dat toen zat. Er was een technisch probleem met onze studio.
1: Ja, we hebben de Q-Live Lounge natuurlijk, ja, waar alle artiesten altijd optreden als er live gezongen wordt. Ja. En Margriet was hier dus die ochtend, was vrij vroeg.
0: Ja,
1: en,
0: juist.
1: Ja, zeer lang technisch verhaal. Kort, het kwam erop neer, computer says no, ja, in de Q-Live Lounge. En het, op geen enkele manier kon daar gezongen worden. Niks werkte nog. Dus ja, we dachten, maar ja, de lijst gaat wel verder. Margriet moet wel haar liedje zingen op het nummertje waar ze staat, ja, natuurlijk. En dan was hier een geloop en een gedoe met kabels en van alles aan het inpluggen in de studio. En ineens hadden we hier, ja, gewoon naast ons, ja, een microfoon waar ook door gezongen kon worden. Maar echt alsof je een soort van karaokebar hebt. En Margriet zei, schoolmannen, kom in orde.
0: Ja, die was heel chill, hè.
1: En die track starten en ze zong het gewoon en ze stond hier naast ons.
0: En dat is zo, dat zou op YouTube, ik heb het vanmorgen nog eens bekeken, dat is echt, ja, je ziet haar genieten, hè, van dat liedje live te brengen en wij ook wel.
1: Ja, maar ja, die hele lekker blijven hangen was ook echt, ze heeft dat toen vaak gezegd in interviews, een soort van doorstart van haar carrière die, ja, zij niet meer had zien komen, hè.
0: Nee, nee.
1: En plots stonden, ja, tieners op de eerste rij op optredens, omdat ze zo'n fan waren van het nummer.
0: Fantastisch, fantastisch. Ik dacht er vanochtend ook plots aan dat Meteor haar ook vrij goed kende. Ik heb hem een berichtje gestuurd om hem te vragen of hij graag even wilde praten over Margriet. Maar hij zit echt vast in een show in Nederland, maar hij heeft wel net een berichtje gestuurd.
2: Goedemorgen. We nemen helaas opnieuw afscheid van een icoon. Belgisch, of toch op zijn minst Vlaams werelderfgoed. En opnieuw nemen we afscheid van een stukje nostalgie. En dit keer helaas iemand uit de Kempen, iemand van achter mijn hoek hier. Iemand die we toch allemaal een warm hart toedragen. Ja, een dame met het hart op de tong. En voor mij een klein beetje speciaal, zonder te willen overdrijven natuurlijk, maar toch om haar een mooi plaatsje te geven. Mijn grootvader die speelde of zong bij haar in het koor in Turnhout. En toen ik begon met muziek maken, toen ik begon te zingen, was het enige wat mijn opa kon zeggen, ga voldoende naar de zangles, Joris. En tracht zoveel mogelijk te luisteren en te kijken naar Margriet. Want Margriet is een toptalent, misschien wel de strafste stem van Vlaanderen aller tijden. Dat was zijn overtuiging. En dus ik moest heel vaak naar Margriet kijken en luisteren. En Margriet bleek dan ook nog eens een fantastisch leuke vrouw te zijn. Dus heel spijtig om dit nieuws te vernemen. En ik zou ook heel de familie een dikke vette knuffel willen geven.
0: We hebben later vanochtend nog Erik Goens in de show. Hij had Margriet nog te gast in het huis. Niet zo lang geleden.
1: Gisteren bij Kidnet, de eerste aflevering van No Yep. Dat is een programma gemaakt voor en door kinderen van 9 tot 12 jaar. Ze gaan zelf op onderzoek naar regels en afspraken die ze moeten volgen. Maar waarom, ja, moeten ze die dan volgen? Matthias is 12 jaar en hij heeft het programma bedacht, gemaakt en hij presenteert het.
0: Ja, hoe is dat voor zo'n kind om nu al je kinderdroom als, ja, kind dan te zien uitkomen? We gaan het hem vragen.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Sst, luister.
5: Super deals.
4: Hoor je het ook?
5: Super deals.
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Met Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Where is the Love?
1: Maarten en Dorothee.
0: Gisteren bij Ketnet de eerste aflevering van No Yep. Een programma gemaakt voor en door kinderen van 9 tot 12 jaar. Kinderen gaan zelf op onderzoek naar de regels en afspraken die ze moeten volgen. Bijvoorbeeld over energie of sportdrank. Mogen kinderen dat drinken?
2: Het idee voor het programma komt van Matthias uit Antwerpen. Hij is 12 jaar en hij is nu de jongste audiovisueel auteur ooit geregistreerd bij Sabam. Goedemorgen, Matthias.
3: Goedemorgen.
0: Jouw eigen programma op tv en je presenteert het ook zelf. Hoe was het om jezelf op tv te zien?
3: Wel, ik vond het wel speciaal om mij op tv te zien. En vooral ook omdat we daar veel aan gewerkt hebben om het programma echt goed te maken. En het dan op tv te zien was echt wauw.
0: Kinderen gaan zelf op zoek naar de regels en afspraken die ze moeten volgen. Bijvoorbeeld over energie of sportdrank. Ja, nu vraag ik mij ook af, mogen kinderen dat drinken?
3: Uit ons onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet zo gezond is voor kinderen onder de 12 om dat te drinken.
0: Okay.
2: En hoe ben je op het idee gekomen om dit programma te maken om zo op onderzoek te gaan?
3: Eigenlijk, mijn papa werkt bij een productiehuis, Xenix, van Luc Allo. En ik stap daar wel al eens binnen en ik vraag aan mijn papa, papa, mag ik eens een tv-programma van jou kijken? En hij zegt altijd, nee, daar ben je nog veel te jong voor.
0: Ja, maar dat komt door het productiehuis waar jouw vader werkt, ja, die programma's van Luc Allo, dat is, ja, maar ja, dat is ook niet altijd voor kinderen natuurlijk.
3: Nee, nee. En dan heeft mijn papa gezegd, ah ja, maar bedenk dan zelf een kinderprogramma misschien of zo. En dan, ah ja, dan heb ik gezegd van, ja, ik zal een kinderprogramma bedenken. En dan heb ik die avond eigenlijk opgeschreven, een beetje bedacht. En dan ben ik tot No Yep gekomen.
2: Maar want we hebben het al over de sportdrank en zo gehad. Welke andere dingen onderzoeken jullie allemaal in het programma?
3: Wel, ja, sportdrank natuurlijk. En dan ook, mogen kinderen geld verdienen? Ook eentje over verschillende culturen in België. En dan ook nog eentje over leeftijdslabels van games en van films.
2: Okay. Ja, je bent ook de jongste audiovisueel auteur ooit geregistreerd bij
0: cool.
2: Sabam. Hoe trots ben je daarop, Matthias?
3: Ja, ik ben toch wel trots op mij. Maar ik zou zo, met genoeg creativiteit kun je echt alles bereiken.
2: Dat is mooi. En welke programma's wil je zo nog maken?
3: Ik hou het nog wel voor deze, want allee, het is nog, er gaat veel werk in en zo. En ik moet nog steeds school en studeren en zo. Dus ik moet nog echt nog wel zien. Want ja, er komen nog 6 afleveringen ook in september, november, december ongeveer. Dus allee, ja.
0: Ja, niet hard van stapel over. Hij is duidelijk inderdaad ingebriefd om...
2: Zit ook nog op school natuurlijk. Wat doe je op school?
3: Ja, ik volg Latijns op school, dus...
2: Ja. Ja, die woordjes moeten ook geleerd worden natuurlijk.
0: Ja, abuza, wia, wia, wo.
3: Inderdaad.
2: Zeker. Ja, goed. Het was een eer om de jongste audiovisueel auteur ooit geregistreerd bij Sabam aan de lijn te hebben. Matthias, veel succes nog met de nieuwe Ketnetreeks.
3: Dankjewel, dankjewel. Het was ook een eer om dit te doen bij jullie. Zeker weten, like you music.
2: Ja, ja.
3: Altijd naar jullie, hè. Ik luister altijd.
0: Echt? Oh, merci, Matthias. Dat vinden we fijn.
2: Vind ik super slay.
0: Ja. Oh, stop.
2: Stop, we gaan afronden. Dag, Matthias.
0: Merci, Matthias. Yo, yo.
3: Dag.

Afrojack, Never Forget You. Het album was eigenlijk klaar, maar Harry dacht, ik ga nog één liedje schrijven met die vreselijk snijdende combinatie van opzwepende muziek, maar pijnlijke tekst. Harry, waarom zit je thuis op de grond?

0: Half negen, tijd voor het korte nieuws. Ja, Delphine, eigenlijk heb jij twee keer meer kans op een burn-out of een depressie dan ik.
1: Dat blijkt toch uit nieuw onderzoek.
0: Daar komt het op neer, hè?
1: Dat toont inderdaad dat moeders dubbel zo vaak uitvallen als vaders door mentale gezondheidsproblemen. Dat hangt allemaal af van ons netwerk, inkomen of de kinderen snel doorslapen en zo. Maar het risico is volgens dat onderzoek wel veel groter bij werkende moeders, doordat zij nog altijd veel meer zorgtaken opnemen. Moeders combineren werk met 16 uur per week aan zorg en opvoeding, vaders 8,5 uur. En dat legt druk. En moeders gaan dan ook vaker deeltijds gaan werken, waardoor ze nog meer zorgstress krijgen en ook financieel afhankelijker worden en ook daar meer stress door krijgen. Dus het is een vicieuze cirkel eigenlijk.
0: Ja, goed om dat te benoemen wel, vind ik. Ik heb niet direct een oplossing. Allee, ja. Allee, het is zo niet.
1: Die ligt ook niet voor de hand.
0: Nee,
1: denk ik. Nee.
0: Maar het is goed dat we het blijven benoemen wel.
1: Ja, en het is ook wel opvallend, vind ik, want het heeft niks te maken met bijvoorbeeld bevallen of zo. Ja. Want bij adoptieouders zien ze net hetzelfde.
0: Oh, ja.
1: Dus het ligt echt in die zorg.
2: Ah, dus het is precies. Niet van bijvoorbeeld het lichaam van de mama is misschien meer uitgeput, bijvoorbeeld.
1: Nee,
2: daar ligt het niet aan.
1: Daar heeft het niets mee te maken.
0: Oké. Okay.
1: Nee, en ze zien ook dat bijvoorbeeld bij vrouwen, als er een kind bij komt, dat de kans op gezondheidsproblemen alleen maar stijgt. En dat zien ze niet bij mannen, dus dat is ook wel opvallend.
2: Ah, ja.
0: Oké. Ja, interessant. Ja.
1: Dan moeten we ook nog naar de inspectie van Financiën, want die is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde. Die noodwet bies eigenlijk om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Dat blijkt allemaal uit een verslag dat VTM Nieuws heeft kunnen inkijken. En het gaat dan vooral over veel beperkingen voor wie een enkelband kan krijgen, wat natuurlijk wel zou helpen tegen die overbevolking in de gevangenissen.
0: Frank, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
0: Frank, het weer vandaag, vertel het ons.
3: Ja, wisselvallig weer. Hè. Dus ziet er niet zo fraai uit op dit moment. Op meerdere plaatsen is dat wat aan het regenen. Bovendien gaan er ook nog buien, felle buien, tot ontwikkeling komen. En die gaan ook nog eens van west naar oost over het land trekken. Als dat gebeurt, dan kan dat eventueel gepaard gaan met onweer. Zelfs windstoten zijn ook mogelijk. En aan het eind van de dag eventueel in het westen van het land dat het dan helemaal droog wordt met daar toch zeker ook enkele opklaringen. Het is fris, het wordt niet warmer dan 18 graden vandaag.
0: En blijft het wisselvallig, zo vrijdag richting het weekend?
3: Ja, toch wel. Hè. Morgen ongeveer hetzelfde scenario. Het enige verschil is dat de buien iets minder intensief zijn. En dat bij temperaturen van 18 graden het weekend zaterdag zelf de bewolking die gaat toenemen. Het is eigenlijk een regenzone die ons land gaat bereiken. Dus steeds de wat lichte regen. Later kan het nog iets fellere regen zijn bij 19 graden. Zondag daarentegen, dat zou wel eens de beste dag van het weekend kunnen worden. Ik denk dat het dan grotendeels droog blijft, zeker na de middag. En als de zon er dan even doorkomt met 20 graden, dan zou dat wel eens aangenaam kunnen aanvoelen.
0: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
3: Ja, tot morgen.
2: Yo. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals Industrie en Wommelgem moet je 3 kwartier erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten extra. Richting Brussel, E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe, 25 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, ook 20 minuten extra. Op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Expo en Machelen, 25 minuten erbij tellen. Richting Gent, E40 tussen Aalst en Merelbeke, 20 minuten extra. En ook op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde, 20 minuten erbij tellen.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Multitasken is veel dingen tegelijk half doen.

0: Turn the Lights Off, Tuesday Jack Style. John.
1: Als iemand sterft, wordt er vaak teruggekeken naar zijn of haar leven. Dat gebeurt dan op de begrafenis, en zo mensen praten over dat leven. Wat heeft die persoon allemaal meegemaakt? Wat heeft die bereikt? Door wie werd die graag gezien? Erik Goens heeft dat ook gedaan over Margriet Hermans, samen met Margriet Hermans, toen ze nog leefde. Wat een voorrecht, hè, dat je zo samen met iemand door zijn of haar leven kan gaan. Margriet is een vrouw met een heel boeiend leven. Ze heeft heel veel bereikt, heel veel verschillende dingen gedaan. En Erik heeft dat samen met haar overlopen in de Zuid-Afrikaanse versie van Het Huis. Erik zit zo meteen hier in de show, na Taylor Swift.
2: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
3: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
4: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
5: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Zeg, de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
12: Oei, wat doet hij er zo over?
11: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
12: Ja, en?
11: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
13: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is
15: de Vos Lemmes.
16: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Maarten en Dorothy.

0: Jens uit Merksem is een Swiftie, zegt hij zelf. En hij is op dit moment aan het joggen op Shake It Off. Bij deze blijven gaan.
1: Maarten en Dorothee.
0: Ja, ik denk dat iedereen is geschrokken dat het zo snel is gegaan. Margriet Hermans is overleden aan de gevolgen van een agressieve, snel groeiende kanker.
2: De grote tv-zenders hebben als eerbetoon aan Margriet hun programmatie ook gewijzigd. Bij Play kon je haar aflevering van James the Musical zien. Bij VTM kon je kijken naar de aflevering van Liefde voor Muziek, waarin haar liedjes centraal stonden. En op VRT1 kozen ze voor Die Huis. Daarin was ze een paar jaar geleden te gast bij Erik Goens, het seizoen van Het Huis in Zuid-Afrika. Dag Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je hebt al veel mensen uitgebreid en uitgebreider leren kennen in Het Huis. Hoe is dit nieuws bij jou binnengekomen?
3: Ja, dit, zoals bij iedereen zeker. Dit is compleet onverwacht, terwijl je het wel verwacht. Maar in deze is het nog een beetje vreemder. We zijn net bezig met het draaien van een nieuw seizoen. Dus dat komt wel even binnen, ja.
0: Ja, voor Het Huis denk je natuurlijk altijd heel intens in het leven van mensen. Margriet heeft ook al een intens leven gehad. Hoe was dat voor jou om daar zo allemaal door te gaan?
3: Ja, ik herinner mij dat ik het tegen haar, ik kon het heel hard om lachen, dat ik twee of drie keer het woord knettergek heb gebruikt. Ja. Het is een soort, ja, it never stops bij Margriet. Ik ben de enige gasten ooit waartegen ik tegen een uur of twee, ik kan erom lachen, maar zij ook. Maar rond een uur of twee heb je gezegd van, Margriet, ik denk dat we gaan stoppen. Want die blijft maar gaan. Er was in Zuid-Afrika was er ook zo'n wedstrijd. En dan moet ik u nog het verhaal vertellen van die lesbische non. En dan moet ik u nog... En ik ga zeggen, Margriet, het is goed. We gaan afronden, we gaan afronden.
0: Ja.
3: Dus dat is een onuitputtelijke bron aan verhalen met een onwaarschijnlijk wild leven. Want we hebben dan die huis gemaakt en later hebben we nog mijn eerste reis gemaakt. En alle verhalen die daar aan bod kwamen, had ik nog nooit gehoord bij Die Huis. Dus ja, wat dat betreft is dat eten en drinken en nog heel veel meer. Want je ligt ook toe tijdens zo'n opname, omdat ze dat met een... Ja, ze is zeer taalvaardig, ze vertelt dan heel veel smaak. Af en toe nog een scheutje erover, dus dan denk je van, oké, Margriet, here we go.
0: Ja.
3: Het stops.
2: Ze was de eerste vrouw met een eigen talkshow op de Vlaamse tv. Ze is in de politiek gestapt. Had ze zelf eigenlijk door dat ze een pionier was?
3: Ik denk dat het daar oneer zou aandoen om te zeggen nee. Ze was zich er wel degelijk van bewust. Ze heeft ook altijd, vanuit haar positie als vrouw, zegt dat altijd een heel belangrijk strijdpunt gevonden. Nam ook geen blad voor de mond. Ik herinner mij die uitzending, want ik heb hem gisteren niet gezien. Maar zij heeft toen verhalen verteld die, als dat in de MeToo-tijdgeest zou zijn verteld, die heel veel opzien zou hebben gebaard. Dus ze heeft zich nooit geschikt. Ze heeft altijd haar gedachten gezegd vanuit een soort van, kijk, dit is wie ik ben, dit is waar ik voor sta. En daar was ze zich wel van bewust.
0: Als je vandaag opnieuw met haar in het huis zou zitten, welke vraag zou je haar dan nu nog willen stellen?
3: Oeh, ja. Ik zou haar misschien vragen om niet te zeggen dat ze vroeg zou sterven, want dat herinner ik me nog altijd. Dat was een van de eerste dingen die ze vertelde. We zaten samen op de tractor en dan rijden we naar die huis en zei ze, het is goed dat ik hier ben, want allee, oud zag ik niet worden. Ze. En ik zei, allee, Margriet, wat is dat niet voor iets? Wat ze zei, jaar of 70. En als je dat er eens hoort, ja, dat is een beetje spooky om dat vandaag terug te horen.
0: Ja, dat kan, ja. Ja. Wat is naast haar muziek en tv-programma's en zo de grootste erfenis die ze ons nalaat, denk je?
3: Ik ga eens iets heel raars zeggen, niet meer van deze tijdsgeest.
0: Ja?
3: Ze praten zo ongelooflijk mooi. Je kan er voor of tegen zijn, maar tegenwoordig klappen we met z'n allen bij deze... Een soort verkavelingsvlaams. En als je naar Margriet luisterde, die zinsconstructies waren zo mooi, die uitspraak was zo mooi. Er zat een klok van een stem onder. Dus heel veel verdiensten in presentatie, in zingen en andere. Maar het is ook zo een van de allerlaatste taalpuristen. Want ja, zo

0: Zo zijn ze er niet meer en dat is wel. En ook daar was ze zich van bewust, van lead by example, ik moet netjes praten. Mm-hmm. En ik weet dat heel veel mensen dat onbelangrijk vinden. En misschien denken van, wat is dat nu voor een rare legacy? Maar ik vond dat heel mooi aan haar. Want
1: ja, en tegelijkertijd zo benaderbaar en zo dicht bij de mensen, wat ook geen evidente combinatie is, hè?
0: Ik herinner mij toen ik de talkshow deed, Bart Groens, dat ik haar op een ochtend belde en zei, oh, Margriet, ze is er ook geweest. Het ging de hele discussie over Mounjaro en Ozempic. En ik zei, nee, Erikske, want die noemde me altijd Erikske. Ik weet ook niet waarom, dat is de enige vrouw, samen met mijn moeder, die mij Erikske noemt. Ik heb een koude kop met mijn moeder. En nee, Erikske, nee, dat is van niet. En ik, bedoel, een talkshow, dat is elke dag een beetje paniek. En dan zei ze zo na een minuut of twee, allee, ik hoor dat je het echt nodig hebt. Ik ga toch komen. En, nee, het was niet zo plat als ik het zei, hoor. Ik ga toch komen, zei ze. En dan, s'avonds, half ziek, is ze daar een uur te vroeg binnengestapt. En she fills up the room.
1: Ja.
0: En dat was zo wonderbaarlijk om te zien van, oké, daar is Margriet. En we zullen het geweten hebben.
1: Erik, dankjewel. Die Huis met Margriet Hermans en Erik Goens kan je nog herbekijken op VRT Max. Je moet niet verzoeken, het staat er groot bovenaan. En binnenkort tussen nieuwe afleveringen. Dankjewel, Erik. Salut.
0: Graag gedaan.
1: Bye bye. Vanochtend al Meteor gehoord. Die heeft leren zingen met het idee, ik moet een voorbeeld nemen aan Margriet. Zijn opa zei dat altijd. Die heeft dat erin gedrild bij Meteor. En hij maakt zijn muziek nog altijd met dat advies in zijn achterhoofd.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you. Q music. Q sounds better. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

pianootje van Meteor met de Q-top schijf. Nooduitgang. Sienna Spyro komt eraan. En als je benieuwd bent hoeveel je kan verdienen met het zoeken van drugs, dan hoor je het antwoord rond 9:30. Kenneth gaat je dat vertellen. Nu eerst mijn favoriete David Guetta intro. Ik word er altijd zo blij en gelukkig van. Ik denk dan altijd... Ah, een nieuwe dag begint. Met je Flo Rida erbij.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Goedemorgen, iets van 9 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op depressies en ook op burn-outs als je het vergelijkt met vaders. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de onafhankelijke ziekenfondsen.
5: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
4: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer aan dan mannen. De kloof tussen het pensioen en de kost van een woonzorgcentrum blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. Ouderenvereniging Okra vraagt snel een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt worden aan de inkomens. En in het Franstalige onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. En daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming daar te verdwijnen. Daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië hier nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens volledig afgeschaft omdat er zoveel protest is. Het is een wisselvallige dag. Lokaal felle buien en niet warmer dan 18 graden. Ook morgen en zaterdag wisselvallig 18 graden en zondag iets droger dan 20 graden.
6: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de enige 10. Tussen Brecht en Antwerpen-Noord moet je 40 minuten extra rekenen. E313 tussen Herentals Industrie en Massenover, een half uur extra. Tussen Massenover en Wommelgem 20 minuten erbij tellen. Op de E17 gaat het traag tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 23 minuten extra. Richting Brussel E314 tussen Genk-Oost en Houtdalen-Helchteren een half uur erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Zellik en Neerperen, daar is een ongeval gebeurd. Moet een half uur erbij tellen. En op de binnenring tussen Expo en Machelen ook 20 minuten extra. Richting Gent E40 tussen Aalst en Merelbeke 20 minuten extra.
3: En dan nu een belangrijke boodschap voor mensen die denken, goh, ik zou me eigenlijk moeten schamen en oh, eigenlijk is dit toch echt niet oké. Luister.

0: Bepaal! 14 over 9. Lou Bega.
1: Mambo number 5.
0: Fout uur, Q-Music. Goedemorgen. Nu in de show het verhaal van Dien. Dien, de uitwisselingsstudent uit Amerika. Wandelde rond in Zweden. Waar een mens nogal eens goede muziek kan horen in Zweden. He, vakmanschap, he, de Zweden. En hij hoorde daar een liedje op de radio. En hij dacht, amai, dat is een tof liedje. Ik ga dat album kopen. Dan zo in zijn beste Zweeds. Je, ik, ze, greug, het album van Ruxut, Keupen. En hij nam dat album mee, terug naar Amerika. En hij gaf het daar aan een maat van hem die werkte op een lokale radiozender. Die begonnen dat te spelen, want die vonden dat ook goed. En van teen kwam tander. Opeens was Roxette huge in America. Ja, ze wouden eigenlijk een andere tekst. Ze hadden gewoon wat woorden opgeschreven.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
11: Ik kies Unlimited Internet.
10: En 5G.
11: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
15: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
17: Goedemorgen, 9:50 en 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel. E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. E40 tussen Berthem en Sint-Tevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Zellik en Neerpede. Een half uur extra daar. Op de binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Bommelgem 25 minuten extra rekenen. En op de enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook een kwartier extra.
18: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
19: We gaan spelen met Kenneth uit Sint-Gillis bij Dendermonde. Kenneth, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Maarten, Dorothee.
19: Hallo. Wat doe je van werk?
20: Ik ben douanier in de haven van Antwerpen.
19: Op zoek naar drugs, denk ik dan, tussen de bananen?
20: Wij proberen er toch uit te halen, de drugs.
19: Ja, heb je al veel gevonden?
20: Ik zelf nog niet, maar collega's wel.
19: Ja, en wat voor andere dingen vinden jullie daar nog of waar controleren jullie nog op?
20: Op van alles, op namaakkledij, op namaakproducten, op.
19: Word je dan ook zo soms benaderd door ja, foute mensen? Allee, dan niet in de zin van foute uur, maar... Hè?
17: Zo als je deze boot laat passeren, dan krijg je van ons €10.000.
19: Ja, bijvoorbeeld. Dat soort toestanden.
20: Ik denk dat wel gebeurt, maar dat is bij mij zelf nog niet gebeurd. Maar...
19: Ja, dat is een straatje zonder einde, denk ik. Ja, als je één keer ja zegt, dan...
20: Dan
19: stopt alles.
20: Ja.
19: Belangrijke job. Maar ja, hoe zit dat nu? Want ja, dat is toch constant bezig. Jij met je collega's. Ligt iedereen in pauze nu op dit moment? Of hoe gaat dat?
20: Nu, nog een minuut of twee is iedereen in pauze nu. Eventjes toch? Dus voor me te helpen.
19: De komende twee minuten iets wil binnensmokkelen. Het is het moment.
17: Het is het moment.
20: Ja. Er zijn nog andere collega's natuurlijk die aan het werken zijn.
19: Ah ja, ja, oké. Maar wie helpt jou dan?
20: Enkele collega's hier bij mij op het bureau zitten.
19: Ah ja, oké. Oké, goed. Je bent gefocust, geconcentreerd?
20: Ik doe mijn best.
19: Oké, dan moet je gewoon je loon nog zeggen. En dan kunnen we op het gemak beginnen.
20: Dat is €3.319,57.
17: Kenneth, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord dan is het afgelopen. Klaar voor?
20: Ja.
19: Oké.
20: Oké.
19: Dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
17: Van welke artiest is de huidige Q-topschijf nooduitgang?
20: Meteor.
17: In welk land liggen de steden Bern en Zürich?
20: Pas.
17: Welke schilder leefde het meest recent? Leonardo da Vinci of Vincent van Gogh?
20: Leonardo da Vinci of... Pas.
17: Hoeveel is 3 tot de tweede macht?
0: Is 3 tot de tweede
17: macht. Heb je pas gezegd?
20: Ja, pas gezegd.
17: Welke rode duivel keert als investeerder terug naar zijn ex-club KRC Genk? In welk sterrenstelsel bevindt ons zonnestelsel zich?
20: Pas.
17: Van welke fictieve detective is Dr. Watson de rechterhand?
20: Pas.
17: In welke stad kan je in Monopoly de Laakse straat en de Nieuwstraat kopen? Zij pas?
20: Pas, ja.
17: Wie regisseerde de film E.T.?
20: Pas.
17: Hoe heet het hondje van Kuifje in de gelijknamige stripreeks? Oppas, ja.
19: Ja. Ja, ik heb vooral Dorothee gehoord eigenlijk.
17: De radio stond heel luid bij jullie, waardoor de verbinding dan dropt soms wat jij zegt, omdat er omdat daar luid is. Maar even los daarvan, ja, dat is vervelend. Maar door het passen was er sowieso niet genoeg tijd om nog alle vragen te overlopen. Ja, als dat een troost kan zijn.
20: Ja, tuurlijk.
19: Er moet iemand de radio hebben binnengesmokkeld. Hè? Allee, het is, ik zeg,
17: denk ik wel.
19: Moet toch toch eens in de gaten houden. Toch eens even de focus wat verhogen daar. Ja.
17: zal er snel even doorgaan. Hè? Bern en Zürich in Zwitserland. Vincent van Gogh die leefde het meest recent. 3 tot de tweede macht is 9. Thibaut Courtois die investeert in KRC Genk. De Melkweg... ja, dat is het sterrenstelsel waarin we ons bevinden.
19: Ja.
17: Wacht, hè, wat hebben we hier dan nog? Ah ja, Dr. Watson, de rechterhand van Sherlock Holmes. In Brussel kan je onder andere de Laakse straat in Monopoly kopen. En dan Steven Spielberg, de regisseur van de film E.T. Elias antwoord binnen de tijd een troostprijs van 10 euro.
19: Yes. Ja.
20: Oké, ja.
19: Maak er nog een fijne ochtend van. Groeten aan de collega's daar. Hè. Hallo, hè.
20: Ik ga dat doen. Oké, dag.

0: Q-Music met de Scene en Blauw.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, we hebben een vacature openstaan. Wij zoeken iemand die het foute anthem brengt op de foute party. Vrijdagavond 26 juni. Houd er rekening mee dat een vol Vlaanders Expo heel luid gaat meezingen.
2: Ja, we hebben al een paar leuke sollicitanten. Anne uit Kampenhout bijvoorbeeld. Die werkt voor de marketing van Centerparks.
3: Je hoeft je niet te schamen. Het is echt wel oké. Breng je uit de schaapje, want iedereen doet mee.
2: Ze kent het anthem al, hè?
0: Ja, ze hoeft zich niet te schamen.
2: Nee. Ze heeft het ook gefilmd op kantoor met de collega's erbij, dus heel veel dedication. Wie hebben we hier nog? Aannemer Matthias uit Merchtem.
0: Kwaliteit is niet top, maar het enthousiasme
2: maar goed,
0: is er wel.
2: Daar luisteren we door. Ja. En we hebben ook nog een elektricien, Jorik uit Ardooien, die vanuit de auto zijn innerlijke Suzanne en Freek aanspreekt.
4: Wat er ook komen gaat, weet dat ik naast je sta en hier nooit weg zal gaan.
2: Ja, wat ik altijd wel heel leuk vind, is dat bij zo'n soort wedstrijd dat mensen de moeite doen om nieuwe noten en toonsoorten uit te vinden. Dat vind ik wel echt heel cool.
0: Nee, maar je mag niet mensen... Nee, ik vind het tof dat Jorik...
2: Ah, natuurlijk, dat is ook wat ik zeg.
0: Ja, we appreciëren dat, Jorik, dankjewel. Qmusic.be, daar kan je je inschrijven.
2: Ja, en wie trouwens de foutste stem op de werkvloer wordt, die mag sowieso met 50 collega's naar de foute party komen. We regelen een bus en alles, dus ja, dat wordt gewoon een keigoeie teambuilding.
1: De foutste stem op de werkvloer.
5: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now

0: Q Foute Radio. Op DAB+, Q Music Ben B en in de Q app. Proud to be Fout.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemorgen. Nieuws van 10 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Kritiek op de nieuwe noodwet van justitieminister Verlinden. De inspectie van financiën is vernietigend over het plan om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Dat moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers kwamen, nu al meer dan 700. Collega Karel Latré kon het verslag van de inspectie inlezen.
6: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over, ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
5: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkel band. Moeders hebben dubbel zoveel kans op depressies en burn-outs dan vaders. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de onafhankelijke ziekenfondsen.
7: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
5: Vrouwen spenderen daar gemiddeld elke week 8 uur meer aan dan mannen. En de Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt, er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Bij vandaag lokaal felle en niet warmer dan 18 graden en ook morgen wisselvallig bij 18 graden.
4: Een felle ochtendspits vanochtend, maar er zijn nu maar 4 plaatsen meer waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je 25 minuten bijtellen. E19 ook vertragen, een kwartier tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Dan op de Brusselse buitenring moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Zellik en Neerpede, 21 minuten bijtellen. En op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 11 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
4: Ik heb J-Lo om erin te vliegen en een van de meest getalenteerde mannen van ons land, Oscar and the Wolf.

Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Q-music. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog altijd niet zo goed van het nieuws van Margriet Hermans gisteren. Ik kende haar niet persoonlijk of zo, maar ik heb wel nog samengewerkt met haar dochter Céline. Dus ik wil heel graag even ook mijn steun betuigen aan Céline en aan alle dierbaren uiteraard van Margriet. Het moet verschrikkelijk zijn om op zo'n korte tijd afscheid te moeten nemen van zo'n persoon. Zo plots, zo snel, ja, het leven is soms niet zo eerlijk. Veel respect dus voor wie Margriet Hermans was. Een tv-icoon, dochter, mama, maar bovenal een prachtige vrouw met, geef toe, de beste lach ooit.

Drops of Jupiter. Er komen veel lieve berichtjes binnen over Margriet Hermans. Jolien uit Lievegem bijvoorbeeld, die zegt... De lach van Margriet zullen we nooit vergeten. Was zo episch. Zal wel zijn. Bas Serra won vrijdagavond de Voice van Vlaanderen. En zijn debuutsingle doet het goed in Repeat of Niet. Het is te zeggen, toch zeker de voorbije dagen. Of het vandaag ook zo'n vaart loopt, dat ontdekken we zo meteen. En jij mag uiteraard ook weer je mening geven. Maar dat is voor straks. Eerst Jelly Roll. I'm good. Goedemorgen.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Goeie, wacht hè.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise cancelling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Het gaat tegenwoordig vaak over de stad Tiene. Stad Tiene staat bekend voor de Tiense suiker, de suikerindustrie natuurlijk, de paardenprocessie daar en de kwijkers, want zo noemen ze zichzelf. Een Tienenaar is een kwijker en die naam die komt van een witte duif die vroeger met Pinksteren werd losgelaten in de kerk. Maar vandaag kennen we uiteraard Tienen dankzij Bas Serra.
1: Repeat of niet?
0: Bas is de jonge man die vrijdagavond de Voice van Vlaanderen wist te winnen op 17-jarige leeftijd. Niemand was ooit jonger. Maar hij heeft nu al alles eigenlijk om een topartiest te worden. Ik vind dat zijn stemgeluid echt zo ja, iets weg heeft van een topartiest. Wij willen graag jouw mening over zijn debuutsingle. Die zit nu in Repeat of niet. Dus laat u gaan in de Q-app. All yours. Laat maar komen. Er komen al berichtjes binnen. Ik zie ze al verschijnen. Stuur vooral ook jouw mening door via de Q-app. Dat is helemaal gratis. En zet er ook bij Repeat als je hem nog eens wil horen. Of een niet als je het niet meer wil horen. Dit is Bas Serra.

0: De debuutsingle van Bas Serra, All Because of You. We gaan eens kijken naar de reacties.
1: Repeat of niet?
0: Ik was daarnet dus een bloemlezing aan het geven over de stad Tienen. En Iris stuurt, je bent Wart Lemmelijn nog vergeten. Dat is ook zo'n prachtig exportproduct uit Tienen. Dat is zeker waar, beste Iris. Het is grappig, want Bas heeft zelf ook gestuurd via de Q-app. Ja, dat kan, hè. Ik zou moeten een nieuwe single van Dua Lipa draaien, repeat of niet. Dan mag Dua Lipa zeker ook stemmen in de Q-app. Dus Bas heeft het zelf gedaan en hij heeft een repeat gestuurd. Ik ben blij dat je luistert, Bas. We gaan eens kijken naar de andere reacties. Amber uit Aalst heeft ook een repeat gestuurd. Chantal uit Evergem ook. Wat een mooie, warme stem heeft die kerel. Marcia uit Aalst doet heel veel groetjes om te beginnen vanuit Aalst. En ze vindt hem ook een fantastische stem hebben. Ja, het zijn bijna allemaal positieve berichtjes. Lore uit Willebroek, die was eigenlijk ook grote fan van de andere stemmen uit de finale van The Voice. Maar ze moet toegeven, hiernaar wil je blijven luisteren. Ook Joke uit Herentals, die zegt, Bas heeft alles om een topartiest te worden. Amai, maar het is echt een grote lofzang eigenlijk voor Bas. Maggie uit Laakdal, ten slot, die heeft kippenvel en het is niet van de frissere temperaturen van deze dagen, maar het is wel degelijk door Bas Serra.
1: Nice. Repeat of niet?
0: Vooral positieve berichtjes dus. Een repeat voor Bas Serra. Hij gaat door naar Vincent Live straks.

0: 10. Het is 2 minuten over 10:30. Nog altijd 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste files die staan richting Antwerpen. Op de E313 moet je 3 kwartier bijtellen vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Ook op de E19 vertraag je 13 minuten vanaf Brecht tot Antwerpen Noord. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 7 minuten extra. Dan E34 ook 7 minuten bijtellen vanaf Oelegem tot Ranst. Dan op de Antwerpse ring ook file rijden richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout 13 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8. En vanaf Antwerpen-Centrum liever tot Berchem 6 minuten. Dan op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo 9 minuten bijtellen. Tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 5. En op de buitenring ook 5 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op andere plaatsen gaat het net iets beter. Daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Let's go!
1: Matthias van den Bulken.

0: 6 juni, de zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
1: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
0: Ah ja, dat kan ook. Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden vier BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better. Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag.
0: Carrefour. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson.

Thomas Gray en Rumors. Maxime uit Lendeleden had deze echt nodig vandaag. Hij heeft een lastige ochtend. En wel, maar ik ook eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik heb zo wat last van mijn hormonen. Ik ben vanochtend langs een tankstation gestopt ook om een koffie te halen. Maar het was een veel te straffe filterkoffie. En dus ja, ben ik zo nu overal en nergens. Ik ken het zo een beetje moe, maar ook zo'n beetje hyper. Anyway, goed. Ik heb zo meteen Justin Bieber voor nog wat extra moodswings. Maar eerst krijg je deze Australische band In Excess and Need You Tonight.

0: zal wel zijn. Het is slecht weer om met de ballon te vliegen vandaag.
1: De Q luchtballon.
0: Daarvoor mag het niet regenen in principe, niet te veel wind zijn ook en best niet te veel wolken. Eigenlijk gewoon een zonovergoten dag is perfect, omdat je dan ook kan kijken naar je eigen tuin. Bijvoorbeeld mocht je boven je tuin vliegen of boven de tuin van iemand die je goed kent. Onze Q-luchtballon kan je wel vandaag boeken. Dus je kan er vandaag misschien niet meer vliegen, maar je kan hem wel boeken. Op qmusic.be of in de Q-app kan je dat doen. En dan heb je zo naar uit te kijken om binnenkort eens goed van de grond te gaan. Het is echt sowieso een aanrader. De man die de ballon in de lucht heeft gestoken en erop heeft gezongen, hoor je zo meteen.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Mmm, amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
4: Goedemorgen. Er is kritiek op de nieuwe noodwet voor de gevangenissen. De inspectie van Financiën is vernietigend over het nieuwe plan van bevoegd minister Verlinden om de grondslapers aan te pakken. Dat plan moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er meer grondslapers kwamen, nu al meer dan 700. Collega Karel Latré kon het inspectieverslag lezen.
5: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan en die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinden, zegt daar al over, ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
4: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkel band, wat wel zou helpen tegen de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat ook filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze elkaar ook tips. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling eigenlijk sinds corona. Dat komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, doordat de paasvakantie deels in maart al viel en door stakingen in Duitsland. Het is wisselvallig met soms stevige buien, maxima tot 18 graden. Ook morgen en zaterdag wisselvallig en 18 graden. Zondag wel iets droger dan bij 20 graden.
3: Ah, dat is beter dan laatste. Ondertussen staan er 8 files op onze snelwegen. Wel een snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Richting Antwerpen op de E313 schuif je 42 minuten aan vanaf Herentals Industrie tot Antwerpen-Oost. Op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten bijtellen vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Deurne 9 minuten file rijden. En vanaf Sint-Annelinker-Oever tot Antwerpen-West 8. Dan op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 10 minuten bij. Op de binnenring ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Brussel vertraag je ook op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 7 minuten daar. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Wil jij ook naar Disneyland Parijs? Blijf dan vooral luisteren.
6: Music. Matthias van den Bulke.
3: Eerst krijg je 2 van mijn favorietjes. En ik denk niet van mij alleen. De Bausa en Miley Cyrus. We'll be right back.

0: uit Sint-Laurens is aan het kijken via de livestream naar Q-Music. Dat kan uiteraard ook. Ze stuurt de dag Matthias weer zonder bril vandaag. Ja, ik had de voorbije dagen inderdaad een bril aan. Maar ik heb, zoals je misschien weet, vorig jaar ergens mijn ogen laten laseren. Dus het was eigenlijk over de show dat ik een bril had. Ja, ik vind dat dat moet kunnen. Ja, zoals als, ja, accessoire.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Goed, terug naar de essentie. Want vanaf morgen is het zover. Vanaf morgen maak jij kans op een droomweekend voor 4 personen in The World of Frozen in Disneyland Parijs. Je kan het daar allemaal gaan ontdekken. Wat zit er allemaal in dat weekendje Disneyland Parijs? 2 dagen toegang tot de 2 Disneyparken. Je verblijft in een van de Disney hotels. Je hebt snellere toegang tot de attracties. Dat vind ik superbelangrijk, want ik haat het om lang te moeten aanschuiven aan attracties. Dus jij hebt gewoon echt zo snelle access. De TGV, heen en terug, die zit er ook in de prijs. Eten en drinken ook, et cetera. En Maarten en Dorothee, die zitten er ook in het totaalpakket. Zij gaan namelijk mee met jou naar Disneyland Parijs. Dus dat wordt sowieso echt een mega coole, unieke ervaring. Hoe kan je meespelen vanaf morgen? Tot en met donderdag 11 juni, dat is volgende week, krijgen Maarten en Dorothee elke dag een bekende gast of bekende gasten over de vloer. En die komen zingen. Die komen hun favoriete nummer uit een Disney-film zingen. We hebben dat vorig jaar ook zo gedaan. Herman Verbrugge is bijvoorbeeld langs geweest. Die heeft een fantastische lumière in zich naar boven gehaald. Maar de identiteit van die BV's die dus langskomen, die blijft voorlopig nog even verborgen. Het is aan jou om te raden wie het is. En dan maak je dus kans op zo'n weekendje Disneyland Parijs. Ik zou zeggen, heel veel succes. En vanaf morgen zeker luisteren naar Maarten en Dorothee. Nu een prachtige ballad van Kelly Clarkson.

0: Vanaf morgen kan je dus een weekendje winnen in Disneyland Parijs. Zeker luisteren naar Maarten en Dorothee. En Kevin uit Sint-Truiden die stuurt... Goedemorgen Matthias, je zei daarnet dat je je ogen hebt laten laseren ooit. Deed dat veel pijn, want hij is blijkbaar aan het twijfelen om het zelf ook te doen. Ja, wat moet ik zeggen, Kevin? Aangenaam zou ik het nu niet bepaald noemen, want ja, dat is toch wel in je ogen en je ziet het ook letterlijk allemaal gebeuren. Maar het gaat supersnel, dus in dat opzicht valt het eigenlijk wel mee. Het is echt in een oogopslag voorbij.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En ja?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: Voor de ribbekies.
3: Hoe?
2: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Radisse.
5: De Vos Lemmes.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantie pech?
8: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
8: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort ready on.
10: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Caraïbisch blauw
14: of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
16: Q sounds better with you.
17: Q music. Where did you go?

0: Goeie vraag. Where did you go? Beste mooie zomerweer. En warme mooie zomerweer, want deze week is het, ja, is het maar wisselvallig en triest, geef toe. Timing is soms alles. Julie uit Leuven die weet er alles van, want Julie uit Leuven die stuurt net via de Q-app. Matthias, speel Silent Treatment van Freya Sky AUB. Maar wel zo met drie uitroepingstekens achter, dus het is zowel met een klein beetje gebiedende wijs. En guess what?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze hit staat vooral net klaar. Silent Treatment, dit is Freya Sky. Goedemorgen.
1: Q Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ik zou niet durven. Berichtje van Andy uit Ledegem via de Q-app. De temperaturen van nu, Matthias, vind ik wel veel beter dan die hitte van vorige week. Oh nee, Andy. Nee, daar ben ik niet mee eens. Ik heb graag die hitte en die zon. En dat is goed, hè, dat we een andere mening hebben daarover. Want we zouden allemaal moeten dezelfde mening hebben. Ja, het zou ook maar saai zijn.
1: Toch?
0: Ik vind het leuk als we kunnen discussiëren. Ondertussen is het bijna, het is te zeggen, is het 11:30. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. En de langste file die staat nog altijd in de richting van Antwerpen. Op de E313, 35 minuten verlies je tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook vanaf Herentals-Oost tot Herentals-West nog een file van 12 minuten. Ook op de E19 vertraag je tussen Brecht en Antwerpen-Noord 24 minuten. Je moet er uitkijken voor een defect voertuig. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten bijtellen. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Dan nog op de Brusselse binnenring een kleine file van 11 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring 10 minuten extra tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
2: Sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt nog veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister morgenochtend naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sound. Better with you.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
12: B-pad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
16: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
0: Q Music.
5: Q. Elizabeth.

Swift en Elizabeth Taylor bij Q Music. Tom uit Zottegem stuurt een mega lief berichtje. Hey Matthias, merci om altijd weer die goede muziek te blijven draaien. Much love. Aww. Nee Tom, jij merci om altijd te luisteren naar Q. En ik heb zo meteen nieuwe muziek van een van de beste zangeressen van ons land. Jawel. Maar zoals je weet, we houden hier bij Q Music ook van goede classics. Classics die de tand destijds doorstaan. Amai zeg, wat een geleerde woordenschat. Goed. Zoals deze, Philip Bailey en Phil Collins.

walking back this time. Calvin Harris en zijn Blessings. Ja, over exact 1 week begint het WK voetbal in Amerika en in Mexico. Voor onze Rode Duivels begint het op 15 juni. Dan spelen ze hun eerste wedstrijd in Seattle tegen Egypte. Het ging goed in de oefenmatch afgelopen dinsdag tegen Kroatië. Het werd 0-2. Romelu Lukaku heeft nog eens kunnen scoren. Vind ik heel tof. Ik ben ook heel blij voor hem, want ja, al die kritiek die hij krijgt, vond ik maar niks. Zaterdag spelen onze Rode Duivels nog 1 oefenwedstrijd thuis tegen Tunesië. En daarna vertrekken ze dus naar Amerika. Spannend! Ik voel wel nog niet echt zo de vibe. Er zijn niet echt WK-dorpen, heb ik zo de indruk. Mochten die er toch zijn, dan mag je van je laten horen en mij vooral ook inviteren. En om al een beetje in de moed te komen, heb ik nu 2 Belgische artiesten nog net voor het nieuws van 12. Stromae!

0: Ze zijn er blijkbaar wel, hoor. De WK-dorpen dit jaar. Bij Mario in Sint-Truiden liever ben ik zeer welkom op Bar West in Sint-Truiden. Je kan blijkbaar ook gaan kijken op het Stade de Belge in Berlaar. Op het voetbalveld van SK Rita in Berlaar is het te doen. In Rutteren is er ook een WK-dorp. En Laura die gaat dit jaar gaan supporteren voor de Duivels op grootscherm in Kortrijk. Ja, ik dacht zo dat het WK niet zo leefde dit jaar. Delphine, is er bij jou zo in de buurt waar je het WK kan gaan kijken?
1: Ja, dat is er zeker. Het is wel een beetje moeilijk qua uren, dacht ik.
0: Ja.
1: Zo'n match op zaterdag om 5 uur 's ochtends.
0: Ja, ja, ah, wel ja. Je gaat door om koffiekoeken gaan, maar je zet het toch gewoon.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel lekker.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Bijna 12 uur, hier is Delphine met nieuws.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie vindt seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom en gaf hem een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter heeft dat advies dus niet gevolgd. Want begin deze week oordeelde die dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor tv-figuren en zangeres Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Over een uurtje kunnen mensen daar hun steunbetuigingen gaan schrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72 jaar. En nieuwkomers moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180. Vandaag is nog gratis.
6: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleiding, kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen een bijdrage leveren.
1: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. Kans op buien en onweer vanmiddag. Veel wind ook, maximaal tot 18 graden. En ook morgen buien, maar dan iets meer drogere perioden, ook bij 18 graden.
0: Dag. Ja, sorry. Ja, dat is geen fijn weer. Oh, nee, dat is niks voor mij. 6 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost moet je 41 minuten bijtellen. Ook op de E19 12 minuten bij vanaf Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord. Dan richting Brussel E40. Een kwartier extra vanaf Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Antwerpse ring richting Nederland vertraag je ook een kwartier. Vanaf Antwerpen West tot Burgerhout en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten extra. Richting Gent staat er ook nog een file van 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout. En als je toch nog ergens anders in de file zou staan, dan verlies je daar sowieso minder dan 10 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulk.
0: Ga eerlijk zijn, het ziet er allemaal top uit. Een classic van Pink, Rara Rasputin en onze Q-topschijf.

0: Een van mijn favoriete Pink Classics, You and Your Hands. Uit 2006 al ondertussen. Goedemiddag, deze week bij Vincent Live hoor je welk terras er zaterdag getrakteerd gaat worden op Duvel Day. Want zaterdag is het Duveldag, want het is de zesde dag van de zesde maand in het jaar 2026. Dat is 3 keer 6, 666, dat is het getal van de duivel. Dus ik zou zeggen, zeker luisteren als je wil weten waar je getrakteerd kan worden. En geef toe, wie wordt er nu eens niet graag getrakteerd?
1: Dit is deze week de Cute Topschijf.
2: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
3: Dankjewel, Q.
2: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en nooduitgang. Ik moet lachen met het berichtje dat binnenkomt van Maxime. En zijn collega's bij ABO in Gent, die begeven zich ook richting nooduitgang. Want daar zijn ze blijkbaar niet zo fan van de nieuwe van Meteor. Maar smaken verschillen, want voor de rest zijn het vooral lovende berichtjes die ik zie binnenkomen. Pascal uit Ternat onder andere, die hoopt dat hij er morgen mee op nummer 1 staat. Ja, we zullen zien, Pascal. Meteor is in elk geval nog tot morgen namiddag jouw Q-top schijf. Nu 13 over 12. Met Majestic, Boney M en Ra Ra Rasputin.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Exio's hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
15: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
17: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, Parties WK.
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

Bruno Mars en I Just Might. Goedemiddag. I just might. Geloof het of niet, maar Bo uit Sint-Lievershoutem is zaterdag jarig. En zij wordt dus op 6-6-2026 36. No way, dat is crazy, Bo. Dat kan geen toeval zijn. Dat heeft sowieso te maken met de duivel. Dus als dat geen reden is om getrakteerd te worden, dan weet ik het ook niet meer. Straks bij Vincent Live vanaf 4 uur ontdek je in welk stamcafé je moet zijn vrijdag, wat zeg ik, zaterdag, van welke BV. Dus zeker luisteren, zou ik zeggen. Zometeen krijg je Dua Lipa van mij met Illusion. Maar eerst dit extreem mooi nummer uit 1991. R.E.M. en Losing My Religion bij Q-Music.

0: zijn.
1: Je bent er aan voor de moeite, want ja, ze is getrouwd, Dua Lipa. Kans verkeken, of toch zeker voor even. Ondertussen is het 1:01 en er zijn 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 vertraag je 3 kwartier tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook 28 minuten file rijden. E17 27 minuten bij, vanaf Destelbergen tot Lokeren. Ook op de Brusselse Buitering vertraag je tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 27 minuten. Stevige file ook op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Berchem 26 minuten bij. Richting Nederland 16 minuten extra, vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten. Richting Brussel ook een file op de E40, tussen Bertemens en Stevens-Woluwe 20 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Zometeen ga ik jouw muziekkennis weer op proef stellen. Maar eerst Justin Timberlake en The Man of the Moment, Alex Warren.

0: Justin Timberlake. Cry me a river. Daisy uit Tine heeft een berichtje gestuurd via de app. Haar broer Didier is spijtig genoeg al overleden. Maar hij werd geboren op, op 6 juni 1966. Dus dat is 6-6-6-6. Hij moest blijkbaar vaak op school bewijzen dat hij echt geboren was op die datum. Want de leerkrachten geloofden hem blijkbaar nooit. Ze stuurt wel goede memories, maar het is ook jammer dat hij er niet meer is. Merci Daisy voor je verhaal. Guess the song. Ondertussen mag jij de Q-app erbij nemen en raden welke Q-hit we zoeken. We gaan elke middag op zoek namelijk naar een Q-hit. Het is aan jou om zo snel mogelijk te raden welke we zoeken en van wie. Je krijgt zometeen een kort stukje te horen van een hit van Q dus. Soms is het heel kort. Vandaag is het ietsje langer, maar misschien net niet de meest bekende hit of zo. Maar wel de grootste Q-hit ooit, want het is het meest gedraaide nummer op onze zender ooit. Ja, dus. Als je al lang naar Q luistert, dan ga je dat weetje al misschien eens gehoord hebben. Dus dat kan in je voordeel spelen nu. Voilà. Wie hoorde je hier? Welke song en van wie? Je mag het juiste antwoord inzingen via de Q-app.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6-6-6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
3: Ah ja, dat kan ook.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Maar bon.
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Ja! Carrefour.
13: Ik ben Pippa de kat.
14: En ik Bobby de hond van Maxizo.
15: Hallo!
13: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
14: Neem uw baasje eens mee.
13: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
14: Met de lage pladijzen.
13: Prijzen. Lage prijzen.
14: Wat zei ik?
13: Pladijzen.
14: Lage prijzen natuurlijk.
13: Ja.
16: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
18: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
19: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
18: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
19: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
18: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
19: Humo!
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Je luistert Q Music. En we gaan eens luisteren welke song we zochten vandaag.
1: Guess the song.
0: Je krijgt elke dag een Q-hit voorgeschoteld. En vandaag was het echt een Q-hit voor de echte kenners om te raden welke song we zochten. Hier komt de opgave nog eens. Ja, daarmee moest je het doen. We luisteren eens naar Davy uit Zottegem of hij het kon herkennen.
2: I said you're holding back. She said shut up and dance with me.
0: Ja, prachtig Davy. Is goed, maar we zoeken uiteraard nog de uitvoerder van het nummer. We gaan eens naar Bart uit Herentout.
3: Shut up and dance van Walk the Moon. En ik ben vooral fan van die rosse danseres in die videoclip.
0: Oké. Bedankt Bart voor de extra info. Maar het is wel helemaal juist. Inderdaad, Walk the Moon uit 2014. En het is dus met andere woorden het meest gedraaide nummer ooit op Q Music.

Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. De versie in onze Q-Live Lounge, die ze gisteren zijn komen zingen bij Maarten en Dorothee, staat op de socials van Q-Music, dus dat moet je maar eens checken tijdens je lunchbreak. Zeker is de moeite. Ondertussen krijg je Jolien Roet zometeen.

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go voor info naar telenet.be.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
9: Goedemiddag.
8: In Brussel loopt een betoging uit de hand. Scholieren steken vuurwerk af, vernielen bushokjes en steken ook steps in brand. De politie moest al tussenkomen met traangas. Ook de metro's van de MIVB worden daardoor omgeleid. Die leerlingen komen op straat tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Die worden normaal deze namiddag goedgekeurd. En daardoor zou bijvoorbeeld verder studeren duurder worden. Het Openbaar Ministerie vindt seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom en gaf eigenlijk een hoog risico op herval. Dat staat in het advies aan de strafuitvoeringsrechtbank, maar de rechter volgde dat dus niet op, want begin deze week oordeelde die dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. En winkels moeten meer betalen als wij met maaltijd of ecochecks betalen. Meer dan als we voor bankcontact kiezen. Het Prijzenobservatorium heeft de regels daarover geanalyseerd.
10: Er zijn verschillende kosten voor de handelaar, huur en de aankoop, de installatie, servicekosten. Maar de belangrijkste kost is de transactiekost, gemiddeld tussen de 0,2 en 0,9% van de omzet. Doorgaans betaalt een handelaar 1 tot 1,5% voor een betaling met de maaltijdchecks. En voor ecochecks ligt dit nog hoger.
8: En betalen met Google of Apple Pay bijvoorbeeld is nog duurder. Maar handelaars mogen die kosten niet doorrekenen aan de klanten. Kans op buien en onweer vanmiddag. Veel wind ook en maxima tot 18 graden. Morgen ook buien, maar iets meer drogere periode dan ook bij 18 graden.
11: En door het weer staan er ook best wat files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. 14 in totaal. We gaan erdoor. Richting Antwerpen staat de langste file. Op de E17 tussen Destelbergen en Lokeren verlies je 1 uur en 9 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout bijna 1 uur bij. Op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord 28 minuten extra. Op de A12 van Ekeren tot Antwerpen-Noord 8 minuten. En op de E34 tussen Oelegem en Randstver Lissier 6. Naar de Antwerpsring dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Berchem 42 minuten bij. In de richting van Nederland komen er tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West nog eens 18. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 21 minuten extra. Van Strompeek-Bever tot Jette verlies je 6 minuten. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden dan Saarlaan en Jette 9 minuten extra. In de richting van Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint Stevens-Woluwe, een kwartier langer. Richting Nederland op de E314 tussen Zolder-Terlamen en Houthalen-Helchteren 9 minuten. En tenslotte nog een file op de ring rond Gent. Richting Zaalzaten verlies je 5 minuten tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
12: Music.
13: Jolien Roets.
11: Mijn zaterdagavondplannen zijn in het water gevallen. Het is de schuld van Jelle Beekman. Je hoort het zo meteen.

0: 4. Ja zeg, geen Duvel Day in Gent nu zaterdag, hè?
1: Oh. Vincent Live, 4 Duvel Day op 6-6.
0: Maar zo jammer. Gisteren nam tv-kok Jelle Beekman het op voor zijn stamcafé, de Trollenkelder. Dat is echt achter mijn hoek in Gent. En dat liep goed, heel goed zelfs, tot het moment dat hij de 12 duvelbakken moest beginnen stapelen.
2: Ja, ja, ja. Oh nee, nee. Oh, dom. Oh, Jelle. Je verliest tijd. Je verliest tijd, Jelle. Nee.
3: Je hebt het niet verder, dan op het voorbij.
2: Nee. Oh. Oh nee, nee. Oh, maar stom. Ik heb zoveel Lego gespeeld vroeger. En toch zo verkloten.
0: Ja, helaas kon hij de Duvel Battle niet sneller doen dan Andy Peelman op maandag. Dus zijn stamcafé in Ninove is nu virtueel de winnaar op dit moment. En mag zaterdag Vincent Live verwachten met gratis duvelkes en een DJ-set van Voltage. Maar daar kan nog een stokje voor gestoken worden. De enigen die dat kunnen op dit moment zijn Wout, Julie en Christophe. Deelnemers, wel ja, de Mol, winnares en deelnemer aan de Mol dit jaar. Want zij gaan strijden voor hun stamcafé in Lier, het Cafaat. Je hoort straks na 4 uur waar in Vlaanderen we nu zaterdag Duvel Day gaan vieren. In Ninove of in Lier. En tot 4 uur gaan jij en ik ons samen amuseren. Wat denk je? Dit is Shania Twain. Ow.

0: Sonja uit Locrissie is ook een beetje teleurgesteld. Ze had ook graag een gratis duveltje gedronken in de trollenkelder. Maar helaas, je zal ervoor naar Lier of Ninove moeten. Nu zondag komt er een eind aan de mega succesvolle reunie van K3 Originals. Karen, Christel, Kathleen gaan in totaal zo'n 700.000 mensen ongelooflijk gelukkig gemaakt hebben. Heel veel plezier als je nog één van de komende dagen gaat. Zometeen het Nederlandse duo dat op 10 dagen toch ook best wat mensen blij heeft gemaakt. 400.000 om precies te zijn. Je hoort ze na de Chainsmokers.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Sst, luister.
5: Summer Heels!
4: Hoor je het ook?
5: Summer Heels!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
1: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Q Music.
20: Q sounds better with you.
19: Better with you.

Suzanne en Freek speelden in totaal voor 400.000 fans in de Gelderdoom in Arnhem. En ze zijn daarmee de meest bezochte concertreeks ooit van een Nederlandse artiest. Het is de waanzin, hè? Vanaf 6 juni is het volledige concert ook te zien op Videoland. En op 13 juni volgt dan hun docu. We vieren het leven. Wat een jaar was het voor die twee. Oh, zo schoon. Wij gaan het leven ook vieren vanmiddag. En we doen dat het allerliefst zonder enige stress.

0: klaar. Eerst ga ik met jou door de files en dat zijn er best wat. Op dit moment zelfs 10 waar je meer dan 10 minuten of 10 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Gent-Brugge en Lokeren verlies je 1 uur en 23 minuten. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Nog richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 55 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 33 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem verlies je 52 minuten. In de richting van Nederland van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 10 minuten extra. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem verlies je 18 minuten. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette 11 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Afligem een kwartier bijrekenen. En van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe verlies je 11 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten van Gent-Zeehaven of ter hoogte van Gent-Zeehaven verlies je 12 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Sounds better.

0: zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister morgenochtend naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sound. Better with you.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.

Gisteren hoorde je deze Q-classic hier in de namiddag. You Too en With or Without You. En Kenny uit Capelle die stuurde toen Jolien met With or Without You. Moet ik altijd denken aan Friends. Als Ross en Rachel uit elkaar gaan en zo door het raam staren als het regent. Wel, ik heb dat dus ook elke keer als ik dat lied hoor. Moet ik denken aan die scène, krijg ik ook weer kippenvel. Dat is zo echt, voor mij is dat echt gelinkt aan dat moment. Je hebt dat zo, hè, met muziek, dat je dat hoort en dat je dat kan linken aan een bepaalde film of televisieserie. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan dit. A Thousand Miles. Komt uit welke film? Ja, White Chicks natuurlijk. En dan heb je deze.

0: ging zo net even over muziek die herinneringen naar boven brengt aan bepaalde films of tv-series. Tatjana uit Merelbeke stuurt dat deze... haar altijd doet terugdenken aan The Vampire Diaries. Calvin Harris... heb ik zelf nooit gezien, maar zou kunnen dat erin zit. Adriaan uit de Pannen zegt dat hij bij Lady Gaga en Born This Way altijd moet denken aan Glee. Ja, dat heb ik ook wel echt. Dat doet mij daar ook altijd aan denken. En dan kwam er nog een voiceberichtje binnen van Anna-Maria uit Zonhoven.
1: Dag Jolien. Ja, ik heb dat ook wel met liedjes, maar niet bepaald met series of films, maar wel over mijn leven, wat ik... dan mijn hele periode heb meegemaakt. Ja, soms blijde herinneringen en soms ook minder leuke. Ja, helaas.
0: Ja, dat is absoluut zo. Hè. Muziek maakt altijd dingen los.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Zoals deze die vooral veel goesting geeft in de festivalzomer. Martin Garrix en Ed Sheeran. Yeah.

0: sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet je er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Goedemiddag, nieuws van 2 krijg je van Paulien.
10: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. De jongeren kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Collega Julie Isabeau stond er middenin.
11: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Railschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de railschoppers weg te drijven.
10: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Winkels moeten meer betalen als je met maaltijd of ecochecks betaalt dan als je voor bankcontact kiest bijvoorbeeld. Het Prijzenobservatorium analyseerde de regels daarover.
12: Er zijn verschillende kosten voor de handelaar. Huur en de aankoop, de installatie, servicekosten. Maar de belangrijkste kost is de transactiekost, gemiddeld tussen de 0,2 en 0,9% van de omzet. Doorgaans betaalt een handelaar 1 tot 1,5% voor een betaling met de maaltijdchecks. En voor ecochecks ligt dit nog hoger.
10: Betalen met Google of Apple Pay bijvoorbeeld is nog duurder. Handelaars mogen die kosten niet doorrekenen aan de klanten. Als je binnenkort met het vliegtuig naar Sydney, Australië wilt, dan kan dat rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met een ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. En dat is 4 uur langer dan het nu al kan. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer en maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het wel droger. Vanaf de kust komt de zon er ook door en we halen temperaturen tot 19 graden. Het is heel druk. Op onze snelwegen zijn er op dit moment 14 files waar je 10 minuten of langer verliest. Ik ga er met je door. Richting Antwerpen staat de langste file. Op de E17 van Gentbrugge tot Lokeren verlies je 1 uur en 26 minuten. Nog richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 56 minuten extra. Op de E19 van Sint-Joppendgoor tot Antwerpen-Noord 46 minuten. En van Kontich tot Antwerpen-Zuid verlies je 10 minuten. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 24 minuten bij. Van Onderzeel Industrie tot Willebroek-Zuid 16 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. En nog op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek 13 minuten extra. Op de E34 tussen Oelichem en Ranst verlies je momenteel 12 minuten. Dan gaan we richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 16 minuten bij. En van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe komen er 11 minuten bij. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 16 minuten extra. Dan nog naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem, 13 minuten bij. En van Grimbergen tot Jette verlies je 11 minuten. En tenslotte op de ring rond Gent richting Zelzaten van Gent-Zeehaven of ter hoogte van Gent-Zeehaven 13 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Music.
13: Jolien Roets.
9: You and me in de namiddag op Q. Dat gaat gewoon hand in hand, hè. Ik ben altijd blij als Mark Amber er ook.

Een berichtje in de Q-app van Sofian uit Lokeren. Hij stuurt dat hij jarig is vandaag, dat hij vanochtend gewerkt heeft met de taxi en dat hij 27 jaar wordt. Een gelukkige verjaardag, Sofian. Dan ben je jarig samen met onder andere Angelina Jolie, de magistrale actrice, met Pascal Nasus, bekend van de gezonde kookboeken, en met Chris van Tongelen, die wordt 58 vandaag. Het is een van de Romeo's natuurlijk. De Romeo's die er ook bij gaan zijn op onze foute party op 26 juni.

niet de originals, wel de new generation. Ingeborg, die komt zingen op de Foute Party. Dat wordt een moment van gratitude. En vorige week nog aangekomen.

Maarten en Dorothee dat ze ontzettend veel zin heeft om samen met iedereen de zomer in te gaan. Dus het wordt tof, het wordt echt heel tof. We zijn ook zo stilletjes aan bezig met de voorbereidingen van de show, met de Q-DJ's. Dus het wordt leuk. Als je nog bij wil zijn, ja, kaartjes kopen, hè.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. NowJobs. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2 plus 1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Goeie, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Sst. Luister.
10: Summer deals.
9: Hoor je het ook?
10: Summer deals.
9: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immos Koopman!
16: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
17: Q.

0: en Firestone. Nog exact 1 week. En de WK-gekte barst los met de openingsmatch Mexico-Zuid-Afrika. Volgende week donderdag, 11 juni. Voor ons is het nog even wachten, want maandag de 15e beginnen wij aan ons parcours. Onze rode duivels die treden dan op. Maar het is aftellen, het is echt aftellen. En ik heb er ook echt heel veel zin in, zeker na het succes van de oefenmatch tegen Kroatië. Dit weekend dan nog een laatste oefenmatch, de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Dus we gaan allemaal massa supporteren.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Dai Dai wil zoveel zeggen als, kom aan hè, dit zijn Shakira en Burna Boy.

0: Frank and the Reason en de hemel in Vilvoorde, die huilt mee. Ja, echt een zware regenbui hier op dit moment. Voorzichtig dus als je onderweg bent. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat nog altijd in de richting van Antwerpen. Op de E17 tussen Gent-Brugge en Lokeren verlies je 1 uur en 30 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 38 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten bij. En op de A12 tussen Zandvliet en Antwerpen-Haven 17 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Afrigem en Groot-Bijgaarde een half uur bij. Op de ring rond Gent richting Mariakerke verlies je tussen Uiterhoogte van Gent-Zeehaven een 26-tal minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 19 minuten bij. En in de richting van Nederland van Antwerpen-Centrum tot Deurne 11. De Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 16 minuten extra. En van Grimbergen tot Jetten verlies je 11 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Sounds better with you. Jolien Roets.

0: 1-hitten 2020. Kom wat dichter bij je. Nog voor 3 uur vanmiddag hoor je de nummer 1 van dit moment. Maar zo meteen gaan we eerst smachten met de King of Your Name.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook. Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Geplande rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
15: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

Let me entertain you, zei hij. En dat is ook wat hij deed en nog altijd doet natuurlijk. En Robbie Williams. Het weekend lonkt. Morgen rond dit moment zitten we er eigenlijk al in. Want je weet, als je naar Q-Music luistert, dat je weekend altijd start, hè, op vrijdag om 1 uur met een nieuwe Q-Top 40. De lijst met de 40 populairste platen van dit moment. Op basis van streaming is dat. We gaan ook kijken naar virale trends. Airplay op radio. Dus hoeveel passeert een hit op de radio? En jouw hartjes in de Q-app, die tellen ook mee. Sinds deze week komt Bebe Rexha de top 3 binnen met haar remake van Faithless. New Religion stijgt 3 plekken naar nummer 3. Je voelt dat die nostalgie, die drang naar de 90s, dat die ook blijft. Hè. Alex Warren die stijgt terug opnieuw een plek naar nummer 2. Met Fever Dream, die ook ooit een paar weken op nummer 1 stond. Hij blijft flirten met het goud. Maar voorlopig moet hij de schattigste vrouwen uit de muziek laten voorgaan. Want voor de derde week op rij is de eerste plaats in de Q-top 40 voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemiddag, nieuws van 3 krijg je van Paulien.
3: Goedemiddag.
2: Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Collega Julie Zabot stond er middenin.
4: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
2: En ook het metroverkeer is daar verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. En bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt het Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het wel droger. Vanaf de kust komt de zon er ook door en we halen temperaturen tot 19 graden. Het is druk op onze snelwegen, staan er op dit moment 12 files waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E17 tussen Gentbrugge en Lokeren verlies je 1 uur en 19 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 32 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. En op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord komen er 13 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grelle Laan 53 minuten extra. En van Le Grellelaan tot de Kennedy-tunnel nog eens 16 minuten. Richting Nederland verlies je van de Kennedy-tunnel tot Antwerpen-Oost ook 16 minuten. Dan gaan we richting Brussel op de E40 tussen Africhem en Groot-Bijgaarde 36 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Zellik 23 minuten extra. En van Wezenbeek op hem tot Diegem verlies je 14 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van Brugsevaart tot Wippelgem 13 minuten extra. En van Skaldestraat tot Zelzaten-Oost 11 minuten. Bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
2: Ben je op zoek naar een job op vrijdag 26 juni? Scream, shout, let it all out, want wij hebben een vacature.

0: Rip de middag, de...
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Met de Will.i.am en Britney, bitch. En als het er nog niet allemaal uit is, dan heb jij misschien wel de juiste energie om de laatste vacature bij Q-Music in te vullen. Want we zoeken nog iemand om het foute anthem te zingen op onze foute party. Binnenkort 26 juni. Duizenden zotte mensen in het publiek. Flanders Expo. En jij misschien wel op het podium samen met ons. Je moet wel een hoekje af hebben. Daar kan je niet zomaar een persoon voor zijn. Je moet iemand zijn die op je werk altijd de show steelt. Die zo net dat ietsje enthousiaster is dan de rest. Die echt proud to be fout is. Als al die voorgaande termen jou omschrijven, dan ben je misschien wel de geschikte persoon. Dan is de job misschien wel iets voor jou. Wil je de foutste stem op de werkvloer worden, dan kan je je inschrijven in de Q-app. En wie weet sta jij dus op 26 juli op het podium van de foute party.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Studenten en flexies in een vingertik.

0: Het is niet zozeer nodig om te kunnen zingen. Hè. Het is vooral je enthousiasme en je goesting om ervoor te gaan dat belangrijk is. En er zijn ook nogal zotte collega's die goesting hebben, hoor. Dat zien we al aan de inschrijvingen om op het podium van de Foute Party te staan. En vanaf nu maandag zijn de audities voor de foutste stem op de dansvloer. Dus als je iemand bent, zoals Jorik uit Ardooien, of iemand kent die daar perfect voor zou zijn, zeker aanmelden in de Q-app.
1: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Caraïbisch blauw
13: of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Beautiful People, zometeen met een van de headliners van de Foute Party dit jaar. Na Thomas Gray en de files, het is druk op onze snelwegen. Momenteel 12 files waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat nog steeds richting Antwerpen. Op de E17 tussen Gentbrugge en Lokeren verlies je 1 uur en 21 minuten door een ongeval. Op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout 47 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 22 minuten. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. En op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 21 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan 53 minuten extra. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 24 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en de Riemensteenweg 20 minuten, sorry, ik was in de war. Riemensteenweg, ja, nog eens. Ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en de Riemensteenweg 20 minuten extra. En tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost verlies je 16 minuten. In de richting van Brussel op de E314 tussen Lumme Centrum en Halen verlies je 16 minuten. Je moet daar opletten voor een omgewaaide boom. Op de E40 ook nog traag tussen Afligem en Ternat. In de richting van Brussel verlies je 12 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. 16 minuten extra. En ook van Wezenbeek Oppum tot Diegem verlies je 16 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Jolien Roets.

0: zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister morgenochtend naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sound. Better with you.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
7: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
7: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Dan krijg je specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
7: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
8: Daar zijn vrienden voor.
7: Ah ja.
8: Ah ja.
9: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect. Om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Zij de Vos.
13: Ja, Lemmis.
12: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
13: Ah, de honey mustard.
12: En jij? Zonnebril.
13: Voor de zon?
12: Voor de ribbekies.
13: Hoe?
12: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is
15: de Vos Lemmens.
0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
16: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info

De Q-topschijf nog tot morgen. Meteor en nooduitgang. En dan hopelijk een mooie plek in jouw Q-top 40. Hè? Dat hopen we toch. Na 4 uur weten we in welk café in Vlaanderen we zaterdag Duvel Day gaan vieren. Wordt het café Gambrinus in Nienhoven, het stamcafé van Andy Peelman. Of toch het Cafaat in Lier, het stamcafé van de deelnemers aan De Mol dit seizoen. Er hangt veel van af. En dat het spannend wordt, weten we nu al. Welkom bij Vincent Live. Ze zijn er vanaf 4 uur.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengetrokken. Ze hebben rookbommetjes afgestoken waardoor het brandalarm afging en de zitting daar kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector, in de zorg- of cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Zij vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort de Socialistische Vakbond.
7: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
6: En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland.
8: Hey.
6: Zij versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikte al 4 keer de halve finale, maar dus nog nooit de finale.
8: Oké, over 10 jaar zijn die allemaal 27. Zet het maar in je agenda.
6: Ja, ja.
8: Het EK of WK van 2036.
6: Gaat goed komen.
8: Dat wordt ons toernooi.
6: Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig, met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het wel droger en vanaf de kust komt de zon er ook door en we halen temperaturen tot 19 graden.
8: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest richting Antwerpen. Op de E313 moet je 1 uur en 7 minuten bijtellen vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. A12, 3 kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E19, een half uur van Sint-Joop-in-Goort tot Antwerpen-Noord. De E17, 25 minuten vanaf UZ-Gent tot Gent-Centrum-Beervelden. Antwerpse ring richting Gent, 3 kwartier van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Richting Nederland op de Antwerpse ring, 26 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Brussel, E314, 35 minuten extra van Lummecentrum tot Halen. Brusselse buitenring verlies je 3 kwartier van Wezenbeek op en tot Expo. Brusselse binnenring 1 kwartier extra van Anderlicht Noord tot Jette. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 1/2 uur extra van de Skaldenstraat tot Zelzaten Oost en 16 minuten erbij van de Brugse Vaart tot de Riemse Steenweg. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Goedemiddag en welkom bij de show. Welkom bij Vincent Live. Bijzondere show, want straks komen we te weten in welk café we zaterdag radio gaan maken tijdens Duvel Day. Er zijn nog 2 opties. Ofwel het café dat momenteel op kop staat van het klassement. Het stamcafé van Andy Peelman Gambrinus in Ninoven.
6: Ja.
8: Dat is optie 1. Optie 2 is als straks Julie en Wout van de Mol het beter doen dan Andy Peelman. Dan gaan we naar café Cafaat in Lier. Dat zijn de 2 opties nog. Ik vind ze allebei leuk.
6: Ik ook. Ja, Ninoven is wel zo dichter tegen mijn thuisbasis.
8: Ik heb hetzelfde met Lier. Als ik dan denk aan een duveltje drinken, dan denk ik, doe maar Lier.
6: Ja, ik dacht wel Ninoven.
8: Maar dat begrijp ik ook helemaal natuurlijk.
6: We gaan het
8: natuurlijk
6: ontdekken. Hè?
8: We gaan dat allemaal ontdekken straks. Iets over 17. Ja. Dus vandaar. Gaan Wout en Julie proberen een proef tot een goed einde te brengen. Dat is nu toevallig het enige wat we hen ooit al hebben zien doen. Dat is een proef tot een goed einde brengen als Julie is, tot een slecht einde brengen als het Wout is. Dus we zullen nog even bekijken wie van de 2 die proef gaat doen. Maar er is meer. Zaterdag is het niet alleen Duvel Day, het is ook de uitwedstrijd van de Rode Duivels. En zoals je weet ben ik nogal vatbaar voor Rode Duivels koorts. En dus de uitwedstrijd is altijd een leuk gegeven. Dat is de laatste voordat de Duivels vertrekken naar een groot toernooi. Dit keer aan de andere kant van de wereld. En dat is met een XXL-ereronde nadien. Ze komen allemaal wuiven en het is voor de sfeer en voor de show.
9: Tof,
8: en iedereen mag een paar minuten spelen en zo. Het is tegen Tunesië en het is hopeloos uitverkocht. Ik heb nog 10 tickets die ik kan weggeven. En de voorbije maanden hebben we hier bij Q-Music aan iets vet gebouwd. In de app. En we gaan dat inzetten, speciaal voor die 10 tickets voor de wedstrijd van de Rode Duivels.
10: Q-Music. Vincent Live.
8: Bereid je voor op een ticket war die morgen uitgevochten zal worden.

0: gestuurd. Dag Vincent, kunnen jullie mijn man feliciteren met zijn verjaardag? Hij wordt vandaag 44 en hij zit in de auto naar huis. Vele groetjes. Vele vrouwtje en de kids, staat er. Vele vrouwtje.
1: Oh.
0: Hij heeft er veel.
1: Ja, dat kan, hè.
0: Alvast bedankt. Bij deze Valerie is dat gebeurd. Zeer graag gedaan, als dat maar is. Zaterdag speelde Rode Duivels hun tweede oefenwedstrijd en hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal tegen Tunesië thuis in het Koning Boudewijn Stadion. Tickets zijn uitverkocht, we hebben er nog 10 over die ik kan weggeven. Ik heb beslist die op te splitsen in 2x5, want dan zit de auto vol en het is altijd zo'n verkeersinfarct dat ik het wel interessant vind om met de volle auto's te werken. Op parking C daar.
1: Dat is waar.
0: We hebben de voorbije tijd hard en lang gewerkt samen met de mensen van de Q-app en de Q-site aan een spelletje waar van alles in terugkomt. Namelijk, het is gebaseerd op de Panini-stickers, op het verzamelen van die stickers. Het enige nadeel is, die stickers kosten ranzig veel geld en dat willen we niet. Dus het is een gratis spel. Het heet Rode Duivels Bingo.
2: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Ja. Het werkt als volgt. Je krijgt een soort bingo-kaart met 9 vakjes met rode duivels daarop. Het zijn er eigenlijk 8, want het middenste vakje krijg je zomaar cadeau.
1: Leuk.
0: En die moet je allemaal kunnen afvinken. Hoe gaat er in zijn werk staan? Gaan morgen tijdens de show krijg je rode duivels te horen die op het veld komen. Bijvoorbeeld als volgt. Dames en heren, hier is hij dan. Onze spits, Romelu Lukaku. Zo, tot je bingo-kaart vol zit. Tot je alle duivels hebt gehoord die jij hebt in jouw persoonlijke bingo-kaart. Want die is bij iedereen anders. En je kan die nu al laden. Zullen we even doen, Pauline?
1: Ja, graag.
0: Dus je gaat naar de Q-app. Die staat uiteraard op je hoofdscherm.
1: Ja.
0: En dan zie je, doe mee aan acties van Q-Music. Rode duivels bingo. Dan zie je zelf voor een voetbalgoal staan.
1: Mm-hmm.
0: Daar tik je op. En dan krijgt iedereen, als je op mijn bingo-kaart tikt, een persoonlijke bingo-kaart.
1: Ik heb ze. Yes, ik heb Lukaku.
0: Ja? Oh, ik niet. Ik heb Amadou Onana. Vind ik wel cool.
1: Leuk. Ah, ik heb die ook.
0: En Senne Lammers, de doelman, de tweede doelman.
1: Die heb ik ook.
0: Van Antwerp komt.
1: Oh, ik ken die niet.
0: Veel hetzelfde.
1: Ja?
0: Dat is de keeper van Manchester United, Paulien.
1: Ah, oei, dat is een goeie.
0: Axel Witsel heb ik ook.
1: Nee, die heb ik niet. Ik heb Charles de Ketelare ook nog.
0: Ah, dat is wel leuk.
1: En Doku.
0: Ah, oh.
1: Brandon Mechelen.
0: Ja, dat is ook een rode duivel.
1: Is daar niet negatief over?
0: Nee. Ja, nee.
1: Is dat omdat hij bij Brugge speelt?
0: Nee.
1: We gaan lachen.
0: En zo heeft iedereen dus een persoonlijke bingo-kaart. En dat kan je, die kan je nu al binnentrekken. En morgen dus doorheen de show worden er namen afgeroepen van rode duivels. En dan kan je de jouwe afvinken als je die gehoord hebt. Als je een volle bingo-kaart hebt, dan krijg je tickets. Maak je kans op tickets, zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Uit alle mensen die een volle bingo-kaart hebben, bel iemand op. En die krijgt die tickets voor die laatste wedstrijd. Is toch leuk of niet?
1: Dat is keileuk.
0: Dus voetballers verzamelen. Zonder dat je daarvoor een euro 50 moet betalen. En eerst 3 spelers van Jordanië, 1 van Irak en 2 van Curaçao krijgt. Dat is hoe het bij die Panini-stickers gaat tegenwoordig. Hè?
1: Ja, maar dat is wel goed, want dan raakt je boek wel vol. Hè? Die heb je ook nodig.
0: Maar er zitten bijna 1000 stickers in, hè. Tegen dat vol is, Paulien, zijn we 3 WK's verder.
1: Allee.
0: Ja. Terwijl, je hebt er maar 8 nodig bij Vincent Live. Leuk. Vincent Live. We beginnen morgen om 4 uur klokslag. Dus zie dat je aan het luisteren bent als je erbij wilt zijn bij de Rode Duivels. Zometeen Music Match. Daarvoor gaan we 14 jaar terug in de tijd. Eerst Pink.

0: de Boutsa bij Vincent Live met McNerk. Wouter uit Bruggen heeft zijn kaart al gedownload. Zijn bingo-kaart voor Rode Duivels. Hij wil een andere. Hij wil nieuwe spelers. Dat gaat niet. Nee, Wouter, die knop bestaat niet. En ook Kevin heeft zijn al gedownload, laat hij weten. Je kan ze nu al downloaden, maar geen probleem. Als je morgen tijdens de show ineens wilt beginnen meespelen, dan kan dat ook. Je moet gewoon even vanaf een uur of vier je Q-app openzetten, dat je alles kan horen. Zodat je zo snel mogelijk al je Rode Duivels kan afvinken en er dus bij kan zijn zaterdag tegen Tunesië.
1: Music Match, de Best of 2012 edition.
0: Ja, dat is lang geleden, maar nog eens Best of een bepaald jaar gedaan hebben. In 2012, dat zit vol nostalgie. Hè? Number, Carly Rae Jepsen. Ook dit. Like een van de grootste hits van Rihanna. En dan, 2012 was ook het jaar van dit dansje.
2: Op aan Gangnam Style.
0: Ah. Jawel. Dat is al 14 jaar oud.
3: Ja, dat is soms.
0: Crazy. 2012 was een fantastisch jaar voor de muziek. Veel nostalgie zometeen. Jij zegt volgende of iets een match. Stuur Music Match via de Q-app.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij een limited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Humo,
1: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
5: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go voor info naar telenet.be.
9: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Oh, roséweken.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
10: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Music Match. The Best of 2012 Edition.
1: Kies ik niet, maar kiest Jana 31 uit Roeselare. Dag Jana.
2: Goedemiddag, Vincent en Paulien.
1: 2012, dat was vol in de puberteit, in de jeugd, toch? 16, 17 jaar?
2: Ja, ik was 17 jaar.
1: Ja, wat deed jij met je leven toen?
2: Ik denk dat vooral het uitgaan toen heb ontdekt.
1: Oké, okay, dus de kans bestaat dat we zo meteen landen met een nummer waarop gedanst kan worden. Je zegt gewoon een volgende of it's a match. Ik heb gewoon de top 40 van 2012 erbij gehaald. Goed?
2: Oké, dan.
1: Let's go.

0: It's a mess. Sam Spells. Better with you. With you.
1: Dat is dat nummer waarop Bart Wever toen zei: zet die plaat af. Vrijdesnoom.
2: Ja, dat is waar.
1: Heerlijk. Jana, goede keuze. Dankjewel hiervoor.

0: in de Magician Remix. Zeker en vast. Zometeen is het enerzijds de cliché clash en anderzijds het moment waarop we te weten gaan komen in welk café we gaan uitzenden. Maar nu eerst is het 4:30 geworden en Paulien, het gaat er hevig aan toe op het leerlingenprotest in Brussel. Hè?
1: Ja, daar zijn meer dan 1000 betogers samengekomen. Vooral leerlingen, maar ook leerkrachten. Zij protesteren daar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het kwam al tot een confrontatie met de politie. Die zette traangas en het waterkanon in. Een groepje betogers is dan het parlement van de Franse gemeenschap ook binnengedrongen. Daar wordt vandaag dus gestemd over de besparingen. Ze staken rookbommetjes af, waardoor het brandalarm afging en de zitting werd daardoor even onderbroken, maar gaat nu dus wel weer door. En een straffe prestatie van de jonge Rode Duivels, de U17, want zij hebben zich geplaatst voor de finale op het EK. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. In de finale moeten ze tegen Italië of Spanje. Het is de eerste keer dat onze U17 de finale haalt op het EK.
0: Frankrijk verslaan in de halve finale, dat moet een fantastisch gevoel zijn.
1: Ik wist dat je daarover ging beginnen.
0: Was het maar gebeurd in 2018, het grootste trauma van mijn leven. Ik ben daar nog staan op de dagen aan het plaats. Verschrikkelijk. Ik wilde je stroom ook uit. Oh, terrible. Terrible.
1: Ik laat je rustig verwerken. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het wel droger. En vanaf de kust komt de zon er ook door en temperaturen tot 19 graden. Het is aan jou, Vincent.
0: Wraak. Dat is wat er gebeurd is vandaag. Mannetjes. Verschrikkelijk, hè. Oh, ik beleef dat helemaal terug nu, hè. Die uitschakeling van de Rode Duivels in 2018.
1: Ik heb daar eigenlijk weinig herinnering aan.
0: Wat? Echt?
1: Ja,
0: heb je dat gevolgd? Toen, zo,
1: dat we van wanneer
0: Brazilië,
1: was dat?
0: Toen we van Brazilië wonnen, 2-3 dagen later, 2018. Heb je die match tegen Brazilië niet meegekregen?
1: Was dat op Rockwerchter toen?
0: Dat weet ik niet. Het was in Rusland.
1: Ja, het kan zijn.
0: Maar was er toen een festival bezig, denk ik.
1: Ja, maar dat was dan zo op groot scherm. Ja. Dat kan, waarschijnlijk heb ik dat wel gezien, maar ik onthoud dat ook allemaal niet, hoor.
0: Een drama. De halve finale van het WK. We waren beter, hè. Dan die camembert melden. Oh, vreselijk. Goed. Of topic. Terug naar de show. 13 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen. Om de E313 moet je een uur bijtellen van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de A12 drie kwartier van Stabroek tot Antwerpen Noord. E19 30 minuten erbij van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen Noord. Op de E17 20 minuten vanaf Haaslem tot Antwerpen West. En op de E34 16 minuten van Melzeel tot Sint aan Linkeroever. Allemaal files richting Antwerpen. Crazy. Zullen we de ring van Antwerpen er dan even bij doen? Richting Gent drie kwartier van Antwerpen Noord tot de Legrellalaan. Richting Nederland verlies je drie kwartier van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Dan is er nog file op de ring rond Gent. Richting Zelzaten, 50 minuten van de Skaldenstraat tot Zelzaten Oost en 20 minuten van de Brugse Vaart tot de Riemse Steenweg. En er is file op de ring rond Brussel. Een half uur van Viel voor de Koningsloot tot Jette en 20 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. Nog één losse file op de E429 verlies je 19 minuten vanaf de ring rond Brussel tot de Bergense Steenweg. Is daar ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Khalid en Griffin bij Vincent Live met Save My Love. Er komen een paar reacties binnen op het herbeleven van de verloren halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk in 2018. Net uitstekend, zegt Paulien. Hoe kunnen we dat nu vergeten? Ik was 9 jaar jong en het voelt nog alsof het gisteren was.
1: Ja, sorry.
0: Ja. Een soort nationaal trauma waar Paulien
1: mij nu, ja,
0: niet aan deelneemt.
1: Ik schaam me nu zo een beetje.
0: Misschien moet je die vanavond eens kijken.
1: Ja.
0: Met een pot Ben & Jerry's erbij om de tranen te verbijzen.
1: België, 2018. Ah ja, Google zegt het mij al.
0: Ja,
1: 1-0.
0: Ja.
1: Oei.
0: Ja, het is wel spoiler, we verliezen.
1: Ja.
0: En Dioni uit Ranse stuurt dat hij die wedstrijd heeft gevolgd van in het cafetaria van een camping in Frankrijk. Ze waren de enige Belgen daar. Ze waren allemaal verkleed, maar ze zijn wel langer blijven drinken dan de Fransen.
1: Dat kunnen wij dan weer. Hè.
0: Wat een nachtmerrie dat je dat in Frankrijk moet meemaken. Verdorie toch. Maar goed, de U17, onze jonge duiveltjes, die hebben revanche gepakt door nu in de halve finale op het EK voetbal voor onder de 17 jaar Frankrijk te verslaan. Aan in de halve finale. Ja. Er zijn wat nieuwigheden in de Cliché Clash.
2: Cliché Clash.
0: En voor de klachten binnenstromen over eventuele nieuwe spelregels, het gaat niet over spelregels.
1: Gelukkig.
0: Ik heb wat nieuwe muziekjes. Bijvoorbeeld, als het een gelijke stand is, doen we nu dit.
2: Iedereen blij. Een gelijkspel. Een punt erbij voor de mannen en voor de vrouwen. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: Leuk, hè?
1: Dat is leuk.
0: Ja. Ik heb ook iets laten maken van als het weer 0-0 is. Als zowel de man als de vrouw geen enkel juist antwoord kunnen geven.
2: Oh, wat een droevige dag voor de Cliché Clash. 0 punten voor de mannen.
3: 0 punten voor de vrouwen.
2: Een editie om snel te vergeten. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: Dat willen we dus vermijden. Dus vrouwen, zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de verschillende snorren die er zijn. En mannen, zorg ervoor dat je op de hoogte bent wat chlorofil is. En stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
2: 26 juni, Flanders Expo. De foute party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
4: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: Gregory uit Oostende stuurt, is er ook een muziekje gemaakt voor als de mannen alweer niet weten wie op de cover van Dag Allemaal staat op dinsdag. Ja, dat muziekje bestaat al heel lang. Dat klinkt zo.
1: Cliché Clash.
0: Goed, over minder dan een half uur weten we in welk café we zaterdag gaan uitzenden op Duvel D. Café Gambrinus in Ninove of café Het Cafaat in Lier. Want daar gaan Julie en Wout van de Bol proberen ons toch naartoe te lokken door het goed te doen zometeen. Maar eerst de Cliché Clash met een voorsprong voor de mannen, 110 tegen 108. Een voorsprong die aangevallen wordt door Nora, 26 uit Puur Sint-Amans. Dag Nora.
2: Goedemiddag, Vincent.
0: Nora, vertel eens. Je hebt een typisch mannelijk kantje, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf wel een vrij grote voetbalfan. Vooral van KRC Genk dan. Maar ik sleutel bijvoorbeeld ook heel graag aan auto's.
0: Ah ja.
2: Dus ja.
0: Zelf sleutelen echt? Waar heb je dat op gepikt?
2: Effectief sleutel. Gewoon eigenlijk een beetje op mezelf. En het was eigenlijk al een interesse van mijn tienerjaren. Maar dan, ja, ik wou dat dan ook graag doen als opleiding. En dan zei mijn mama van nee, doe dat niet, want dat is een mannenopleiding.
0: Ja.
2: Maar ja, interesses, ja, dat vergaat niet. Dus ik had geweigen daar gewoon een beetje in verdiepen natuurlijk.
0: Groot gelijk, Nora. Doen waar je hart vol van geraakt. Zeg, wat doe je in je vrije tijd?
2: Momenteel aftellen tot augustus, tot dan de baby geboren wordt.
0: Oh, jij ook. Wat leuk.
2: Inderdaad. Proficiat voor jou en Emma ook, by the way.
0: Dank u. Ook proficiat voor jou. Wanneer is het uitgerekend?
2: 25 augustus.
0: Oh, ik ook. Mooi.
2: Oh Emma, my god, zalig.
0: Fantastisch. En in welk ziekenhuis?
2: We vallen in Leuven.
0: Ah, nee. We gaan elkaar niet tegenkomen op de kraamgang.
2: Allee,
0: en jongen of meisje?
2: Een meisje.
0: Oh, heb je een naam al?
2: Ja.
0: Misschien heb je hetzelfde, je weet het niet, hè.
2: Gaan we het samen zeggen of niet?
0: Nee, zot.
2: Nee, hè?
0: Ik denk dat Emma dan kiest voor het alleenstaand moederschap. Als ik nu de naam
2: klap. Ik denk dat dan ook wel dat iedereen zijn naam zou gaan afpakken. En zo. Nee, we gaan dat verstandig verzwijgen voor
0: spannend,
2: iedereen.
0: Spannend, Nora.
3: Maar stuur wel een berichtje, hè?
0: Ja,
3: een
0: kaartje, hè?
2: Ik ga dat sowieso doen. Ik ga sowieso een kaartje komen brengen, zelfs met suikerboontjes.
0: Brengen?
2: Ja. Ik kan dat direct komen brengen.
0: Top, dat is goed. Zeg, je neemt het op vandaag tegen Gianni, 29 uit Harelbeke. Dag Gianni.
4: Dat is hem.
0: Verwacht jij toevallig ook een kind op 25 augustus?
4: Nee, toevallig niet.
0: Toevallig niet, wat spijtig. Zeg, jij neemt het op voor de mannen, maar je hebt veel vrouwen in je leven. Vertel eens wie allemaal.
4: Ja, nee, liefst wel mijn mama. Dan een kleine

0: Sarah, veel succes.
1: Dank u wel.
0: Vraag 1 gaat over de koers. Binnenkort is het weer zover, dan is het Tour de France. Maar welke trui wordt in de Tour de France gedragen door de leider van het bergklassement?
1: De gele trui?
0: Nee, dat is de leider in het algemene klassement. De bolletjes trui. De bolletjes.
1: Dat was ontwijfelen.
0: Het ging heel snel dan. Ja.
1: Maar dat is geen voetbal, hè.
0: Nee, dat is waar, ja. Vraag 2. Cryptische vraag. Met welk materiaal dat je op school nodig hebt, wordt een zeer dunne, nauwkeurig getrimde snor die langs de bovenlip loopt, vergeleken? Dus een snor heeft eigenlijk een naam en het is vernoemd naar iets dat je op school altijd nodig hebt.
1: Goh. Een potlood?
0: De potloodsnor, zeker?
1: Ah, oké, dat was een gokske.
0: Ja, omdat het lijkt alsof je het met de potlood getekend hebt. Zo'n dun lijntje boven de lip.
1: Ja, ah wel. Ideaal.
0: Nora, goed gegokt. Je hebt 1-3 voorlopig, maar dat kan nog 2-3 worden. Het gaat over de verjaardag van Angelina Jolie. Voor veel mannen hun celebrity crush natuurlijk. Maar welke iconische videogame-heldin speelde Angelina Jolie vroeger in de films van de videogame Tomb Raider?
1: Lara Croft.
0: Zeer goed. 2-3. Dat is prima gescoord, Laura. Jenny, jij moet proberen minstens even goed te doen, of zo mogelijk nog beter. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Je bent er klaar voor. Vandaag is Angelina Jolie jarig en ook bij de vrouw is dat uiteraard geen onbekende. Zeker niet de hottie waarmee ze 12 jaar samen is geweest en 6 kinderen heeft. Wie is die befaamde ex van Angelina Jolie?
2: Brad Pitt.
0: Brad Pitt. Vraag 2. Een hype. Steeds meer vrouwen drinken chlorofiel water. Dat is blijkbaar een goed natuurlijk supplement. Whatever dat mogen betekenen. Drink jij chlorofiel water, Paulien?
3: Nee, nog nooit geprobeerd.
0: Nog nooit, zei ze ook. Hè? Ja. Maar welke kleur heeft chlorofiel?
2: Groen.
0: Groen. Goed gegokt. Ja, dat zou helpen om het immuunsysteem te ondersteunen, de spijsvertering te bevorderen en het lichaam te detoxen. En het kan ook je lichaamsgeur verminderen.
2: Ja.
0: Ja. Dus als iemand stinkt, kan je dat altijd als tip geven. Vraag 3, Gianni. Wat is de naam van een tuin of veld waar vrouwen zelf hun bloemen, hun fruit of hun groente kunnen plukken om dat mee naar huis te nemen?
2: Het is een woestijn, maar...
0: Voor bloemen. Ja, niet helemaal een moestuin, maar een...
2: Bloementuin.
0: Een pluktuin of een plukboerderij. Verdorie toch. Een pluktuin of plukboerderij. Dat wil zeggen dat we eindigen met 2-2 in gelijke stand. Proficiat. Allebei
1: goed. Dank je wel.
0: Nora puntje, Gianni puntje, iedereen blij. De mannen behouden hun voorsprong. Zo onthoud ik het eigenlijk. Merci om mee te spelen allebei. Tot ziens, hè.
1: Dank je wel. Tot ziens, daarna.
4: Iedereen blij. Een gelijkspel. Ja. Een punt erbij voor de mannen.
5: En voor de vrouwen.
4: Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: Werkt als nieuw muziekje, zeg.
4: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu nog een nieuw muziekje.

0: Edge of Desire van Jonas Blue bij Vincent Live.
1: Vincent Live, 4 Doodle Day op 6S.
0: Ja, wat is er beter dan op een zaterdagnamiddag op café te gaan, een dubbeltje bestellen en die getrakteerd krijgen? Niets, denk ik zo. En nu zaterdag is het 6-6-26 en dan viert de duvel in het hele land Duvel Day. Ze trakteren in meer dan 200 cafés en in één van die 200 cafés wordt het extra plezant, want daar gaat Vincent Live uitzenden. Ofwel, café Gambrinus in Dinovo, het stamcafé van Andy Peelman, want die heeft voorlopig de beste tijd. Maar er is nog één duo dat graag die tijd wilt aanvallen. Zij nemen het op voor café Het Kafaat in Lier. Het is het stamcafé van Wout en Julie van de Mol. Dag Wout. Wout en Julie, een heel erg goede avond allebei.
2: Hallo, dag Vincent.
3: Hey, dag Vincent.
0: Jullie hebben niet toevallig gekozen voor het Kafaat. Leg eens uit waarom.
2: Nee, klopt. We hebben gekozen voor het Kafaat aangezien dat Christophe, onze makker van de Mol, hier de uitbater is. Dus daarvoor kiezen wij voor ons nieuw stamcafé, het Kafaat.
0: Ja, nieuw stamcafé, je zegt het zelf. Nu, hij heeft er niet gigantisch lang ingezeten, maar er is alsnog een mega vriendschap ontstaan. Of hoe zit dat precies, jullie?
3: Ja, wij waren eigenlijk al vrienden vanaf dag 1. Wat niet moeilijk is als je zonder gsm natuurlijk zit. maar wij zijn heel blij dat er een kandidaat was met een café, met zo'n leuk café. Dus daarmee dat als nieuw stemcafé is.
0: Snap ik helemaal. Het wordt zo meteen zeer spannend. De tijd die jullie moeten kloppen is die van 1 minuut, 16 seconden en 82 honderdste. Nu de vraag is, wie gaat die proef proberen tot een goed einde te brengen? Is dat Julie, die daar veel ervaring mee heeft? Of is het Wout, die net veel ervaring heeft met proef te doen mislukken? Hebben jullie dat al uitgevochten onder elkaar?
2: Vertrouwde jij met Julie?
3: Nee.
2: Nog altijd niet?
3: Nee, sorry. Ik zie hier al foefelen met al die, proeven hier, dus zal ik het anders op mij doen.
0: Oké, het wordt Julie. Ja, okay. Zometeen. Zeer fijn. Op de achtergrond horen we een klein beetje regen. Hopelijk is die weg tegen zometeen wanneer die proef moet plaatsvinden. Jelle Beekman had gisteren wat last van natte duvelbakken. Die zijn daardoor over de straten van Gent beginnen denderen. Dus dat belooft wat te worden. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst is er nog Katy Perry bij Q Music. Dit is Roar.

0: zo. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Het is 5 uur. Goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg bitsig, zegt collega Maarten Knuts die daar is.
5: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
4: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Je hoort bevoegd minister Caroline Genet.
6: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
4: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Liana verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig, dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels die hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Zij versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze daar de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en we krijgen ook meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien en maxima tot 19 graden.
3: Er zijn 11 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313 tel je 50 minuten bij vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de A12 3 kwartier vanaf Stabroek. Op de E17 35 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 35 minuten vanaf Beveren. En op de E19 23 minuten vanaf Sint-Job in Goor. Op de Antwerpse ring dan richting Gent 3 kwartier van Antwerpen Noord tot de Lekkerelle Laan. Richting Nederland verlies je 50 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 30 minuten van Diegem tot Expo en daarvoor al 18 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Op de Ringland Gent richting Mariakerke 20 minuten van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Noord. Is daar ergens anders aan te schuiven en verlies je minder dan 15 minuten.
7: Music. Vincent Live.
3: Julie won de mol, maar wint zij ook Duvel Day? Dat gaan we zo meteen ontdekken na Body van Topic.

0: Topic en Nico Santos bij Vincent Live met Buddy.
1: Van A tot slot.
0: Ja, Gerben, tuurlijk zijn niet. We gaan het hele alfabet af. En voor elke letter doen we een leuke activiteit. Een date, dus dat je het benoemen wilt. Nu ja, leuk is ook relatief, want we zaten bij de letter K. En dat is de K van koud. Ze hebben iets in de koude gedaan.
2: Ai, ai.
0: Dat is echt fantastisch, was dat niet. Maar het heeft wel leuke video en leuke radio opgeleverd. We gaan zo meteen even luisteren wat daar precies gegaan is en waarom dat ineens ook heel raar rookt.
1: Vincent Live presenteert... Duvel Day.
0: Eerst Duvel Day, want zaterdag gaan we in een café in Vlaanderen live uitzenden. Ofwel Café Gambrinus in Ninove, het stamcafé van Andy Peelman, die trouwens ook aan de lijn hangt ondertussen. Dag Andy.
3: Jepla, dag Vincent, dag Paulien.
0: Amai, heb je al op het terras gezeten vandaag, Andy?
3: Ik op hem, ik vind het super spannend. Ik vind het zalig, ik vind het super spannend.
0: Ja, het is echt spannend. Het kan zomaar zijn dat we zaterdag in jouw stamcafé staan. Jouw tijd om het hele duvelparcours af te leggen was 1 minuut 16. Je wordt uitgedaagd door Julie van de Mol.
4: Julie!
0: Julie, ben jij er een beetje klaar voor? Hoe zit het met de zenuwen en de stress?
4: Ja, ik ben mega klaar. Wel een beetje zenuwen, maar ja, dat de beste mogen winnen. Hè.
0: Ja, als je nu Andy zo...
4: En dat zijn wij hier.
0: Ja, voilà, als je Andy nu zo super enthousiast hoort, triggert dat jou niet om nog extra je best te doen?
4: Ja, ja, maar ik ben nog enthousiaster als een Andy. Zo.
0: Oh, we gaan wat meemaken.
4: Ik uit alleen niet zoals een Andy al roepend.
0: Oké, okay, dat is goed. Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl. 4 opdrachten moet je tegen de tijd proberen zo goed mogelijk tot een goed einde te brengen, Julie. Opdracht 1 is de kroonkurk van Duvel vinden in een bak vol verschillende kroonkurken. Opdracht 2 is een horrorplateau vol drankjes van de ene kant naar de andere kant van het café brengen over een smalle balk. Opdracht 3 is een toren maken van 12 lege duvelbakken. En opdracht 4 is volgens de regels van de kunst een duvel inschenken. Ben je een duveldrinker eigenlijk, Julie?
4: Nee, ik heb nog nooit een duvel gedronken eigenlijk.
0: En ingeschonken?
4: Nee, ik dacht dat je dat moest stappen. Maar dat bleek niet te zijn, zei Christophe er juist. Dus.
0: Nee, maar Christophe heeft het wel even uitgelegd. Of gaan we gewoon op een bots iets doen?
4: Nee, hij heeft het wel een beetje toegelicht hoe dat je het juist doet. Dus,
0: we gaan het meemaken.
4: Ik ben klaar.
0: Ben jij klaar? Alright, dan start ik de klok. Go!
4: Ja, oké,
5: Kom op.
4: Ik heb er alleen.
0: Maar dat ging snel.
4: Oké, ik ga al over de balk. Ik loop met mijn plateau, ik zit hem op de tafel.
0: Ah, je hebt geen horeca.
4: Nu die bakken, daar heb ik eigenlijk het meeste schrik voor, want die zijn glad. Dus ik denk dat ik hier eigenlijk het meeste tijd ga verliezen. Oké, ik zit aan 7, denk ik. Nu 3. Oh, 3 tegelijk, maar die schuiven van elkaar.
5: Nu de laatste 2. Hier op je stoel.
4: Ja, Wout heeft een stoel voor mij. Dat is... Je stoel niet onder mij vandaan. Ja, oké. Okay. Mijn duvel. Oké, kom aan. Oké, ik ben hem aan 10. Christophe is mij een beetje aan het begeleiden.
5: Ja.
4: Dat doet er. Ja, oké. Okay. Ja, we zijn klaar.
0: Oké.
4: Woehoe, ja, goed, Wout. Oh, ik weet wel niet of het onder de minuut 16 was.
0: Het ging wel heel vlot, heb ik het gevoel, hè.
4: Ja, het ging heel vlot. Ik zei nog tegen... Nee, dat kan jij niet. Nee, nog... Maar ja, ik ga nog niet spoilen.
0: Jullie hebben daar waarschijnlijk getimed, maar dat hebben wij ook gedaan, natuurlijk. Wat zei de klok daar bij jou, Julie?
4: Wat zei de klok hier bij mij? Is een vraag van Vincent, sorry. 49 seconden.
0: Ja, wij timen
4: en bij jou?
0: Wij timen met honderdste, natuurlijk.
4: Met honderdste timed hem, zegt hem.
0: Onze klok zegt...
5: Die had je niet kunnen gebruiken.
0: 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
4: Oh my god,
0: we hebben het! Kom maar, het zaterdag zendt Vincent Live uit vanuit het Cafaat in Lier. Bij Julie en Wout van der Mol en Christophe van der Mol natuurlijk ook. Proficiat. Goed gedaan, Julie.
4: Amai, dank u. Ja. Voor mij al wat slecht voor de Andy.
5: Nu een duvel.
4: Nu die een duvel uit.
0: Oei. Dat wordt een heftige zaterdag.
4: Dat beloofd. Nee.
0: Andy Peelman.
4: Duidelijk beïnvloed door Christophe en Wout. Dat is
0: Andy Peelman. Verdorie toch, het zal niet Ninove zijn. Het is Lier voor een keer.
3: Ja, de mol blijft de mol natuurlijk. De kroonkurk ging heel vlot, naar mijn mening. Dat was heel, heel snel. Maar kijk, ik ga het sportief oppakken. Ik ga harder bijhalen. En ik gun het de mensen ginder om er een zaterdag een fijne dagblad te maken.
0: Nu, voor
4: dat is lief. En die is ook welkom.
0: Ja, voilà. Je bent ook welkom in Lier. En bij uitbreiding is het in meer dan 200 cafés Duvel D. Tournee-generaal om 6 uur in meer dan 200 Duvel cafés. Dus dat is de moeite. Maar wij gaan met heel ons hebben en houden dus naar Lier. Ik zou zeggen, tot zaterdag. Dankjewel, Julie. Bye bye.
4: Tot zaterdag. Doei doei.
1: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Warren. Zometeen Repeat of Niet met Bas Sierra. Zometeen een bezoek in de studio van iemand die lid wilt worden van de Vincent Life Hobby Club. We gaan proberen te raden wat zijn of haar hobby is. Maar eerst...
1: Van A...
2: What are you crazy?
1: Tot slot.
0: Are you crazy? Gerben Tuurlings en ik gaan het hele alfabet af en doen voor elke activiteit, elke letter een activiteit. Dan komen we mooi een jaar uit. 26, 52 ja, weken.
3: Klopt.
0: Fantastisch. We zitten dus bijna in de helft. We zijn beland bij de letter K. En voor de duidelijkheid, de activiteiten die kiezen wij zelf niet. Dat doen de mensen van achter de schermen. Zij die denken, oh, daar zit een leuke video in. Koude therapie. Dat is koude therapie.
3: Nee, nog nooit van gehoord.
0: Koude leiden tegen betaling. Ongelooflijk.
3: Maar hoezo?
0: Het zit als volgt in elkaar. Dus je gaat 12 minuten in de sauna.
3: Ja.
0: Daar zit een man te wapperen, zodat je het extra warm krijgt.
3: Ah, ja.
0: Gurkjes op de kolen. Kristallen op de kolen, waardoor het lijkt alsof je vix ingespoten krijgt. Het hele lichaam zich openzet. Het is ongelooflijk.
3: Ja.
0: Dat doe je dan 12 minuten, dat is lang. Hè? En dan ga je een ijsbad in.
3: Ja,
0: en dan nog eens 12 minuten. Dan ga je terug een ijsbad in. En dan nog eens 12 minuten in de sauna en dan terug het ijsbad in. En het hele ding is geënt omdat je met je ademhaling dat altijd voortdurend onder controle krijgt. Die warm en die koude en je kan zoveel meer. Een van die boys die had een tijd in Scandinavië gewoond en daar is dat echt een normaal ding om te doen. Die had dat mee naar hier gepakt. Dat was best interessant eigenlijk. Eén fragmentje uit de video wil ik je wel laten horen. Dus je moet je inbeelden, Gerben en ik hebben net voor de tweede keer 12 minuten, zo'n 24 minuten in een sauna gezeten. Je zit er nu 2 minuten te verkrampen in een ijsbad. Gerben en temperatuurschommelingen, dat gaat niet. Dus die krijgt daar bijna een epilepsieaanval, bij wijze van spreken. En ik probeer mij te focussen op... En dan ineens dit.
4: 3, 2, 1, adem in. Jawel, jawel. Ademen. Zo was het er net ook in. Dat komt goed.
0: Zegt hij wel een kak eigenlijk? Het rook daar ineens even slecht.
3: Goeie concentratie.
0: Het was een windje dat passeerde. Ineens nam mijn andere zintuigen het over. Het was wel een unieke ervaring en hoe dat er allemaal uitzag, kan je checken op onze sociale media. Suggesties voor de volgende letter zijn altijd welkom via de app. Wat komt er na de K? De L.
3: Ja.
0: Van lekker warm. Hopelijk.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Wit-wit?
15: Of net niet-wit?
14: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Think of Me van Jugal en Kalaini. Het is donderdag. En op donderdag staat er altijd hetzelfde te gebeuren in onze show.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Er komt iemand onze studio binnen over enkele ogenblikken. En het is aan Pauline en mezelf om te raden wat de hobby van deze persoon is. Ik heb mijn papieren met vragen, maar ik heb geen papier voor kladnotities. Dus ik ben even weg.
2: Dat
0: jij iets leuk tegen de mensen thuis.
2: Ja, ik heb ook een papier met alle hobby's die we al gehad hebben. En ik denk dat dat wel kan helpen, want ik vermoed dat we altijd een andere hobby hebben. Dus we hebben al kunstschaatsen gehad, paaldansen, eenwieleren, boogschieten, doggydance, tafelvoetbal.
0: Ja.
2: Dat heb je niet, hè?
0: Nee, dat ben ik vergeten.
2: Extreme on Ice, weet je dat nog?
0: Nee. Ah, jawel. Dat is zo'n parcours op het ijs, ja, eigenlijk. Hè. Ondertussen is de persoon wiens hobby wij gaan proberen te raden erbij gekomen in de studio. Een frisse jonge man. Hallo, met wie heb je het genoegen?
3: Met Sander Motmans.
0: Sander, hoe jong ben jij?
3: Alsjeblieft.
0: Hoe jong ben jij?
3: 22 jaar.
0: 22 jaar.
2: Oh.
0: En je komt uit?
3: Mechelen.
0: Mechelen. We gaan proberen te raden wat jouw hobby is. Pauline, mag ik beginnen?
2: Sander, doe jij een sport?
3: Ja.
0: Oh.
2: Yes, dat is een goede vraag.
0: Een Olympische sport?
3: Nee.
2: Heb je er één bepaald attribuut voor nodig?
3: Nee.
0: Doe je ze binnen?
3: Ja.
0: Doe je ze buiten?
3: Ja.
2: Is het een groepsport?
3: Ja.
0: Altijd?
3: Nee.
0: Ik voel dat. Het was eerder een jo dan een ja.
2: Dat is al moeilijk, hè?
0: Het is soms... Is het een wedstrijd tegen iemand anders?
3: Kan.
2: Heb je al prijzen mee gewonnen?
3: Ja.
0: Veel.
2: Oh ja, dat zie ik aan zijn gezicht. Al veel prijzen.
0: Ja. Doe je het op tijd?
3: Nee.
2: Is het echt een heel bekende sport?
0: Bois.
2: Ja, maar dat sluit wel al veel dingen uit, hoor.
0: Kan je de hobby doen als je kindje bent, als je jong bent?
3: Ja.
0: Oké. We hebben extra hulp nodig, denk ik. We weten wel al wat, hè?
2: We weten veel, maar ook niet.
0: Ja, we zijn veel dingen te weten gekomen, maar we krijgen ze nog niet gelinkt.
2: Nee.
0: Sander doet een niet-Olympische sport die je binnen en buiten kan doen. Niet echt een groepsport. Hij heeft al een paar prijzen mee gewonnen. Het is niet een heel echt erg bekende sport, maar ook geen onbekende sport. En je kan het als kindje doen. Heb je vragen, open vragen in jouw geval, dan mag je die inspreken in de Q-app via een audiobericht.
1: Of niet.
0: Nu gaan we luisteren naar de single van Bas Serra. De nieuwe single, wou ik al zeggen, maar hij heeft er maar één natuurlijk. Het is de winnaar van The Voice van Vlaanderen met zijn allereerste single. Maar hij raakt ook mensen die niet naar The Voice gekeken hebben. Die gewoon horen dat hij een fantastische stem heeft. All Because of You. Is dit repeat of niet? Laat maar komen via de app. Morning.

0: Sera bij Vincent Live and All Because of You.
1: Repeat of niet?
0: Ja, hier gaan we weer. Een grote lofzang voor Bas. Jasper stuurt repeat. Hij zingt zo mooi. Met meer dan genoeg oprechtheid en emotie. Ook Regine stuurt dikke repeat. Het is een gedroomde zanger. Veronique vindt het een mooie stem, maar vindt dat het nummer wel wat beter kan. Het is wat te lang en te saai, zegt ze. Hoogste binnenkomer in de Q-top 40, hopelijk morgen. Repeat voor Valère. Bert zegt repeat. Zo mooi en zo jong en al zo'n mooie stem. Fantastisch. Het timbre, dat komt eigenlijk vaak terug. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw. Vanavond bij Joren Linsen. Nu gaan we proberen te raden wat de hobby van Sander uit Mechelen is. Hij is 22 jaar jong en doet een sport, een fysieke hobby die niet olympisch is. Het is ook niet meer één attribuut, specifiek attribuut. Hij doet de hobby zowel binnen als buiten. Het is niet echt een groepsport. Hij heeft er wel al prijzen mee gewonnen. Het is ook niet super, super, super bekend en je kan het als kindje al doen. We hebben een vraag gekregen van luisteraar Eva.
2: Hey Vincent, Eva hier. Mijn vraag voor Sander is, vind je het leukst aan je hobby?
0: Wat vind je het leukst eraan?
3: De variatie die je erin kunt doen.
0: Variatie in doen.
4: Oké.
0: Ik vind het moeilijker dan voor de vraag van Eva eigenlijk. Dus we gaan zo meteen onze tijd nemen om verder te raden. En na te denken en vragen te stellen natuurlijk. Nu is het 5:30 en Paulien, er is nieuws over een meisje van 11 dat vorige week verdween in Frankrijk.
4: Ja, in de buurt is een lichaam gevonden. Het meisje verdween vorige week vrijdag. Ze heet Lianne. Ze kwam na school niet thuis. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41, en hij is ook opgepakt. Er is nu een lichaam gevonden op een 15-tal kilometer van het dorp waar ze verdween. De identificatie die is aan de gang. En bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. De fabriek ligt al 2 dagen stil door een staking bij een leverancier van bumpers. Daardoor staan 4000 Volvo-werknemers op economische werkloosheid.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend Frank Dubocage. Dag Frank.
5: Dag Vincent.
0: Het heeft gehageld vandaag op sommige plekken. Het was echt zot, man. Wat een weer.
5: Ja. Ja, weer van die felle buien die over het land getrokken zijn.
0: Het is juni. Ik heb mijn herfstkleren aangedaan.
5: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk in juni. Hè. Het is niet dat, dat richting de zomer dat het echt zo'n constante stijgende lijn is. Hè. Nee, nee, het is echt een op en af niet gaan te doen. En ja, we zitten duidelijk toch in een mindere periode. Hè. Nu is het wel zo dat de meeste buien zich nog concentreren over de Ardennen. Er zijn nog een paar plaatselijke buien, ook in Vlaanderen. Maar die gaan er wel grotendeels uit. Dus dat betekent dan ook de eerste komende uren dat het beter wordt. Hè. Dus dat het op steeds meer plaatsen zonnig en droog gaat worden. Ja, en dan denk ik vanavond de laatste buien die dan ons land gaan verlaten, dan is het eigenlijk even droog. Maar morgen gaan we in de loop van de dag opnieuw een paar buien krijgen. Ze zijn niet meer zo intens, hè, dus er zit geen onweer meer op. Hagel hoeven ook niet te vrezen. Het gaat eerder om doodgewone buitjes, hè, die afwisselen met droge momenten, met af en toe wat zon. En dan later op de dag zou het zelfs helemaal droog opnieuw worden in het westen van het land. Het is nog altijd koud morgen, hè, met temperaturen niet hoger dan een graad of 19.
0: Nee, hoe evolueert dat verder, Frank? Want het mag niet te lang duren, dit, hè?
5: Nee, dat is een feit wel. Voor zaterdag is het zo dat eigenlijk een regenzone ons land gaat binnenkomen. Dus eerst nog wel droog, wolking die toeneemt. In de loop van de voormiddag kan het al wat lichtjes gaan druppelen. Het is eigenlijk een warm front, niet echt actief. Het koufront moet dan ook nog passeren. Dat is voor de namiddag. Daar zit iets meer activiteit op. Dus dan kan het eigenlijk even wat feller gaan regenen. Qua temperaturen zitten we zo rond de 19 graden. En zondag zou dat een betere dag van het weekend zijn, maar het is niet echt een topdag. Hè. We starten sowieso met veel wolken. In het slechtste geval valt er ook nog wat gemiezer uit. En dan hoop ik een beetje dat dat allemaal wat wegtrekt richting het oosten. En dat het dan tijdelijk zondagnamiddag droog is met wat zon. En dan kan de temperatuur eventueel nog klimmen tot rond de graad of 20.
0: Allee, je strekt de draf door volgende week even, Frank.
5: Ja, op en af. Gaat nog altijd eerder op en af. Dus met maandag regen loop van de dag. Dinsdag zou het eventjes grotendeels droog zijn. Althans, toch na de middag in de voormiddag zijn al wat buitjes mogelijk. En ik zie nog niet direct een verbetering. Alleen aan het eind van de week toe draait de wind wat naar het zuiden. Dus dan zou het wat warmer kunnen worden met 2, 23 graden. Dat is voorlopig de voorspelling. Maar enfin, ik zie ook wel dat dat elke dag verandert. Dus ja, we gaan ook een beetje moeten afwachten wat dat betreft.
0: Dan wachten we samen af. Frank, dankjewel en tot morgen.
5: Ja, tot morgen.
6: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je een uur bijtellen vanaf Herentals West tot Wommelgem. Op de A12 50 minuten vanaf Stabroek. Op de E17 40 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 verlies je 18 minuten van Oelichem tot Randst. En ook 24 minuten van Melseren tot Sint aan de Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Gent 35 minuten erbij van Antwerpen Noord tot de Legrellelaan. En richting Nederland 32 minuten van Antwerpen West tot de Borgerhout. De Brusselse ring dan buitenring 3 kwartier van Diegem tot Expo. En daarvoor al 26 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. Op de binnenring rond Brussel 16 minuten erbij van Anderlicht-Noord tot Jette. Ten slotte op de ring rond Gent richting Mariakerke 17 minuten erbij van Gent-Zeehaven tot Zeldaten-Noord. Sta je bij andere plekken aan te schuiven. Maar zeg, verlies je minder dan 15 minuten. Yeah.

naar Sander, 22 uit Mechelen, staat in de studio. Hij heeft een hobby en we proberen te raden welke hobby dat is. En dat gaat naar goede gewoonte, niet van een leien dakje. We proberen verder zometeen. We ploeteren verder naar Sander.

0: zit live in een home wrecker. Het is tijd voor het Q-onderzoeksbureau, waarin het gaat over themafeestjes. Altijd leuk. Maar het gaat niet over of je het leuk vindt of niet.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 8 mensen al eens een themafeest organiseerde.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ik nog niet. Nee.
2: Nee.
0: Ik organiseer eigenlijk niet zo vaak feestjes ook. Ik heb dat gedaan voor mijn 30ste verjaardag. Dat was een boenkop, maar dat was geen themafeest.
2: Nee, dat,
0: was
2: dat is waar.
0: Diner. En jij, Paulien? Van Aalst?
2: Ja, themafeestjes zijn eigenlijk op mijn lijf geschreven.
0: Ja, verkleden, onnozel doen, creativiteit in de outfit.
2: Ik heb al zin om het te doen. Maar ik heb er zelf nog nooit één georganiseerd. Wel al veel naar themafeestjes geweest.
0: Oké. Okay. Sander?
3: Niet zelf georganiseerd.
0: Nee, maar ook wel al geweest.
3: Ja.
0: We hebben een fragment gevonden uit de reeks The Real Housewives of Antwerp. Waarbij housewife Kiki een verjaardagsfeest organiseert in het thema Great Gatsby. Dat is zo Roaring Twenties.
2: Ja.
0: De andere housewives hadden daar een mening over.
4: Is het Great Gatsby als thema?
5: Ja, het is Great Gatsby als thema. Mannen, dat is eigenlijk zo passé.
6: Ik vind dat meer iets voor mijn nieuwjaar te doen of zo. Maar toch niet voor een verjaardag.
7: Ik heb ondertussen in mijn leven al wel heel veel Great Gatsby feestjes gedaan.
8: Ja, been there, done that.
7: Ja, alleen is dat toch iets anders kunnen pakken.
0: Leuk.
7: Ik hou zelf niet zo van dat thema. Dat doet me denken aan carnaval. Ik vind een Great Gatsby thema, dat kan u zo cheap maken.
0: Maar... Zeg. Dat zijn housewives, hè?
2: Ja.
0: Maar het is leuk. Voilà, themafeestjes zijn leuk. Maar 1 op de 8 heeft er dus ooit een georganiseerd. Hoe zit dat bij jou? Wat voor dolle themafeestjes heb jij georganiseerd? Laat het weten via de app.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Ondertussen zoeken wij voor dat de hobby van Sander, 22, uit Mechelen. Hij doet een sport. Zeer fysieke hobby dus. Niet olympisch. Hij doet binnen en buiten. Het is niet echt een groepsport. Hij heeft er al prijzen mee gewonnen. Het is geen super, super bekende sport. Je kan het als kindje doen. Dat is wel belangrijk. En het leukste aan de hobby is, is de variatie die je erin kan leggen. Dus het bestaat uit van alles en nog wat. Dat weten we alvast. Heb jij nog vragen, Paulien? Nee, ze heeft geen vragen.
2: Kom je fysiek echt heel moe terug van je hobby?
3: Hangt er vanaf.
0: Heb je een speciale outfit voor je hobby?
2: Ah ja.
3: Nee.
2: Word je vuil als je het doet?
3: Nee.
0: Is het gesplitst mannen en vrouwen?
3: Nee.
0: Het is gemengd?
3: Ja.
0: Leuk.
2: Is er een bekend persoon die jouw hobby ook uitoefent?
3: Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
0: We gaan even Bjorn uit Tongeren erbij halen. Dag Bjorn.
9: Hallo.
0: Vertel eens, je hebt een vraag voor Sander.
9: Ja. Wat is het doel waar je naartoe werkt?
0: Het doel waar je naartoe... Een beetje zoals een goal maken in het voetbal bedoel je dan? Of hoe zie je dat?
9: Ja.
3: Van alles creatief bezig zijn.
0: Oh.
3: Samen zijn. Je amuseren. En optreden ook. Dat kan er ook bij.
0: Ah!
2: Doe je het op muziek?
3: Ja.
0: Op een podium?
3: Ja.
0: Ik kan een gok wagen.
2: Ik merk het.
0: Ja, ik ben niet zeker.
2: Oh.
0: Is jouw hobby... Nee, dat is geen sport. Free podium, man. Nee. Dat is helemaal geen sport.
2: Goeie gok, Vincent.
0: Ja. Optreden. Maar dat is wel een sport, dus het is zoiets dat je voorbereidt of zo.
2: Moet je springen voor je hobby?
3: Moet niet.
2: Het kan.
3: Ja.
2: Ik weet het!
0: Ah.
2: Doe je aan trampoline springen? Allee, maar zo supercool met van de ene trampoline naar de andere en dan zo lopen en salto's. Ah, dat is één van de...
0: Oh. Circus?
3: Ja.
0: Ja! Ah! Toen hij niet alleen dat zei, zag ik hem plots op een olifant lopen. Oh, fantastisch. Sander, jij bent een circusartiest, hoe zeg je dat?
3: Ja, circusartiest, circusacrobaat, alles.
0: Fantastisch. Bjorn, had jij ook dat in je hoofd of dacht je aan iets anders?
9: Ja, fitnessen.
0: Fitnessen? Nee, circus.
9: Ah, circus, nee.
0: Circus. Nee, niet fitness. Nee. Circus. Circus. Dat had je dus niet in je hoofd, duidelijk. Oké, maar ja, wij ook niet. Enfin, heel laat pas. Bjorn, zonder jouw hulp was het nooit gelukt. Dank je wel daarvoor. Ik ga zo meteen wat vragen stellen daarover, want ik wil er wel wat over oppikken zo meteen.
1: Welke figuur zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
0: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
10: Let it go!
8: Amai, tranen in mijn ogen.
10: Och jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister morgenochtend naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
11: Remember me.
12: Q Music.
1: Q.
12: Sound. Better with you.
13: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
14: Humo,
1: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
15: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
15: Sorry, maar ik vind Rosalia de belle Paris van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
14: Humo!
16: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
17: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
18: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
19: Volkswagen. Vanavond bij VTM trekken Jacques en Axel nog één keer naar de rommelmarkt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 vind je Toerislam C tussen de diehard voetbalsupporters in de harde kern. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Ellen Walker bij Vincent Live met Ferret. Bij ons in de studio staat luisteraar Sander. Hij is 22, hij komt uit Mechelen en we hebben zijn hobby achterhaald. Hij doet aan circus, is een circusartiest.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Dat weten we, maar we hebben nog veel meer andere vragen. Bijvoorbeeld, Sander, wanneer ben je daarmee begonnen? Sinds wanneer ben je circusartiest?
2: Sinds op mijn 7 jaar ben ik daarmee begonnen.
0: Oké, dat is wel al even, want je bent er nu 22. Hoe ben je daarin gerold?
2: Mijn moeder zocht hobby's voor mij en mijn broers. En mijn broer deed dat al en dan ben ik er gewoon bijgekomen.
0: Alright. Wat voor onderdelen doe je allemaal? Want het is inderdaad heel divers. De variatie is er wel, ja.
2: Ik probeer zoveel mogelijk te variëren. Ik doe echt van alles, tot het jongleren, tot het acro-gedeelte, tot luchtacro, trampoline.
0: Ach, luchtacro, dat is zo mensen in de lucht gooien en zo.
2: Nee, dat is de doek en de trapezes.
0: Oh ja.
3: Oh, zoals Camille.
2: Ja.
0: Ja, spannend.
2: Die traint bij ons.
3: Oh,
0: heb
3: leuk.
0: Heb jij dat aan Camille geleerd eigenlijk?
2: Nee.
0: Kort door de bocht? Nee, oké.
2: Okay. Een collega.
0: Ah, je staat in die doeken en trapezes en zo. Eenwielderen doe je ook?
2: Ook.
0: Fantastisch, crazy. Hoe vaak per week doe je dat?
2: Ik elke dag.
3: Oh, elke dag?
4: Amai.
0: Is jouw beroep?
2: Ja, dat is ook mijn beroep.
0: En op welke manier? Wat is het verdienmodel daarachter als je dat vragen mag? Dat is crazy, hè?
2: Wekelijkse lessen, dus kinderen die dan als hobby naar ons komen. Dus ja. We hebben redelijk wat veel lessen.
0: Je hebt een school, je werkt bij een circusschool. Ja. Ah ja, oké, tof. Oh, maar wat fijn.
4: Amai.
0: Ik zie ook dat je attributen hebt meegenomen.
2: Ja.
0: Wat heb je mee?
2: Mijn favoriete techniek, bordjes.
0: Als het bordje op de stok?
2: Ja.
0: Oh, ik was als kind obsessed, maar ja, jij bent er waarschijnlijk supergoed in. Oké, hier gaan we. Maar die gooit in de lucht de partij ineens op.
4: En op zijn vinger. Dat is cool.
0: Holy shit. Oké, beste mensen, die stok staat op zijn kin, terwijl dat bord daarop draait. Paulien, probeer ook eens.
4: Maar alleen, dat kan ik toch niet.
0: Ja, maar we denken aan de viral video dat dat
4: Oké, ik zal proberen.
0: De mensen van online worden nu al gelukkig. Oké.
4: Okay, waarom zeg ik ook altijd ja?
0: Ik ga even wat muziek fixen, wacht hè.
4: Wacht maar, en hoe moet ik dat precies doen? Mag ik gewoon zo doen en dan draaien?
2: Ja, dat mag ook.
0: Oké. Okay.
4: Voilà, dat lukt al. En hoe kan ik dat nu snel laten draaien?
2: Sneller aaien.
4: Het heeft zeker 1 seconde op mijn kin gestaan.
0: Het was weer gaan los. Mag ik ook eens proberen?
4: Ben ik een talent?
2: Ja, sowieso.
4: Heb je dat gehoord, Vincent?
0: Ja. Oké, ik ga de oldschool manier nog eens proberen. Bijna een glas water omver.
4: Ja.
0: Oké, nog 1 keer. Nee, nog 1 keer.
4: Ja, het gaat lukken.
2: Ja. Ja!
4: Hij reist er nu weg.
0: Ik heb geen kind.
4: Nee.
0: Ik heb geen kind. Dat was op mijn
4: kind leent zich beter tot het bordjes draaien.
0: Wauw.
4: Wat steekt je uit?
0: Ik hoop echt dat die mannen van online hier een video van maken. Hè. In dat geval, like en subscribe. Sander, wij hebben voor jou een polsbandje van de Vincent Live Hobby Club. Dat mag je meenemen en gebruiken. Eender wanneer je wil. We willen jou bedanken om tot hier te komen. Het was zeer de moeite. Ja. Jij kan echt iets, want het is echt crazy om dat ding überhaupt op die stok te krijgen en dan nog eens op je kin te laten staan. Waar kunnen mensen jouw circusschool vinden?
2: In Circulito.
0: In Circulito?
2: In Mechelen.
0: In Mechelen, voilà. Ja. Zoek het op, google het. Dankjewel om hier te zijn, Sander.
2: En wij doen ook optredens, dus als je ons wilt boeken, kan het ook.
0: Ah ja, zo, op verjaardagsfeesten, op bedrijffeesten of themafeesten.
2: Ja, ook met themafeesten.
0: Thema Circus, het Q-onderzoeksbureau van vandaag.
1: Word ook lid van de Vincent.

0: Student Life Hobby Club. Stuur jouw doodsaaie of doldwaze hobby door in de Q-app. Q-music. En kom erbij.
1: Voor je het weet sta je in de studio van Vincent Life. Eens zo meteen draai aan het rad van winnen met eerst The Thing I Love.

0: Wat een belevenis, zeg. Circus in de studio.
1: Dat is leuk.
0: Ja, ik moet zeggen dat jij beter was in het kindgedeelte.
1: Mm-hmm. Ja, maar ik heb echt een goeie kind daarvoor, want die steekt zo wat vooruit.
0: Ben jij een Habsburger? Dat is zo'n dynastie.
1: Dat is mijn tweede naam. Pauline Habsburger.
0: Je bent van adel. Wauw. Winnen met... Als je een adel bent, dan is die 1100 euro die je kan winnen met Winnie Met waarschijnlijk klein geld. Maar voor de doorsnee mensen, zoals mezelf, als ik dat dan zeggen mag, is dat een hele smakje geld. 1100 euro zit er in de prijzenpot. Even kijken uit welke letter we spelen. J. De J van jodelen. Genever. Jommekeskapsel. Tal van dingen. Je moet een audiobericht sturen in een Q-app waarin je zegt winnen met een J. Je mag dat ook brullen of rappen of op een of andere manier uitkramen. En dan speel je mee zo meteen.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedenavond. Een woelige betoging in Brussel. Daar is protest aan de gang tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is nog steeds erg bitsig, zegt collega Maarten Knuts, die ter plaatse is.
6: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daar straks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
5: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Zij dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
7: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
5: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Liana verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, dat is een man van 41. Hij is ook opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Zij haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is haar eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we ook meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien en maxima tot 19 graden.
4: We gaan eens kijken hoe het zit op de weg. Het is een redelijk drukke avondspits. Je verliest nog steeds op 9 plekken meer dan 15 minuten. Op de Brusselse buitenring bijvoorbeeld moet je een uur bijtellen van Machelen tot Wemmel en ook 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Richting Antwerpen dan op de A12 37 minuten vanaf Stabroek, op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk, op de E3 13 27 minuten vanaf Herentals tot Wommelgem en op de E34 25 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Antwerp-Serring richting Gent 35 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan, richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Sta je elders aan te schuiven, verlies je minder dan 15 minuten.
0: Vincent Live.
4: Alright, zometeen een belangrijk moment voor iedereen die naar Disneyland Parijs wil. Nu eerst Miles Smith en Niall Horan.

0: favoriete attractie in Disneyland.
1: En wat is dat dan?
0: It's a Small World. Dan ga je in een boot zitten en je doet een parcours van een minuut of 10 en je passeert allemaal landen. Waar mannetjes staan die dan gekleed zijn in de traditionele kledij van die landen. En waar gebouwen gemaakt zijn in miniatuur. Van die landen, dus dat passeert de Taj Mahal, staan er allemaal Indische mensen rond. En dit liedje wordt dan de hele tijd gezongen, It's a Small World After All, in de lokale taal.
1: Mato.
0: Een reisje rond de wereld. En het fantastische aan die attractie is dat je dus de hele dag in Disneyland muziek hoort, maar als je in die boot hebt gezeten, neur je de hele dag dit lied. It's a small world after all. Fantastisch. Heerlijk. Het is mijn lang leven.
1: Ja, ik merk het.
0: Ja. En jij kan dat meemaken. Want morgen vroeg begint de Disney-actie. Bij Maarten en Dorothee krijgen ze elke ochtend bezoek van een bekende gast die zijn favoriete Disney-nummer of haar favoriete Disney-nummer komt zingen. In mijn geval zou het dus dit zijn. En jij moet raden wie die bekende Vlaming is. Dankzij Vincent Live wordt het elke dag een tikkeltje makkelijker, want we geven altijd de dag ervoor een tip. En dus de tip voor morgen vroeg komt zo meteen.
2: Winnen met een J.
0: Maarten aan de lijn, niet van Quali, wel Maarten 39 uit Bocholt. Dag Maarten.
3: Goedemiddag, Quentin.
0: Heb jij ooit in dat bootje gezeten van It's a Small World in Disneyland?
3: Nee, nog nooit geweest.
0: Och, man, wat een aanrader. Heerlijk. Maar goed, dat kan misschien wel als je 1100 euro wint. Wat zou je daar mee doen voor de rest?
3: Zou hier thuis nog een beetje een kinderkamer in orde maken, zodat ze alle drie op een eigen kamer kunnen liggen.
0: Ja. Klinkt leuk. Klinkt ja. een fijn ding om te doen. Wat is je lievelingswoord met de J?
3: Jagen.
0: Jagen? En op wat? Of wie?
3: Op wild.
0: Oh, je bent echt een jager of wat?
3: Ja.
0: Ah, leuk. Hoe ben je daarin gerold?
3: Vroeger met mijn grootvader mee op jacht. En dan met de buurman en zo stilletjes ingerold. En dan maar zelf voor het jachtrunning gegaan.
0: Ik heb mij laten vertellen dat eens je een jager wilt zijn, dat je dan zo een beetje een ontgroening moet ondergaan. Klopt dat?
3: Dat klopt. En dan, als je eerste stuk wild hebt geschoten, dan trekken ze traditioneel met het bloed van het dier twee strepen op je wangen.
0: Oeh, ah ja. Stefan nog, qua aan het groen. Ik dacht dat het veel zinnen ging zijn. Okay,
3: ja. Nee, het is dat. Het is nog zo wat.
0: Moet wel zeggen dat we Paulien kwijt zijn in dit gesprek.
1: Ja, kunnen we alsjeblieft doorgaan.
0: Oké, dat is niet erg. Oké, voor de kinderkamer. Dus daarvoor spelen we. Je krijgt zo meteen 30 seconden en 10 categorieën. Jij moet voor elke categorie een woord geven dat met de letter J begint. Ik hoop dat je er klaar voor bent.
3: Ja, proberen
0: we
3: toch.
0: Gegund. 3.
3: Dankjewel.
0: 2. 1. Een werkwoord.
3: Dat begint wel goed.
0: Hoi. Uw hobby?
3: Jagen.
0: Een film?
3: Jurassic Park.
0: Een land?
3: Japan.
0: Broodbeleg?
3: Broodbeleg.
0: Allee. Als kaas niet oud is, maar...
3: Jonge kaas.
0: Ja, een maand?
3: Januari.
0: Een winkel?
3: JBC.
0: Een outfit voor een verkleed feestje. En de tijd is bij deze op natuurlijk. Die zijn we verloren bij een werkwoord. Allee, jong!
3: Ja, volledig de klus kwijt.
0: Jagen of juichen.
3: Ja,
0: of jongleren. Enfin, er zijn veel dingen die met een J. Ik moet het hele woordenboek niet voorlezen natuurlijk. Nee. Ai, dat was even een struikelingetje, Maarten. Valt niks aan te doen.
3: Niet.
0: Je was wel een hele fijne kandidaat. We hebben het dus over de jacht gehad voor het eerst in... 5 jaar, denk ik, los van de actie, de jacht op Vincent Live. Ja. We hebben het echt over de echte jacht gehad, denk ik. Dat was de eerste keer. Ja. Maarten, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
3: Graag gedaan, dankjewel.
0: Alright, het is tijd voor Ryan.

0: Met hoe dan ook.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: In het weekend van 13 en 14 juni dan zijn ze weer weg met een aantal luisteraars naar Disneyland Parijs. En morgen, vanaf morgen, geven ze elke dag een ticket weg. Niet zomaar tickets. Droomweekend, hè. Toegang tot de beide Disneyparken, een verblijf in het Disney Hotel, vervoer heen en terug en eten en drinken in de Disney restaurants. Je moet naar dat van Ratatouille gaan, dat is een tip. Conclusie, je wil dat winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is goed naar de ochtendshow luisteren. Want vanaf morgen vroeg krijgen Maarten en Dorothee elke dag bezoek van een bekende gast die zijn of haar bekende en favoriete Disney-nummer komt te zingen. En jij moet raden welk dat is. Ze hebben dat vorig jaar al eens gedaan. Dat bleek niet makkelijk te zijn. En dus werken we ook dit jaar met tips. Luisteraar Edwin vroeg al van, hoe zit dat eigenlijk met die tips? Gaat dat er weer zijn? Ja, dat gaat er zijn. Zometeen krijg je de bekende Vlaming in kwestie te horen. Met vervormde stem. Zoals je dat kent bij de Masked Singer. Maar dan een beetje verstaanbaarder, omdat je geen ondertitels hebt. Dus ja. We hebben AI erop losgelaten. Is de stem hoger gemaakt of net verlaagd?
2: Spannend, hè?
0: En misschien vind je wel iets in de tongval. De eerste tip. Enfin, de tip voor de BV van morgen vroeg hoor je zo meteen.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Carrefour.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
17: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
16: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
17: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
18: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

0: Kevin Hart bij Vincent Live.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 1 op de 8 mensen al eens een themafeest organiseren.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Shania uit Berlaren stuurt, ik hou van themafeestjes. En ze vindt het ongelooflijk fantastisch. Vorige maand een georganiseerd voor de vriend. Hij werd 25 en wou een Cars-feest.
2: Zalig.
0: En zo geschiedde. Jessica uit Bilze stuurt, toen haar dochter klein was, heeft ze ooit een Musti-verjaardagsfeest georganiseerd. En ze had zichzelf toen ook verkleed als het konijn van Musti. Berre uit Laakdal heeft al enkele themafeestjes georganiseerd. Cocktail, thema, camping kitsch. En Martine uit Oudsburg zegt, het thema van de Sweet 16 van mijn oudste zoon was verkleed komen volgens de eerste letter van je naam.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja?
2: Ja, ik zie dat heel vaak op TikTok.
0: Hoe is dat dan? Wat?
2: Dus dan bijvoorbeeld bij Paulien zou je dan als Pau kunnen komen.
0: Ah ja, gewoon iets dat ook met een P
2: ja,
0: begint.
2: Dus Vincent, jij kan als...
0: dat is een moeilijke letter.
2: Als...
0: Verkoper, maar ja.
2: Voertuig.
0: Ah, dan kom ik als Vespa.
2: Ja, goeie.
0: Als brommertje.
2: Leuk.
0: Leuk. Diezelfde Martien stuurt dat zijn 30e verjaardagsfeest thema maffia was. En laat nog eens weten dat als hij een feest organiseert, dat eigenlijk altijd in thema is. Zometeen veel meer van dit. Dus als je ooit een themafeest organiseert hebt, laat het weten via de app. 13 en 14 juni gaan Maarten en Dorothee met een hele hoop luisteraars op weekend naar Disneyland Parijs. Als je mee wil, moet je morgen vroeg raden welke bekende Vlaming een liedje komt zingen. Ik laat een tip horen. Altijd. Want ze gaan dat een hele week doen. Ik laat altijd de dag ervoor een tip horen. Dat is een fragment dat die bekende Vlaming zelf heeft ingesproken. Maar we hebben met AI natuurlijk een en ander veranderd. Je kan dus zo meteen niet inschatten of de stem is verhoogd van een lage mannenstem naar iets redelijk hoog. Of verlaagd van een hoge vrouwenstem naar iets gemiddeld. Misschien dat de tongval iets weggeeft. Of bepaalde woordkeuzes, intonatie. Zullen we eens luisteren?
3: Ja. Hallo, ik ben... En mijn favoriete Disney-film is The Lion King. Daar zijn heel veel redenen voor. Maar vooral omdat ik ook een leeuw ben van sterrenbeeld. En morgen zing ik Can You Feel the Love Tonight bij Maarten en Dorothee.
0: Een leeuw? Dit is dus iemand die jarig is in augustus.
2: Jij?
0: Ja. Ja. Maar ik ben het niet.
2: Ah, ik dacht even dat je jezelf verklapt had.
0: Nee, er zijn heel veel mensen... Maar je kan je wel al... Als je nu denkt iemand te herkennen, kan je die verjaardag al opzoeken.
2: Mm-hmm.
0: Zullen we nog eens luisteren?
2: Mm-hmm.
3: Hallo, ik ben... En mijn favoriete Disney-film is The Lion King. Daar zijn heel veel redenen voor. Maar vooral omdat ik ook een leeuw ben van sterrenbeeld. En morgen zing ik Can You Feel the Love Tonight bij Maarten en Dorothee.
0: Wat een banger, ook. Can You Feel the Love Tonight? Wauw. Ja... Veel succes morgen vroeg.

0: Miles Away van Offenbach bij Vincent Live. Pauline, familie van een jongen die om het leven kwam bij het busongeval in Buggenhout, stapt naar de rechter.
1: Ja, ze gaan een klacht indienen om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven-Marie. Ze willen nagaan of het ongeval had kunnen worden voorkomen. Er zijn mails over roekeloos rijgedrag van de chauffeur, maar het gaat niet noodzakelijk over de chauffeur, zegt hun advocaat. Mogelijk zijn anderen nalatig geweest. En Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we ook meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien en maxima tot 19 graden.
0: Is een berichtje binnengekomen in de Q-app van luisteraar Jan. Die heeft ontfutseld via ChatGPT dat Laura Tesoro een leeuw is van het Sterrenbeeld. Mm. Zou dit Laura kunnen zijn?
2: Hallo, ik ben... En mijn favoriete Disney-film is The Lion King. Daar zijn heel veel redenen voor, maar vooral omdat ik ook een leeuw ben van Sterrenbeeld. En morgen zing ik Can You Feel the Love Tonight bij Maarten en Borotté.
1: Ja, dat kan toch wel?
0: Ik weet het niet. Mijn buikgevoel zegt eerder van niet, maar dat van jou dan wel, dus het kan.
1: Ja, of mijn, mijn buikgevoel zegt niet veel, maar het zou wel kunnen.
0: Het zou kunnen. Morgen vroeg bij Maarten Dorothee, dan moet je te weten komen wie, dat, wie daar aan het zingen is. Het verkeer nu. Acht files op de snelwegen, waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de A12 tel je 36 minuten bij van Antwerpenhaven tot Ekeren. Op de E17 26 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Brusselse buitering 27 minuten van Diegem tot Expo. En 17 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je drie kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 22 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En 16 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Ik sta ergens anders aan te schuiven en verliezen.

0: Bebe Rexha en Faithless. Wat een banger. New Religion bij Vincent Live, nummer 3 in de Q-top 40. Maar ik denk dat die morgen nog hoger staat. Hij is de hele tijd aan het stijgen, hè. Eerst op 29, dan op 15, dan op 10, dan op 6, dan op 3. Volgens mij staat hij volgende week bij Joran Linzen gewoon op 1 of op 2. Zou verdiend zijn. Zeg, we gaan een spelletje spelen. Ik ga het einde van Vincent Live al laten horen. De allerlaatste nootjes. Jij moet raden van welk nummer dat het einde is.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, sommige mensen horen het donderen in Keulen. Anderen weten welk nummer het is. Jullie zijn allebei vertegenwoordigd in deze studio. Je mag raden wie bij welk team hoort. Als je het nummer herkent, mag je van je laten horen in de app.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: een van de acht mensen al eens een themafeest organiseerde. Charlene uit Elverdingen. Die heeft een Disney-thema georganiseerd voor haar 39ste verjaardag. Toen Nathalie 50 werd, heeft ze een themafeest gegeven met dresscode jaren 70. Dat was geweldig leuk. En Jana uit Niel heeft ooit een dress as the first letter of your name voor haar verjaardag gedaan, waar we het er net al over hadden. Het leek een leuk idee, maar ja, ze heet Jana met een Y. En dat maakt het al wat moeilijker. Ja. We zullen eens kijken naar de audioberichten die zijn binnengekomen. Zo staan er Robbie uit Houthalen Helchteren. Die heeft ook iets te vertellen.
2: Hey Vincent en Paulien. Robbie hier. Ik heb een paar jaar terug voor de jongens van mijn vriendin toen een foute party georganiseerd. En ze hadden al hun vrienden uitgenodigd om hier dus heel verkleed aan te komen. Dat was gewoon een boratstring. Dat was een van de beste feesten wat ik ooit gehad heb.
0: Ja, als het begint met een boratstring, dan wil je niet weten hoe het eindigt. Crazy. Maar ook andere gelegenheden dan verjaardagen zijn er voor themafeestjes. Zoals Caroline Adlin, die stuurt vroeger bij de Scouts, heb ik er heel veel georganiseerd. Waaronder casinoavonden, countryavonden, apres-ski feestje, foute party. Haar huwelijkje gaat door volgend jaar. Heeft ook een thema. Badass Fairy Tale. Stoer sprookje.
3: Leuk.
0: Kim.
4: Hey Vincent, Kim hier. Ja, ik ben een vervent organisator van thema barbecues. Zo hebben we onder andere al een Mexicaanse barbecue gehad, een Griekse barbecue, waarin dat we ook allemaal de sertaki hebben gedaan. Barbecue in nachtkledij. Ja, noem maar op. Alle thema's die we kunnen bedenken, die doen we. En het is dus ook verplicht dat iedereen verkleed komt, natuurlijk.
0: Maar ik probeer met dus die brainstorm in te beelden. Dus je doet thema barbecues en je begint bij Mexico. Oké. Okay. Mm-hmm. Griekenland. Nachtkledij. Wat, hoezo? Waarom is er niet gewoon voor een ander land gekozen, maar ineens voor nachtkledij? Vind ik zo goed.
5: Niemand vond dat heel gemakkelijk, waarschijnlijk.
0: Kunnen we ineens onze pyjama ons bed inderdaad. Ja. Zometeen krijg je de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en krijg je het verhaal van Debra uit Beernem. Zij organiseerde voor haar verjaardag een feestje in het thema Bridgerton. Oh. En ging tot het absolute uiterste. Hoe ver ze ging, legt ze zelf uit zometeen.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Zeg Jasmin,
8: uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: Waskruis en organiseer. Met als thema het WK voetbal. En dan komt iedereen als een ander land.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ga jij als Curaçao komen of zo?
1: Ja, soms heb ik dat al gedaan met...
0: Kaapverdië.
1: Oh ja, met de Eurosong wordt dat ook vaak
0: gedaan. Ah, ja, ja.
1: Maar leuk, zo?
0: Het is nog international, hè?
1: Want ja? Gaan we het doen? Oké, okay. Ik ga nadenken over mijn land.
0: Ook voetbal kijken, hè?
1: Ja, maar dat vind ik niet erg.
0: Oké, is goed, ja. En bier drinken en frit eten. Alle clichés van de wereld, hè?
1: Kan ik allemaal.
0: Ja, dat is wel waar, eigenlijk. Wel vervind, eigenlijk, als ik het zo hoor.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Pico van het nieuws. Goed, het Q-onderzoeksbureau. 1 op de 8 mensen organiseren al eens een themafeest. Denkt het een bestaand onderzoek. Anaïs uit Locristi zegt, ja, ik ben jarig over 3 dagen. Ik geef een feestje in het thema Napels. Ik was daar op Erasmus. Kan je ook als voetballer gaan, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar als zoveel meer. Roy uit Steken heeft een themafeest. FC de Kampioenen als thema.
1: Oh, dat is leuk.
0: Sanne uit Essen heeft haar man als mopje een begrafenis gegeven toen hij 30 werd. Anja uit Capelle zegt, in de vakantie vorig jaar nodigen we onze vrienden uit om samen chili con carne te komen eten in de tuin. Er werd om te lachen gezegd, we zullen in thema komen. En dus hebben ze heel de tuin opgefleurd met Mexicaanse vlaggetjes en hoedjes en allerlei versieringen overal. Iedereen kwam dus ook verkleed. Sommigen met sombrero op hun hoofd. Het was een topfeestje. Enorm van genoten en voor herhaling vatbaar. Het was voor te lachen spontaan gebeurd. Dat zijn de beste themafeestjes, ja, denk ik. Dan hebben wij een foto gekregen van luisteraar Bert. Die als een drag op een podium staat. Daar zit een audiobericht bij.
3: Hey Vincent, Bert hier. Ik heb voor mijn 40ste verjaardag een superleuk feestje georganiseerd. En het thema was pluimen over de top. En ik heb zelf toen een leuke act gedaan en een kostuum laten maken dat Kylie Minogue destijds op een concert heeft gedragen.
0: Amai.
3: En dat was eigenlijk een onvergetelijke avond.
0: Ik heb hem net een drag genoemd terwijl hij een outfit van Kylie Minogue aan had. Maar goed, dat is een ander probleem. Deborah 42 uit Beren Madeleine. Dag Deborah.
4: Hallo Vincent.
0: Jij hebt ook al eens een themafeest georganiseerd voor je verjaardag, hè? In het thema Bridgerton. Wauw.
4: Dat klopt. Ja, dat klopt. Het was de bedoeling dat iedereen om te starten al gekleed kwam met de corsetten.
0: Maar waar vind je zo'n dingen?
4: Mag dat gezegd gewoon ergens bij Chinese designers.
0: Chinese.
4: Laat het toch.
0: Ja. Oké.
4: Ja, en dan heb ik van alles zelf gemaakt. Scones, finger sandwiches, alles in die stijl.
0: Echte afternoon tea, ja.
4: En afternoon tea hebben we inderdaad gedaan. En dan had ik ook, zoals ja, Lady Whistledown het wel, een society.

0: Waren feiten, nog beter.
1: Het waren feiten.
0: Nog beter. Oké, dus er was een kruintje. Nog gekkigheid?
1: Ja, versiering. Eigenlijk was het van A tot Z. Ja, voor mij moet alles kloppen.
0: Ja, maar fantastisch. En doe je dat wel vaker, die themafeestjes? Of was dat een eenmalig exploot, dat Bridgerton-feest?
1: Nee, ik doe dat wel meer. Ik heb vorige zomer ook voor mijn dochter haar Sweet 16 die Eras Party georganiseerd.
0: Oh, ja. En als welk era was jij?
1: Ik was als het era, ik moet nu even denken, The Tortured Poets Department.
0: Ah ja, van het recentste album toen, at the time. Ja,
1: ja,
0: okay.
1: Dat klopt. Leuk. En mijn dochter zelf, had de Midnight Bodysuit handgemaakt. Alle pareltjes, steentje voor steentje.
0: Amai, ja, het is wel echt, ja. Je had wel echt all in, Deborah, dat is ongelooflijk. Crazy.
1: Ja, mijn dochter had er mee in.
0: Ja, en die ondertussen 16, dus die kan wel helpen, dat is al een voordeel.
1: Ja.
0: Zeg, Deborah, merci wel voor aan met ons te delen. Tot de volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. En hopelijk...
0: Hopelijk, ja, zeg maar.
1: Hopelijk heb ik een beetje voeding gegeven voor mensen om leuke feestjes te organiseren.
0: Ja, ik denk het. Als je hier geen goesting van krijgt om een feest te organiseren, dan gebeurt het helemaal nooit. Tot ziens, Deborah.
1: Tot ziens, bye.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: Eén op de acht mensen al eens een themafeest organiseerde.
2: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Nog net iets meer. 1 op de 5. Goeden?
3: Heel goed.
0: En na vandaag wordt het 2 op de 5, daar ben ik zeker van.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
4: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
5: Dankjewel, Q.
4: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bordeloje van Gabri Ponte, Shauna Paul en Nati Natasha bij Vincent Live. Dat is het voorlaatste nummer van de show, maar het laatste nummer klinkt zo op het einde. Met dat laatste nootje eindigen we Vincent Live vandaag. Lennart!
1: Goedenavond, Vincent.
0: Welk nummer heb jij herkend?
1: Ik heb Calvin Harris met Summer herkend.
0: Dat is volledig correct. Oh, zomer, wat is de tijd? Met dat rock weer wel vandaag.
1: Dat is waar.
0: Lennart, je mag dat nummer nu aankondigen. Je hebt 11 seconden zendtijd. Wat ben je daarmee van plan?
1: Ja, ik ga gewoon de mensen terug in de tijd gooien, zou ik zeggen.
0: Amai, oké. Okay, een nostalgisch man hebben we aan de lijn. Lennart, jouw zendtijd begint over 3, 2, 1. Doe maar.
1: Dus voor alle mensen die 10 jaar in de tijd terug willen keren, ja, ik zou zeggen, zet de volume een beetje harder en geniet vooral van Calvin Harris met Summer.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: 1 over 7. Goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
12: Goedenavond. De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven-Marie.
13: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur, het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
12: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur, om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. En Arno Delie heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalt het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden.
11: Dank u, Bart. 6 files op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten en meer op de Brusselse buitenring. Daar gaan we beginnen tussen Grimbergen en Zellik. 45 minuten aanschuiven. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je een kwartier bij rekenen. Dan gaan we naar de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 19 minuten. A12 tussen Antwerpenhaven en Leugenberg. 10 erbij. Antwerpsring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 14 minuten aanschuiven. En 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
14: Music.
15: Joren Linssen.
16: Dag, schatje.
11: Ciao. Mijn excuses nu al voor het geluidsoverlast, want er komt een huilbaby aan de komende minuten. Het is Anne-Marie haar schuld. Ai, ai.

Nippertje in de top 10 van de Q Top 40. I just might. Bruno Mars staat op 8 met I Just Might. Oh, I just might. Oh, en ik kijk al uit naar morgen. Q Music. Joren Linssen. Want morgen is niet alleen vrijdag, maar dan is het ook Q Top 40. En ik mag eindelijk nog eens. Het heeft weken geduurd. Heb ik weken die ochtendshow vervangen bij Maarten en Dorothee, omdat ze bij de Voice van Vlaanderen zaten. Maar morgen mag ik eindelijk nog eens aftellen naar de allergrootste hit van deze week. Dus bij deze een uitnodiging. Luister even mee tussen 1 en 4. Dan hoor je ook of jouw hartjes in de Q-app invloed hebben gehad. En voor nu, heel fijn dat je luistert. Hoe gaat het met jou? Voel je je lekker in je vel? Zalig. Of ben je heel blij dat de donderdag er bijna op zit? Dat mag en dat kan zeker ook. Ik bedoel, we zijn allemaal maar mensen. Laat me even meekijken in jouw leven op dit moment. Wat is jouw uitzicht? Fotootje mag in de Q-app. Meer dan welkom. En het is ver gekomen, vrienden. Ik neem je even mee naar mijn andere job, want ik zit hier nu elke avond bij Q natuurlijk, maar in een ander leven ben ik ook de stem van VTM2. Dus dat is hier in hetzelfde gebouw als Q Music, dan moet ik zo ergens in een klein kot gaan inlezen, moet ik zeggen van vanavond bij VTM2 en op VTM Go, dat moet ik dan doen. En vandaag kreeg ik teksten, want ik krijg ook altijd teksten die ik dan moet inspreken, die dan bij de beelden gezet worden. En in de tekst van vandaag zat acteur Al Pacino. Een wereldberoemd acteur, Al Pacino. Zo bekend dat je ja, het kan lezen en je weet, ah oké, okay, Al Pacino. Maar ik las niet Al Pacino, ik las AI Pacino. Mijn hoofd ziet een grote A en een kleine L niet meer als Al of L, maar als AI. Dat is nu toch ongelooflijk ver gekomen, dat echt... Dat AI wordt gelezen in plaats van L. Ik heb dat ook even op mijn Instagram gedeeld, op mijn stories, en aan mijn volgers gevraagd van kijk, maken jullie dat soms ook mee? Dat je AI leest in plaats van al? Keiveel mensen maken dat mee. Allee, gelukkig zijn we AI donderdag. Sorry, nee. Ik bedoel, gelukkig zijn we al donderdag. Nu lees ik het weer verkeerd. Q-Music met zometeen nieuwe muziek in de playlist na U2. It's a beautiful day.

0: Er is een nieuw rolmodel opgestaan bij Gen Z en Gen Alpha. Het wordt ongelooflijk veel aangevraagd in de Q-app. Julie, Laura, Elira, Kaylee. Wel veel vrouwen, ze vragen het allemaal aan. Het gaat natuurlijk ook over een geëmancipeerde sterke vrouw.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuw talent van over het kanaal Groot-Brittannië. Haar naam is Freya Sky. Dit is Silent Treatment bij Q Music.
1: Q Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Caraïbisch blauw
12: of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Kid Laroi en Justin Bieber. En die laatste doet tegenwoordig verrassingsact De Présences. Hij hoorde vorige week dat er een jarige vrouw in het restaurant zat waar hij op dat moment ook vertoefde. Hij is daar naartoe getrokken. Hebben ze samen selfies genomen. Lekker casual. Timo uit Geel heeft geen casual werkdagen. Is al van vanochtend 5:15 bezig. Het is goed geweest voor vandaag. Ik zou denken. In Limburg schijnt, naar het schijnt de zon. Dat weet ik omdat luisteraar Luc dat doorstuurt. En Jorg uit Pelt, die is in Limburg onkruid aan het wieden. Onkruid vergaat niet, net zoals Shakira.

0: Mr. Number One.
1: As I walk this world alone.
0: Want hij heeft al met heel veel nummers op nummer 1 gestaan in de Q-top 40. Zijn meest recente Fever Dream bijvoorbeeld. Dit is er nooit geraakt helemaal bovenaan. Eternity. Je hoorde Alex Warren en lekker veel muziek op je donderdagavond. Chris Cross Amsterdam, Anton en Olivia Dien. Je hoort ze zo meteen allemaal. Eerst 7 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. 32 minuten aanschuiven. 12 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. De binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren, Vier Armen. Zo spreek je dat uit, ja, 5 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Merksem. Er is een ongeval gebeurd, daardoor een half uur bumperen. 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan, tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 5 minuten. En op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Nog 6 minuten aanschuiven.
2: Q. Music. Q sounds better with you.
3: Joren Linssen.
0: En nu wel een

0: Q Music. Met Chris Cross Amsterdam. En je kent dat wel. Iemand bij jou, heel dichtbij, die altijd maar aan het zingen is. En vaak is dat rete irritant, omdat die persoon ook niet zo goed kan zingen. Wel, voor één keer, lieve vrienden, zijn het exact die mensen die we zoeken. Zometeen.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Gisteren hadden we het in Spreken is Zilver, Zwijgen is Zonde over welke bekende persoon jij ooit al gevraagd hebt om op de selfie te gaan. Het verhaal van Rosanna, ik vond dat echt heel vet. Rosanna is Italiaanse en zij wist, heel even terug, toen ze in La Bella Italia was, wist ze een foto te scoren en een uitgebreide babbel met een vedette in Italië. En jij kent hem ongetwijfeld ook. Ik laat je zo meteen nog eens horen.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, eerst wil ik even attentie vragen aan alle sfeermakers en meer bepaald sfeermakers op de werkvloer, want Q-Music en Maarten en Dorothee zoeken de ultieme stem voor de foute party. En deze kans wil je echt niet missen, want als jij werknemer bent, student, flexijobber of weet ik veel wat, en je bent de hele dag liedjes aan het meeblaren, perfect, dan zoeken we jou. Het wordt echt een compleet gek avontuur waarbij je dus als een echte ster op het podium staat en rechtstreeks een enorme stapel gratis tickets krijgt als je wint. En dan ga dan naar je hele team. Nu, geen stress. Iedereen die meedoet krijgt wel een duo-ticket. Dus je gaat sowieso naar de foute party. Maar hoe fout moet dat dan klinken, Joren? Dat is een vraag die ik vaak krijg. Ja, hoe fout moet het klinken? Want ja, fout is niet per se vals. Hè? Dus vaak denken ze van, ah, een beetje vals of zo. Nee, het maakt niet uit of dat je nu toon vastzingt of dat je... Het moet echt met de volle overtuiging zijn. Je moet je volledig smijten. En daarom ben ik heel even in het archief gedoken van de foutste stem op de werkvloer. Ik ben in 2023 uitgekomen. Toen hebben Maarten en Dorothee dat ook nog eens gedaan. En in 2023 werd Pieter de foutste stem op de werkvloer. Pieter klonk toen zo...

is ongeveer de lat waar het moet liggen. Dus ja. Lieselot uit Aalst, die stuurt dat door. Ik ken iemand die altijd zingt en dan nog eens vals ook. Dus misschien moeten we die even inschrijven. Hey Lieselot, het kan jouw tickets voor de foute party opleveren. En natuurlijk ook een prachtig moment om in te kaderen voor de rest van de carrière. Inschrijven doe je via qmusic.be.

0: de foutste stem op de werkvloer. Sia. Maar wat een stem, jongens. Je hoorde ze samen met David Guetta en Afrojack. Wake Tonight. Q Music. Joren Linssen. Voor de foutste stem op de werkvloer kan je inschrijven op qmusic.be of via de Q-app. En dan sta je misschien binnenkort wel in een vol Vlaanders expo. Ah ja, dat had ik nog niet verteld. Het is maar op podium staan en al. Enfin. Gisteren in de show. Spreken is zilver, zwijgen is zonde. We hebben het gehad over verhalen die te goed zijn om niet te vertellen, want zwijgen zou zonde zijn. Dus gisteren ging het over Romelu Lukaku, die dinsdag na de match Kroatië-België op de foto moest met de tegenstander. Kroatische spelers die wouden absoluut een selfie met hem scoren, want het is natuurlijk wel een living legend in voetbal op dit moment. En op de foto gaan met spelers van Napoli, want hij speelt op dit moment bij Napoli. Het is wel een dingetje, want die Italianen die zijn gek, jongens, als het gaat over voetbal. De Italiaanse Rosanna uit Genk, die hing gisteren bij mij aan de lijn, die scoorde jaren geleden ook al een selfie met een Napoli-vedet. Toen Dries Mertens, en het bleef niet enkel bij een selfie, want ze vond hem geniaal.
1: Hij wel een heel joviale jongen. Hij heeft ons binnengelaten, hij heeft ons heeft foto's laten maken en echt heel fijn gepraat. Een heel normale gast, echt een heel spontane jongen.
0: Maar wacht, heeft jou binnengelaten? Waar ben je binnengegaan dan?
1: Ja, in het sportcentrum. Dus we waren daar aan het opwachten met nog andere mensen en toen heeft hij ons binnengelaten. Dus omdat hij wist dat we Belgen waren, we hadden dat gezegd tegen een van die mensen, wij komen vanuit België. En hij heeft ons dus laten roepen en dan zijn we binnen gemogen en hebben we met hem kunnen babbelen en hebben ook de andere spelers gezien, maar ik ben alleen met hem op de foto geweest.
0: Ze heeft het er een keer goed van gepakt, met andere woorden, ons Rosanna. Zometeen zoek ik verhalen over iets totaal anders. Vandaag zoek ik mensen die alles graag op café gaan of een terrasje doen. Met andere woorden, jij voelt je wel aangesproken. Zometeen na 8 uur en aan Post Malone. Goedenavond.

0: eerste uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De Busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs.
2: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit in de ronde van Wallonië liever gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint per kop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zoal haar vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden.
0: 7:58, goedenavond. Twee files ook op onze snelwegen. Antwerps ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost, 12 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 5 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar niet meer dan 5.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao. Van geruchten krijg ik de boebels. Of zoals Ed Sheeran het zegt, ik krijg de shivers van Thomas Gray, zijn Rumours.

0: Ed Sheeran, Shivers. Morgen staat hij in de queue op 40 met Martin Garrix. En repeat it. Ik kan u zeggen, hij staat veel hoger dan vorige week. Ja. Want hij heeft heel veel hartjes gekregen en zo werkt dat nu eenmaal. Als je nummer goed vindt op Q, dan ga je naar de Q-app en geef je het een hartje. En daar houden wij dan rekening mee in de Q top 40. Zeg. De terrassen op dit moment, ze zitten niet vol. Ik hoef daar geen tekening mee te maken. Wolken aan de lucht, heel veel wind. Soms regent het hier en daar ook eens. Maar er komt opnieuw zonnig juni weer aan. En dat is een kwestie van tijd. Het is een kwestie van tijd of je vindt geen tafel meer waar je kunt aan gaan zitten om een lekker fris glaasje te drinken. Dat hebben we eind mei al gemerkt. Toen was het 30 graden een paar dagen. En er is iets opgemerkt tijdens die dagen door mensen in de horeca. Namelijk dat er door de drukte per ongeluk massaal... Raar om die twee dingen naast elkaar te zetten. Per ongeluk massaal dingen worden meegenomen. Zoals glazen, asbakken en menukaart. En ook op restaurants, daar zijn de steekmessen serieus in trek. En de stikmessen zo. Want die zijn lekker robuust en daar kunnen we thuis misschien ook wel iets mee. Dus oeps. Per ongeluk in de chacos van die van ons. Oei. Per ongeluk, massaal, iedereen doet het. Dat is op dit moment echt een dingetje, want er verdwijnen heel veel glazen, asbakken, menukaarten, stikmessen, vorken, weet ik veel wat, van restaurants en cafés. En die hebben dat natuurlijk niet graag, want die mensen betalen daar geld voor en het is de bedoeling dat dat daar blijft. Dus durf je te delen. Ik zeg het, spreken is zilver, zwijgen is zonde. Wat heb jij ooit al eens meegenomen, al dan niet per ongeluk, van op café of restaurant? Wat heb jij al dan niet per ongeluk ooit al eens meegenomen van op café of restaurant? Delen doe je via de Q-app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Zometeen het rustmomentje van Wiz DMC. Nu iets minder rust dankzij Camille. Q.

0: Show Me Love natuurlijk. Wiz DMC, Bees en Honey. Binnenkort begint de zomer, dan zitten de terrassen weer vol. En dat is heel vaak het moment waarop er veel meer wordt meegenomen van restaurants en cafés. Er komt heel veel op binnen in de Q-app ook. We hebben mensen die martini-glazen meenemen, bruikbare bekers. Maar ja, bij de McDonald's en zo, dat mag natuurlijk allemaal, want je betaalt ervoor. Sven zegt, ik heb ooit mijn vrouw meegenomen, per ongeluk, van op café. Lara zegt, een Stella-glas. Ik heb ook een audiobericht gekregen van Lore uit Genk.
1: Hey Joren, met Lore hier. In mijn jonge studentenjaren gingen wij altijd op stap in de Versus in Hasselt.
0: Oh ja.
1: En wij dronken dan altijd voor op een terras of in een café.
0: Ja.
1: En dan rond 10, 11 uur kwam de taxi ons halen en wachtte ons naar daar. En het was zo wat traditie geworden om het laatste rondje, hè, ons glas was dan nog niet op en de taxi die stuurden we zijn er. Ja, dan had iedereen strijd en het was zo wat traditie geworden om gewoon allemaal ons glas mee te nemen in de taxi, dat laatste beetje nog te drinken en dan zo ja, op stap te gaan. Dus wij hebben heel veel glazen met onze groep meegenomen. Bye bye.
0: Oh, dat moet zo erg zijn als je nu in de horeca werkt en denkt van glazen kost zoveel. Ik weet niet hoeveel een glas kost. Ik heb juist al eens gekeken, bijvoorbeeld zo'n glas voor bier. €4,49. Ja, dat zal in groothandelprijs wel anders zijn, maar dan nog. Dat is toch insane, jongens. Echt waar, daar moet een student voor zijn, want op studenten kunnen niet boos zijn, toch? Zometeen onder andere het verhaal van Fedra. Die is ook een klein beetje haar boekje te buiten gegaan. Half per ongeluk stuurt ze zelf. Half per ongeluk. Express dus.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Q Music.
7: Q sounds better with you. I'll show you.

0: Het is Sunny zijn dag, hoor. Ik heb zojuist Cameron Withcom gedraaid. Met Kingdom of Fear vindt hij al geweldig. En dan nu ook nog eens Avicii, de absolute nummer 1. Wake me up by Q Music. Vanavond in de show, wat heb jij ooit al eens per ongeluk al dan niet meegenomen van op café of restaurant? Want met de zonnige dagen die we hopen toch te hebben komende zomer, wordt dat wel opgemerkt in de horeca, dat er ja, meer dingen verdwijnen. Lies uit Westerlo zegt, ja, je krijgt je glazen gratis als café. Is dat zo? Is dat echt waar? Moet je nooit betalen voor een glas als je café bent? Het is ook niet dat, dat Duvel zegt van, bijvoorbeeld, hè, ik zeg nu maar iets, we gaan daar leveren, hier nog een paar glazen. Is dat zo? Ik weet het niet. Maar dan nog, dan heb je die glazen toch nodig om je klanten te bedienen. Fijn. Michael of Michael uit Leden die zegt... ah ja, shit. Mocht het niet verder vertellen, staat er ook in. Of enfin, die heeft ooit in een grote concerttempel, waar vanavond bijvoorbeeld K3 OG's optreden, heeft hij ooit eens per ongeluk een beker meegenomen. En Steven uit Mechelen, dat triggert me ook wel, die heeft ooit de serveerster per ongeluk meegenomen van op de plek waar die was. Doe me toch, Steven, waarom heb ik niet met jou gebeld? Ah, omdat ik met Fedra uit Genk heb gebeld. Fedra, wat heb jij ooit meegenomen van op restaurant?
1: Een vork uit de pavet. Het was half per ongeluk.
0: Ja, expres dus, met andere woorden.
1: Nee, half.
0: Oh, dat moet je eens even uitleggen, Fedra.
1: Ik had een tote bag bij en hij was al per ongeluk in mijn tote bag gevallen. Ik weet dat dat heel dwaas klinkt. Maar achteraf dacht ik, dat komt goed uit, want ik had nog van mijn maaltijd over. Dus dat kwam goed uit voor op de trein om alsnog mijn maaltijd op te eten.
0: Ja.
1: Want ik had nog wel een reis te doen.
0: Dus je wist wel als je daar vertrok, ah, ik heb die vork mee.
1: Ja, die zat erin en toen besefte ik van, ah ja, maar mijn, hoe noem je dat, zo, die doggy bag is onderweg. Die waren ze net maken. Toen dacht ik, ah ja, dan laat ze die daarin steken, want dat is handig.
0: Maar was het zo, was het echt, allee, want je hebt vorken en je hebt vorken, en Fedra. Je hebt zo vorken die een rib en een nier kosten en je hebt de vorken die dat je voor 2 cent kunt kopen ergens.
1: Het was echt zo'n vork die je bij je oma of zo in de kast kunt vinden. Ah. Dat is niks speciaals.
0: Okay, maar als
1: ik weet ook ondertussen niet waar de vork nog is.
0: Ah, ook dat nog. Allee, de mensen van de Bavette gaan blij zijn, jong. Zeg maar, als we nu luisteren, heb je iets te zeggen tegen de mensen van Bavette?
1: Ja, dat niet de bedoeling was, maar dat ik vrees dat er in Leuven bij de Bavette nog veel meer verdwijnt dan alleen maar vorken.
0: Oei, is dat waar? Wat weet jij nog allemaal?
1: Ja, als je op kot zit, zie je wat een en ander verschijnen in de keuken, wat niet daar hoort. Plus, we hebben ooit studenten met een winkelkar door de Muntstraat zien wandelen, die gewoon van elke tafel alles aan het nemen waren.
0: Oh, maar dat vind ik er wel over. Dat vind ik wel echt niet lief. Dat is toch echt niet lief.
1: Dat vond ik nog niet zo erg.
0: Nee, dan valt het bij u nog mee. Maar ja, die mensen moeten daar toch ook voor werken. Dat is toch ook allemaal... Oh, ik ga nooit echt waar. Iedereen die er nog maar aan twijfelt om een zaak te openen, een horecazaak in Leuven, doe het niet. Niet doen.
1: Nee.
0: Gewoon niet doen.
1: Nee, hey. Dat was ook gewoon niet opgevallen.
0: Nee, kijk, maar goed, jij bent dan nog niet de ergste in de rij, zoveel is duidelijk. Fedra, bedankt voor het delen. Voilà. Fijne avond nog, hè.
1: Geen probleem, fijne avond.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Dit is Better. Q sounds better with you. I don't

Op dit moment vind je Berre nog niet terug in de Q-top 40. Ik zeg op dit moment, want ik zal u ook vertellen. Hij zou morgen wel eens kunnen binnenkomen in de lijst. Met dit. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. Want er zijn veel hartjes aangegeven aan Yesterday, Today, Tomorrow. Misschien morgen wel in de Q-top 40. En zometeen duiken we voor een laatste keer deze week in het Q-top 40 hit archief. Maar eerst het goede nieuws dat je nergens meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Lekker doorscheren.

0: Jaws 685, maar vooral ook Jason Derulo met de corona-hit Savage Love. Zeer goedenavond, vrienden. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee maak je opnieuw kans op 1000 euro om te shoppen of een kussen van Beter Bed en een Maarten en Dorothee kussensloop. Christel, luisteraar Christel uit Haag, die wil er al heel snel bij zijn. Ze stuurt nu al 4 op rij. Ja, nu kan je nog niet, inschrijven, hè. Toch daar niet voor bij Maarten en Dorothee. Er zijn andere dingen waar je je voor moet inschrijven, vind ik persoonlijk. Omdat het zeer lollig is.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.

0: good. Jelly Roll bij Q Music. I'm Guur. Vandaag in het Q-top 40 hitarchief. Een eerder atypisch nummer dat ik er even uitgehaald heb.
1: De Q-top 40.
0: Ja, het is een nummer, het is een one-hit wonder. Onder die noemer kunnen we hem wel stoppen. De hit komt van Starly. En dan moet ik meteen even het nummer zelf al laten horen, voor je weet over wie het gaat. You can't stop the tears from falling down. Dat is dit nummer natuurlijk. En daarvoor moeten we terug naar 2016. Want dat was toen een monsterhit, hier bij Q ook grijs gedraaid. En er was een Ryan Reback remix die je vooral hoorde op de radio. Van het origineel klonk zo. You can't stop.

geworden is, denk ik. En ja, je kent het natuurlijk als een soort van... dance track. Maar eigenlijk begon het als een gitzwarte hulproep. Want Starlee zat op het moment dat ze het schreef in een depressie. En ze zat op het diepste punt waarin ze dacht, ik probeer hier door te breken. Ik doe er alles aan, maar alles om mijn muziekcarrière te lanceren. Maar het lukt me niet. En toen was er die Ryan Reebok, die op zijn slaapkamer, bij zijn ouders op dat moment nog, de zang binnenkreeg, via een omweg, want ons kent ons in het wereldje. En ze zeiden van, ja, dit is een nieuwe zangeres, die probeert al heel lang door te breken, doe jij er eens even iets mee met dat nummer. En hij gooide de gitaren weg en hij dacht, hier moet meer pit in. En dan gaat ze gelanceerd zijn. En gelijk kreeg hij. In de Q-top 40 belanden ze op nummer 8. Ze stond er in totaal 32 weken in. Met dank aan Ryan Reebok. Dit is Starlee.

0: Zometeen een nieuwe vraag voor vijf nonkels. En we gaan de loesje tour op met een crimineel. En het Q-top 40 hitarchief. Starly, call on me. Morgen vanaf 1 uur tellen wij opnieuw af naar de nummer 1 van dit moment in de Q-top 40. Zeg Aaron, wat tel jij?
1: Ik tel de

0: Coldplay, Little Sims en de man die we niet enkel van dit nummer kennen. Want er was Shakira opeens. En daar zingt Burna Boy ook op mee. Op Die Die.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Nonkels verzamelen, lieve vrienden, want het is de laatste van de week. Ik stel een vraag, jij laat er jouw flauw nonkelbrein op los. En de beste uncle jokes die worden vermeld. En vandaag moeten we daarvoor naar de rechtsstaat. Dank u, meneer de juge. Stel je voor, je huurt een topadvocaat in, maar in plaats van jouw zaak op te lossen, shopt hij er een glimmende Maserati en een luxe jacht mee. Dat is precies hoe een advocaat en meester-sjoemelaar uit Merksem jarenlang de bloemen heeft buitengezet met miljoenen van zijn eigen cliënten. Hij hield iedereen met de mooiste smoesjes aan het lijntje, maar na eindeloos uitstel is zijn fabelkast nu toch definitief leeg. En na alle drama die hij veroorzaakt heeft, moet deze juridische creatieveling zich nu zelf gaan verantwoorden bij meneer de juge. Of hij zijn toga definitief in moet ruilen voor een gestreept gevangenisplunje, dat wordt binnenkort duidelijk.
1: 1 vraag.
0: Maar hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Ik kom er zelf niet op, dus meedenken mag via de Q-app. Merci.

0: Zeg Bart.
1: Ja, zeg maar.
0: Wacht, hè, we gaan. Ik kom direct naar u. Wacht. Ja, dan kan je piano ook weer buiten. Het is daarmee. Ja, maar ja. Het is bijna 9 uur. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Brussel zijn een 10-tal mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Collega Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu nog onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden.
0: Eén file op onze snelwegen. Je verliest op de kop 5 minuten op de A12 richting Brussel tussen boom en boom in boom. Ik zeg dit al elke avond. Elke avond staat er al tussen boom en boom en ik leer niet bij door gewoon te zeggen het is in boom te doen. Dames en heren, het is in boom.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, goeie avond. Hoe weet je nu dat een advocaat ook een crimineel is? Antwoord daarop mag binnenkomen in de app.

0: señor Enrique Iglesias. Súbeme la radio. Zo praten ze dus in Spanje, hè? Dat ze het daar zelf verstaan, ongelooflijk.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Yes, en vandaag gaat de vraag voor de nonkels over hoe een Antwerpse advocaat zijn eigen cliënten vakkundig kaal plukte. Benieuwd hoe een droomleven op het water eruit ziet, dat wel, vraag dan gerust aan een bekende raadsman uit Marexum, die de definitie van klantenservice wel heel creatief invulde, want terwijl zijn cliënten dachten dat hij hun belangen behartigde, hè, dat was toch de bedoeling, financierde hij met hun zuurverdiende miljoenen een decadente levensstijl, vol snelle sportwagens en klotsende golven op zijn zeiljacht. Maar goed, aan elk sprookje komt een eind. Hoe vlot de babbel van deze jurist ook was, jarenlang wist hij de dans te ontspringen door de ene na de andere fabelachtige uitvlucht uit zijn mouw te schudden. Maar de smoezen die zijn op, de claims die stapelen zich ook op en het doek valt nu onherroepelijk voor deze luxueuze poppenkastspeler. De ultieme vraag is nu of zijn juridische bluffpoker ook standhoudt in de rechtszaal. Maar dan aan de kant van de beklaagdebank, want hij moet daar nu gaan zitten. Het proces is begonnen tegen hem. Justitie opent eindelijk de jacht op deze fraudeur. En de kans is bijzonder groot dat zijn volgende maatpak geen designerlabel heeft, maar tralies als achtergrond.
1: 1 vraag.
0: Hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Nonkel Kevin, bedankt voor meedenken. Zelfs zijn zwarte toga probeert die wit te wassen.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Elise, hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Vroeger studeerde hij rechten, nu ontduikt hij zijn plichten.
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Valérie, dat rijmt. Hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Als je zijn factuur nog niet betaald hebt, stuurt hij geen herinnering, maar een paardenkop.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Lara. Hoe weet je dat we... Even opnieuw, ja.
1: Nonkel 4.
0: Hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Hij ruikt altijd goed, want zelf maakt hij gebruik van Prodeo.
1: Nonkel 5.
0: Snonkel Andy. Hoe weet je nu dat je advocaat zelf een crimineel is? Hij komt altijd ladderzat opdagen na het nuttigen van een volledige fles advocaat. Bedankt, lieve vrienden, voor het meedenken. Maandag is er een nieuwe vraag voor nieuwe nonkels. Q-music.

0: Dat was Lady Gaga. En zometeen, repeat of niet... Sorry. Repeat of niet op de radio, je hoort Bas Serra, want die zit er nog altijd in. Na Lilywood, The Brick en Terry Swims.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Music met Lilywood the Brick en Prayer in C.
1: Repeat of niet?
0: Hoe goed is dit, lieve vrienden? Bas zit aan zijn 8e play in Repeat of niet. Er komen telkens honderden berichten binnen. Hij breekt daarmee records. En als beginnend artiest voer je natuurlijk actie voor jezelf. En hij gaat dit zelf totaal niet doorhebben, maar Bas is live aan het gaan op TikTok.
2: Eens op 150.
0: En ik ben het even gewoon aan het livestreamen.
2: Maak je echt een naam niet. Ik ben,
0: wat er op dit moment bezig is op de TikTok live van Bas. Nou, dat ben ik zelf, hallo.
3: Dat is hij.
0: Hoe goed is dit, lieve vrienden? Bas zit aan zijn 8e play in Repeat of niet. Hij heeft nog niks door op dit moment. Hij breekt daarmee records. En als beginnend artiest voer je natuurlijk actie voor jezelf. En hij gaat het zelf totaal niet doorhebben. Maar
4: nu komt het.
0: Bas is live aan het gaan op TikTok. Eens aan het we livestreamen.
2: Maak je echt een naam niet. Ik ben.
0: Wat er op dit.
4: Ja, dit wordt echt een loop van verschillende audio. Dus daar ga ik je van besparen.
0: Ik zal gewoon Bas Serra en All Because of You draaien. En dan mag je gewoon mij bestoken in de Q-app met, ik veronderstel, alleen maar repeats. Zeg Bas, ik weet dat je mij hoort, vriend. Geniet van je eigen nummer, want het is steengoed gemaakt.

was de voice van Vlaanderen in Repeat of Niet. En de druk ligt hoog bij mij, want ik weet dat hij meeluistert. Hij zat ook aan het livestreamen op TikTok op dit moment. Bas, ik ga er samen even door, hè, door het verdikt. Glenn uit Sint-Pietersrode zegt 1000 maal repeat. Wat heeft deze jonge kerel toch gewoon een natuurtalent, man. Nina en Tine zegt repeat 1000. Topgast, topsong, zo steengoed. Gregory uit Oostende die zegt misschien moeten we hem volgend jaar gewoon meteen op Rock Werchter zetten. Kunnen wij dat regelen? Wij kunnen dat regelen, wie weet. Hey Bas, de aanvragen gaan binnenkomen, vriend, als het al niet zover is. Caroline stuurt repeat, Inora stuurt repeat. Wacht, hè. Katrien, Joni, Anaïs, Thibaut, Fleur, Urbain, Fien, Regina, Iris, Kaat, Stefanie, Floor, Hanne, Chris, Charles, Thibaut, Heidi, Siggy. Ze sturen allemaal repeat. Ja, Bas, het is duidelijk, vriend. Het is zeer duidelijk. Je gaat morgen door gewoon in Repeat of Niet. Bij Matthias van den Bulke hoor je hem opnieuw, Bas Serra. Met All Because of You om 9:40. Dat wordt weer een livestream op TikTok, denk ik. Of zit je dan op school, Bas? Dat weet ik ook niet. Op dit moment verlies je, denk ik, nergens meer dan 5 minuten. En mocht dat wel het geval zijn, dan is het maximaal 5 minuten.

0: Ja, deze beat, ik weet niet hoe het bij jou zit met jouw heartbeat, maar deze is 121 beats per minuut. Want zo snel gaat het hartje van Purple Disco Machine. En het hartje van Meteor, dat gaat altijd een klein beetje sneller kloppen als Céline Van Oitsel in de buurt is. Je hoort hem nu nog als Q-topschijf, maar het is een van de laatste keren, want morgen, om 3:15, mag ik jou een gloednieuwe Q-topschijf voorstellen. En ik weet al welke dat wordt. En zal ik u eens zeggen, het is opnieuw iemand van bij ons.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
3: Dankjewel, Q.
2: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: komt natuurlijk van Michael Jackson, maar ik ben nu volledig kwijt. Ik zou het 100 keer kunnen zeggen. Van welk nummer van Michael Jackson is dit nu? Help mij eens even in de Q-app. Waar heeft Rihanna dit op gebaseerd? Allee, omdat ik er nu niet op kom.
1: Nog
0: 17
1: dagen tot de zomer weer begint. Joren, ga je nu een lekker zomerse hit draaien?
0: Nu niet, Wim. Nu niet, het regent, jong, het regent. Dus we gaan het doen met Harry Styles. Hoor ik iemand klagen? Nee, hè. En welk nummer van Michael Jackson? Help mij eens uit. Mama C, mama Sa, mama Kosa.

Soms kan het op het puntje van je tong liggen en dan komt het er niet uit. Had ik zojuist met Please Don't Stop the Music van Rihanna. Op welk nummer van Michael Jackson is dat nu weer gebaseerd? En heel veel mensen sturen het. Natuurlijk. Wanna be starting something en dan komt het op een bepaald moment ook. Dank u wel, lieve vrienden. Ik wist dat ik op jullie kon rekenen. De eerste die stuurde trouwens was Rudy uit Borgloon. Bedankt!

0: Miles Smith bij Q Music and she has entered the studios of Q Music. Emma Salden.
1: Dag Joren.
0: Of moet ik nu zeggen, zij hebben de studio van, of zij zijn de studio van Q Music binnengekomen, aangezien dat je met twee bent.
1: Dat klopt, inderdaad. Daar zit een baby in mijn buik, maar ik ben ook nog altijd een persoon op zich.
0: Oké, goed. En hoe ga je er dan zelf mee om? Zeg je van, we zijn hier? Hier zijn we dan.
1: Ik vind het wel gezellig met twee zo 's avonds. Allee, niet met jou, hè, maar met mijn baby in de studio.
0: Ah. Oké, ja, dan met schutsen. Dan laat ik jullie wel alleen. Nee, maar het is goed.
1: Ja, maar ik vind dat een leuke gedachte dat hij gewoon bij mij is tijdens mijn uitzending.
0: Ik wou je nog een heleboel complimenten geven, maar hij stikt er
1: niet. Dat is niet nodig. Nee. Ik heb er genoeg gehad vandaag.

0: heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeie avond. Zelensky roept Poetin op om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky stelt in een open brief een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Die brief werd ook gedeeld op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren. En hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren liever en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Collega Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen, hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar oud. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden.
0: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Emma Salden.
0: Ja, je bent in heel goed gezelschap hoor vanavond. Zara Larsson die komt eraan zo meteen na Kygo. Dit is Save My Love.

0: Ja, het is hoog tijd voor meer gezelligheid, zeg. En die vind je hier, hoor. Twee uur lang bij de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q. Annemie, die is erbij. Goedenavond, Annemie.
1: Goedenavond, Emma.
0: Jij bent ook een heel gezellig persoon. Dat voel ik echt aan alles. Waarom ben je nog wakker?
1: Wel, ik heb vrijwilligerswerk gedaan vanavond.
0: En waar doe jij dat?
1: Nu ben ik bezig bij Neuropia. Dat is een vrijwilligersorganisatie aan de Afasdoom. Die doet voor Afasdoom, Lotto Arena, Stadschouwburg, Capitool Gent, Kropsaland, ja. Dan in Hasselt en zo. Dus.
0: Oké, dus je hebt ervoor gezorgd dat iedereen die vanavond in de Afasdoom zit bij K3, dat die veilig op hun parkeerplek zijn geraakt.
1: Ja, maar wij hebben allemaal verschillende taken ook, hè.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Soms is dat bij de trams gaan tellen, zien wie het er allemaal afkomt. Ja. En dan ook wegwijs doen en zo, dus.
0: Oké. Maar goed, moet je nog lang rijden? Want je zit in de auto op dit moment, hoor ik.
1: Ik ben nu bijna aan mijn afrit in Sint-Niklaas en dan is het ongeveer nog iets minder dan een half uurtje.
0: Ah, voilà. Bijna thuis. Maar je weet het, Annemie. Je bent hier altijd heel, heel, heel welkom. En nu ik jou toch aan de lijn heb, Annemie, heb jij een huisdier?
1: Ik heb dat altijd gehad, maar nu spijtig genoeg niet meer.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Omdat ik ook bijna nooit thuis ben, dus werken.
0: Veel vrijwilligerswerk natuurlijk. Maar goed, want Annemie, ik voel dat jij daar nog heel lang over kan babbelen, maar daar hebben we helaas geen tijd voor, want ik ben zometeen op zoek naar dramatische verhalen over huisdieren. Eerst nog DJ Licious en Milo. Tot ziens, Annemie.
1: Ja, tot ziens.

0: die mogen vaker samenwerken, vind ik. Je bent duidelijk ook fan, want ze staan op nummer 33 in de Q-top 40. Twee kerels van eigen bodem, DJ Licious en Milo. Just remember, we're forever young. Met Forever Young bij Q.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ooit zijn huisdier is kwijtgespeeld. Voilà, dat is de vraag van vanavond. Dus wie weet is dat een heel herkenbare situatie voor jou. Is jouw hond, jouw kat, jouw cavia, jouw hamster, ik zeg maar wat, ooit vermist geweest? Dan mag je nu jouw verhaal delen via de Q-app. Joren, jij hebt een hond thuis. Is die ooit al eens verdwenen?
2: Nee, die blijft altijd flink bij mij.
0: Okay.
2: Het is te goed bij mij.
0: Oh, ja, lekker gezellig. Ja. Dus je hebt er geen ervaring mee met verdwenen huisdieren?
2: Toch wel.
0: Hoezo?
2: Ja. Toen vroeger bij mijn vader, wij hadden een hond. En dat was echt zo wel het zorgenkindje van de familie, want die had ook zo epilepsie en zo. Dus we moesten dat echt zo... Ja, dus
0: ik mag daar niet mee lachen. Sorry.
2: Nee, je mocht daar niet mee lachen. Hoe arme dat beest begon te schuimpikken en vanaf dat we er nog maar naar keken. Ja, dat was wel heel erg. En op een dag, want die ging heel vaak lopen, want dat was wel echt een straf beest. Je kon over een poort van 2 meter kon die gewoon zo springen. Dus het was bijna een mechelaar, maar het was zo'n soort kruising.
0: Een circushond, ja.
2: Bijna, ja. Een goede clown alleszins. En normaal kwam die terug, maar die is op een dag echt nooit meer teruggekomen. Dus we weten ook niet meer...
0: Ça va met jou?
2: Ja, ik weet al zelfs niet meer hoe dat hem heet. Dus ik denk, echt waar, dat is ook nog erg.
0: Bij mij een beetje hetzelfde. Allee, ik had vroeger een kat bij mijn ouders. En die is ook heel lang vermist geweest. En later bleek dat die onder de grasmaaier van de stad is gelopen. Ja, erg.
2: Hoe
0: ben
2: je dat te weten gekomen?
0: Ja, door de buren. Opeens vertelde die dat.
2: Ik
0: ben blij dat ik dat niet wist. Als
2: Al wisten zij dat?
0: Die hebben dat misschien gezien.
2: Ja, dat is een... Sorry, broodje aapverhaal. Maar sorry.
0: Ga jij nu mijn verhaal over mijn lievelingskat in twijfel trekken?
2: Maar hoe weten uw buren nu dat uw kat onder de grasmaaier van de gemeente is?
0: Dat een rosse kat was, dus die viel wel op in de straat.
2: Maar hoeveel rosse katten zijn er niet?
0: Er was één superschattige mooie rosse kat, dat was de mijne. En die is dus blijkbaar onder de grasmaaier beland.
2: Van de gemeente en uw buren hebben dat gezien. Gelooft het zelf?
0: Ja, ik geloof het zeker.
2: Man.
0: Ja, maar goed. Jij lastig mens. Is jouw huisdier ooit vermist geweest? En hoe is het afgelopen? Wil ik ook graag weten. Deel jouw verhaal via de Q.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit zijn huisdier is kwijtgespeeld. Als dat bij jou gebeurd is, is jouw huisdier ooit van huis weggelopen. Hopelijk heb je die dan ooit teruggevonden. Als dat helaas niet zo is. Je mag gewoon altijd reageren op die vraag via een berichtje in de Q-app. Zo is er Quinten uit Laakdal. Die zegt, ooit op een avond ben ik naar de nachtwinkel geweest. Toen ik terug thuis kwam, was onze binnenkat nergens te bekennen. Ik heb heel hard liggen zoeken en bleek dat ik hem had buitgesloten op ons balkon. Ook nog een verhaal binnengekomen van Mickey uit Zottegem.
2: Hey Emma, mijn papegaai die is ooit gaan vliegen. Dat is wel een paar jaar geleden. Ik denk dat hij toen een week weg is geweest. En toen is die in de buurt bij een mevrouw geland. Ja, vermoeid, hij had honger zeker. En is die uiteindelijk zo toch terug bij ons terechtgekomen.
0: Ik mag daar eigenlijk niet te hard mee lachen. Maar de zin, mijn papegaai is ooit gaan vliegen, die vind ik wel heel goed. Céline uit Mol, die zegt, mijn kat is niet vermist geweest, maar vorig weekend wel thuisgekomen met twee halsbandjes. Dat is bizar. Ook een verhaal van Caroline.
3: Dag Emma, dag iedereen. Goedenavond. Zeg, over huisdieren gesproken. Wij hadden een kat beneden en een hamster boven. Een dwerghamstertje. En die is opeens verdwenen. Oh. De hamster zal waarschijnlijk ontvreemd geweest zijn door de kat. Oh. Want die at graag een hamstertje. Oh. Dat is ervoor ook al gebeurd. Dus ja, bij deze, ik denk dat de kat ertussen zit.
0: Dat is ook heel dramatisch. Zo meteen. Dan hoor je ook het verhaal van Sanne uit Essen. Daar was het pure chaos. Die stuurt in de Q-app, afgelopen maandag is een van mijn reuzen ontsnapt. En dat is allemaal de schuld van de postbode. Wat daar gebeurd is en wat een reus is, dat gaan we samen ontdekken zo meteen. Een reus gespot, zeg, in de straten

0: bij Q. Zometeen ben ik op zoek naar iemand die proud to be fout is. Maar eerst...
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit zijn huisdier is kwijtgespeeld. En daarvoor moet ik even naar Essen. Het zou echt zo op haar lijn kunnen komen. De kop, een reus gespot in de straten van Essen. En die reus die kwam van bij Sanne thuis. Sanne, goedenavond.
2: Hey, dag Emma.
0: Allereerst, een reus, wat is dat?
2: Ah, wel, mijn reus, dat zeg ik omdat ik een Newfie heb. Dat is een Newfoundlander en dat zijn geen kleine hondjes. Dus ja, dat is wel een halve pony. En daarom dat die zijn een bijnaam de reus is bij mij.
0: Ah, oké. Okay. Dus het gaat niet over een konijn of zo. Het gaat echt over een gigantische hond.
2: Een gigantische hond van bijna, wat is 58 kilo of zo. Dus ja.
0: En wat is er gebeurd met de reus?
2: Wel, onze reus is wel al op leeftijd, want het is eigenlijk een bompakje. Maar hij heeft nog altijd wel streken van een puppy.
0: Ah, ja.
2: En meneer vindt het wel leuk, aangezien wij in het bos wonen, om ja, blijkbaar de tuin te vergroten. En dus is een wandelingetje te gaan doen. En nu de maandag was mijn man bezig met de renovaties aan ons huisje. En hij had zoiets van, amai, ik kan toch even 5 minuten pauze pakken.
0: Uh-huh.
2: En hij was in de zetel in slaap gevallen. En toen hij wakker werd, dan had hij een melding gekregen van de buurvrouw dat zij onze reus had gespot.
0: Oh nee.
2: En onze overbuurman die had zoiets van, ik heb die ook gezien.
0: Oh nee.
2: Dus ja. Dus meneer was een toertje gaan doen.
0: En
2: hij kent zijn weg gelukkig niet wel. Wel, vermoedelijk, het kan bijna niet anders, zal de postbode de poort niet goed hebben toegedaan. Ja, ik ben zo'n typische vrouw die veel pakketjes bestelt, dus ja, de postbode komt wel veel op onze grond. En hij is daardoor dus makkelijk de poort kunnen open doen. En ja, meneer was het trots, hè.
0: Amai, de reus die liep gewoon vrij rond in de straten van Essen.
2: Ja.
0: Maar ik hoor jou nog met een hele grote glimlach vertellen, dus eind goed al goed?
2: Gelukkig wel. Dus meneer was dan op trot en heeft volgens mij dan zijn vast toertje gedaan. En onze overbuurman die zag dan ineens dat hem voor onze poort staat en die heeft hij dan gewoon terug binnengelaten. Dus mijn man wist eigenlijk niet dat hij weg was tot al onze buren het kwamen vertellen.
0: Ik vind dat zo goed dat dieren ook altijd hun weg naar huis terugvinden. Ik vind dat echt zot.
2: Geweldig,
0: ik heb daar zelfs soms moeite mee. Maar goed,
2: ja.
0: Sanne, hopelijk blijft de reus dit weekend veilig in zijn kot, hè.
2: Laten we hopen.
0: Tot ziens.
2: Tot de volgende.

Marat met Be Mine. Belangrijke vraag. Ben jij proud to be fout? Wil jij graag meespelen met de leukste radioquiz ooit? En wil je graag 3 cinematickets winnen? Als je daar volmondig ja op antwoordt, dan moet je zeker nog even blijven hangen. Want dan ben jij de kandidaat die ik zoek. Eerst nog muziek van Somber bij Q met Homewrecker. You

0: Het weekend is in zicht. Het is binnen handbereik. En dan mag het allemaal wat steviger, hè? En wat prettiger en wat vettiger. Met Calvin Harris in Ellie Goulding en Miracle.
1: De Showbiz Quiz.
0: Goed, we gaan quizzen, want elke avond kan je meespelen met de enige echte Showbiz Quiz. Het is heel eenvoudig. Jij krijgt 3 vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Maar. Afgelopen maandag op 1 juni is de foute maand begonnen bij Q. Dus we spelen deze maand de foute showbiz quiz. Het principe blijft echt exact hetzelfde, hoor. Je krijgt gewoon 3 vragen, je moet het juiste antwoord geven, dan win je een cinematicket. Maar het thema is volledig fout. Dus denk dan aan foute artiesten, foute films of acteurs of actrices, foute celebrities, noem maar op. Het enige dat ik nog zoek is een kandidaat die wil meespelen met de foute showbiz quiz. Dus als jij nu denkt van, dat is echt iets voor mij, ik wil heel graag mijn kans wagen vanavond, dan moet je nu de Q-app erbij nemen en het woord showbiz doorsturen. En wie weet speel jij mee zo meteen met de foute showbiz quiz. Eerst nog muziek van Suzanne Freek met Halverwege. Ik

0: De goesting in het weekend, man, wordt enkel groter met deze. Delirium in Silence. Saskia uit Boeghout, goedenavond.
1: Goedenavond, Emma.
0: Wat is het allerleukste dat jij gaat doen dit weekend?
1: Op het strijd met mijn dochter in onze pony de zondag.
0: En ga je winnen?
1: Laten we hopen van wel, of toch al zeker 2 foutloze ritjes. Dat zal al goed zijn.
0: Voilà, en laat ons hopen dat het hier ook vlekkeloos gaat, want jij speelt mee met de Showbiz Quiz. Freek Braakman, die gaat binnenkort trouwen. Dat heeft hij verklapt tijdens VTM Nieuws. Selena Gomez, die heeft haar ros gekleurd. Circus Camille krijgt een wintereditie dit jaar in Hasselt. Er is nog veel meer gebeurd vandaag. En daarom kan je meespelen met dit.
2: De Showbiz Quiz.
0: Goedenavond en welkom bij jouw dagelijkse afspraak met de Showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salden. Hallo. En kandidaat van vanavond is...
1: Saskia uit Boeghout.
0: Het is vanavond dus de foute Showbizquiz, want het is de foute maand bij Q. Ben jij proud to be fout, Saskia?
1: Absoluut.
0: En hoe uitziet dat?
1: Ik volg zo niet echt de menigte en ik doe gewoon waar ik zin in heb.
0: Oké. Dat is heel duidelijk. En dat is vanavond meespelen met de foute Showbiz Quiz, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Je krijgt 3 vragen over wat er vandaag in de foute Showbiz-wereld gebeurd is. En het enige dat je moet doen is een juist antwoord geven. En per juist antwoord win jij het cinematicket. Ben jij er klaar voor?
1: Dat hoop ik.
0: Veel succes, Saskia. Kom aan, hè. K3 heeft gisteren een nieuw nummer uitgebracht. Het gaat zo... De zomer van Oya Lele is de titel, maar er komt heel veel kritiek op de videoclip. Weet jij ook waarom?
1: Dat het lijkt op een ander nummer?
0: Nee, ja, het lijkt natuurlijk op Oya Lele, maar de videoclip, de beelden zijn gemaakt met AI. Dus je ziet beelden van kinderen, eigenlijk van K3, toen ze jong waren, maar ze zijn met AI gemaakt. En daar komt dus nu heel veel kritiek op.
1: Oké, dat heb ik niet gehoord.
0: Maar je hebt nog 2 vragen te goed, hè. Volgende vraag.
1: Ja.
0: Want er is een Romeo-jarig vandaag. Hij is

0: Nee, ja, nee.
1: Ze organiseren een Plopsa-run. Het gaat door op 7 november en je kan meelopen doorheen Plopsaland.
2: Oké.
1: Ja, oké. Maar uiteindelijk toch één cinematicket, Saskia. Tegenwoordig is de cinema's crimineel duur, dus je kan er toch wel iets mee doen, hè?
2: Ja, zeker en waar.
1: Voilà. Dank je wel om mee te spelen. En je was een hele fijne kandidaat, Saskia. Fijn weekend en succes met de wedstrijd.
2: Voor jou ook.

0: Jonas Brothers met Love Me To Heaven Back You. Morgen vroeg, 5 juli, is het een van de belangrijkste ochtenden ooit. Een kleine tip. Ook al ben je nu nog wakker, het is bijna 11 uur en wordt het een hele korte nacht voor jou. Als ik jou was, zou ik echt zeker op tijd een wekker zetten, hoor.
1: Cue music.
0: Als ik niet 29 weken zwanger was geweest, dan had ik dat ook gedaan. Maar helaas ben ik niks met de prijs. Na 11 uur wordt het helemaal duidelijk. Eerst nog muziek van Post Malone in de laatavondshow van Q. Dit is Chemical.

0: Goedenavond, het nieuws van 11 uur krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Zelensky roept Poetin op om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky stelt in een open brief een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Die brief werd ook gedeeld op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Collega Katrien Sales.
2: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
1: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden.
0: Op dit moment is er ook geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest op de Vlaamse snelwegen. Maar Bart, ik heb, kan je nog even blijven hangen?
1: Ja, ik blijf nog even hangen.
0: Ik heb een belangrijke vraag voor jou. De examens en het blokken is natuurlijk vol een bak bezig op dit moment. Dat merk ik ook in de Q-app, dat er heel veel blokkende studenten nog wakker zijn. Ja. Dus, belangrijke vraag. Wat mag je nooit vergeten tijdens een examen aardrijkskunde?
1: Dat is voor mij wel al een tijdje geleden. Schrijfgrief zou ik altijd meenemen.
0: Maar?
1: En misschien ja, no, een atlas ook.
0: Ah, helemaal correct hoor, Bart. 10 op 10, geslaagd.
3: Music. Emma Salden.
0: Oh, wel, dat is nu heel toevallig. Pommelien Thijssen heeft daar een nummer over gemaakt. Dit is Atlas bij Q. Goedenavond.

Kijk, joh. En bij deze een heel erg goede avond aan onder andere Evelien uit Beringen. Die luistert nog naar de laatavondshow van Q. Die is op dit moment wel nog aan het studeren. Ze heeft morgen examen psychologie en ze zegt ik heb zeker nog 2 uur werk. Dat is minder leuk, maar veel succes. Komt helemaal goed. Want zometeen krijg jij een nummer dat nog niet in de Q-top 40 staat. Maar volgens mij gaat daar morgen verandering in komen. Volgens mij gaat die morgen nieuw binnenkomen. Eerst nog een goede classic. Het zijn de gitaren van Weedus. Dit is Teenage Dirtbag bij Q.

Jonas Blue met Edge of Desire. Morgen vroeg is het zover. Dan is het een van de belangrijkste ochtenden van het jaar. Er gaat zo hard gestreden worden. Zet dus noods 20 wekkers, want overslapen is echt geen optie. Waag je kans, je gaat zoveel spijt hebben als je dat niet doet. Waarom het een onvergetelijke ochtend wordt, dat hoor je zo meteen na Miles Smith en Niall Horan. Let's go!

0: boom, boom, girl.
1: Daddy Yankee en Snow met Con Calma. Maar kalm blijven, dat is heel moeilijk, hoor.
2: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
1: Want volgend weekend, op 13 en 14 juni, nemen Maarten en Dorothee jou mee op een betoverende reis naar Disneyland Parijs. En morgen vroeg, 5 juni, dan begint de wedstrijd. Hoe gaat het in zijn werk? Het is heel eenvoudig. Je moet zeker luisteren naar de ochtendshow. En dan moet jij raden welke bekende Vlaming een Disney-cover zingt. En enkel zo maak jij kans op dat magische weekend. En nu heel toevallig is op dit moment, het is bijna 11:30, het is echt al heel laat, is de gids van Disneyland Parijs nog naar de show aan het luisteren. Dat is een vrouw die het park van binnen en van buiten kent. Ze komt er echt al heel lang. Ze heeft ook al een tijdje een abonnement. Dus jij krijgt de allerbelangrijkste vragen over Disneyland Parijs op een rijtje, beantwoord door een expert. Want het is wel belangrijk natuurlijk, als je dan uiteindelijk dat tripje wint, dat jij weet waar je moet zijn en zo. Hè. Echt belangrijke vragen. Caitlin uit Menen. Goedenavond.
3: Goedenavond, Emma.
1: Wat is het allereerste dat je moet doen als je het park binnenkomt?
3: Naar de World of Frozen gaan.
1: Oké. Wat is de beste spot tijdens de Disney-parade?
3: Ja, midden langs het, op het rondpunt eigenlijk zelf.
1: In het midden op het rondpunt?
3: Oh ja, langs de zijkant.
1: Oké.
3: Ja.
1: Dat is belangrijk, ja, genoteerd. Ja. Welk eten mag je zeker niet overslaan?
3: De croque-monsieur.
1: Welke attractie is niet de moeite om uren vooraan te schuiven?
3: De Peter Pan-attractie persoonlijk.
1: En laatste belangrijke vraag. Hoe kan je voorsteken?
3: Zeg dat je kindje daar loopt en dan gewoon naar voren gaan.
1: Dat is echt de allerbeste tip die ik ooit gehoord heb. Caitlin, merci.
3: Ja, alsjeblieft.

die nemen jou dus mee op een magische trip naar Disneyland Parijs. En morgen vroeg gaat dus het allereerste plekje de deur uit. Dus heel veel succes. Goed. Dat is voor morgen, nu nog focus op vanavond. Want vlak voor middernacht bepaal jij de muziek bij Q. Welk nummer wil je heel graag nog horen vanavond? Denk daar nu al even over na. Eerst nog Miley Cyrus.

zometeen jouw nummer 3 in de Q-top 40. En morgen is het zover, tussen 1 en 4 hier bij Q. Ontdek je of dat die nog altijd op het podium staat. Miley Cyrus met End of the World. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het gaat toch nog op één plek traag. En dat is richting Brugge op de E403. Daar moet jij 5 minuten rekenen tussen Moorsele en Roeselare-Rumbeke. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

Rex and Faithless met New Religion. Hou de Q-web zeker klaar, want via die weg bepaal jij zo meteen wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. En dat is een hele eer, hoor. Eerst nog muziek van The Weeknd met In Your Eyes.

0: met The Thing I Love. En nog een goeie avond aan Sophie uit Dendermonde. Die is nog wakker. Die werkt als verpleegster. En ze is zo net 11:40 aan haar nachtshift begonnen. Veel succes.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De hoogste nieuwkomer in de Q Top 40 op plek 23. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

0: wacht, hoor jij non-stop de beste Q-hits, maar eerst...
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Bepaal jij de muziek bij Q. Het allerlaatste nummer dat vandaag op Q gedraaid wordt, dat komt uit jouw brein. En ik moet zeggen dat er echt al een volledige week lang heel veel goede nummers gekozen zijn. Zo was er bijvoorbeeld gisteren Saskia, die vroeg dit nummer aan. Nee, dat heb ik niet nodig.
2: Oh ja, Lili van K3, want wij hebben er nog niet genoeg van.
0: Voilà, oh ja, Lili van K3. De dag daarvoor.

toch in de helft. Je hebt nog 10 seconden. 5 seconden. Voilà. Alles wat nu is binnengekomen, daaruit ga ik kiezen. Want de 20 seconden die zijn om. En als ik de Q-app opengooi, hè, ik zie een nummer binnenkomen van Pommelin Thijs, Meisjes van Honing. Olivia Rodrigo staat er ook tussen, Ed Sheeran. Ik ga er even doorgaan en zometeen ontdek je of jouw nummer eruit gekozen wordt. Q.

0: En Mo met nog even blijven. Het is bijna middernacht, het is bijna vrijdag. Maar, eerst nog even live over naar Lore uit Harelbeke. Hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Waarom ben jij nog wakker?
1: Wij werken allebei in de horeca, mijn man en ik. En wij kunnen nooit niet direct gaan slaan, maar we gaan naar mijn werk. Dus kijk me nog eventjes een beetje tv.
0: Ah wel, dan is het een heel goede keuze inderdaad om die laatste uren van de dag nog met de late avondshow van Q door te brengen. En ik ben blij dat jij nog wakker bent, want je hebt een goed nummer aangevraagd. Het allerlaatste nummer van de dag. Wat mag het worden?
1: Het mag Imagine Dragons worden met Radioactive, alstublieft.
0: En waarom?
1: We hebben ze gezien vorige zomer op Wester Boutique en dat bleef toch wel een hele goede groep.
0: Ja, en dat is ook zo het perfecte afreageermateriaal, vind ik. Zo na een zware werkweek, wanneer je even alle stress en alle zorgen wil vergeten, dan kan Imagine Dragons deugd doen. Zwaar, hè, Lore?
1: Dat een ideaal slaapmuts, klopt zo.
0: Voilà. Goed, groetjes aan je man daar en dankjewel om deze aan te vragen.
1: Dankjewel, merci.
0: Salut, Lore.

0: 12 uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nochtans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team, dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
2: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden.

0: deze week de Q Top 5.
1: Hey iedereen, Meteo hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Top 5 van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.